0: is voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand van ons is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het wordt niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm, 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen in Gelderland is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. En één iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou rond middernacht Nederlandse tijd zijn uitgevoerd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië woeden grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottoer bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag dan volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag me af.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In Beekbergen in Gelderland is brand uitgebroken in een zorginstelling voor jongeren. Zo'n 20 jongeren die in het pand wonen en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd konden iets voor middernacht terug naar huis. De politie viel gisteren meerdere woningen binnen in Amsterdam. De inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Het weer droog en het wordt niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die eerder vannacht werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Uit voorzorg zijn daarom ruim 180 kinderen die op zomerkamp waren in de buurt naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is wel volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon. Alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm. 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische kerncentrales van de afgelopen dagen. In verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die eerder vannacht werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Eén persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand was overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook kwam er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was niet bekend. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. En ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is wat kans op bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: En ook een heel warme dag, deze woensdag 29 juli 2026. Tropisch zelfs 30 tot 35 graden. Zit ik hier in Friesland, hoor ik net in het nieuws dat het vandaag in het noorden van het land een beetje bewolkt wordt. En laat ik daar nou net zitten.
1: Hè? Ach, ach, ach. Jij neemt
2: maar waait, toch?
0: Ja, zo is het ook, ja.
1: Jij neemt je eigen wolkendek mee.
0: Ja, klopt. En anders is er toch nog altijd een voor jullie een hitteplan in de maak. Hè? Want die is ook weer opengesperd, toch?
3: Ja, ja, ongelooflijk. Je moet weer water drinken. Je moet minder inspannen. Je moet weer uit de zon blijven. En je moet elkaar in de gaten houden. In de categorie opendeuren.nl is dit er echt wel eentje.
0: Ja, terwijl je de deuren juist dicht moet houden. Anders haal je al die warmte binnen. Hè? Dus dat,
3: heel goed, Bert. Ja, ja, ja.
0: Okay. Perfecte dag natuurlijk om het water op te gaan. Bijvoorbeeld voor het scootje sielen. Vandaag ben ik in Lemmer. Gisteravond was ik natuurlijk in Elehuizen. Jullie hebben weer keurig gekeken naar het Max Koetsjesjournaal. Je weet, dat is een verplichting.
1: Ja, ja, zeker. Ik zit elke avond klaar. Maar gisteravond vond ik het toch wel iets leuker om te kijken. Want Tim Douwsma was de gast. En Tim Douwsma hebben we al eerder hier in de uitzending gehad. En toen hadden we het over UFO's. Heb jij nog een UFO gezien, Bert, daar?
0: Nou ja, daar hebben we het natuurlijk over gehad. En we hadden de unieke eerste beelden van de documentaire die Tim momenteel maakt over de verschijning van UFO's die hier ruim een halve eeuw geleden in Friesland boven het dorpje Gorredijk gezien zouden zijn. Dus ik dacht, ja, wellicht word ik met een UFO thuisgebracht vanavond, maar ik heb geen UFO's gezien. Maar hoe dan ook, er wordt wel eens lacherig over gedaan, ja, maar dan denk ik, ja. Je ziet wel de verhalen van die mensen. Ik geloof niet dat die mensen alles verzonnen hebben.
3: Nee, dat zeker niet. Maar de vraag rijst natuurlijk, want hij was bij ons in de uitzending. Die beelden hebben we toen op moeten sturen, want hij wilde zeggen, zaten we in die teaser?
0: Nee, nog niet. Maar dit waren de eerste beelden. En de volledige documentaire die komt op, ik geloof, 23 september in de bioscoop. En daar zouden wij dan in zitten met de beelden van het verhaal.

0: wat hij bij ons hier in het radioprogramma heeft gedaan. Ja, nee. Ik denk dat ik een hoofdrol ga spelen straks in die documentaire. Ik bedoel, die tv-uitzending van gisteravond van Scootjesjournaal zit er straks natuurlijk ook nog eens in.
1: Uiteraard, uiteraard. Hé, hey, en vandaag en morgen in Lemmeren, hè? Zit je? Dat is toch de meest feestelijke plek, volgens mij?
0: Ja, nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de finale in zicht is. Hè. Er zou zomaar een beslissing vandaag of morgen kunnen vallen. Lemmer is een buitengewoon toeristische plaats. Ook een mooie plek om het allemaal te gaan zien. Bijvoorbeeld op de pieren, op de stranden hieromheen. En ik vind het zelf de meest gezellige plek om het Scootjesjournaal te presenteren. Het is echt een je kunt het een beetje vergelijken met... Nou, laat ik zeggen, de Via Gladiola van de Nijmeegse Vierdaagse. Ik denk dat dat wel een treffende vergelijking is.
1: Is het daarom ook 2 dagen?
0: Dat heeft een beetje een formele reden. Het wordt georganiseerd door 2 organisaties. De eerste wedstrijd wordt georganiseerd door de commissie van het Leeuwardenscootje. En de tweede dag door de lokale Lemster commissie, zodat iedereen een beetje tevreden blijft. Dat is de echte
1: boring.
0: Reden erachter.
2: Ja, je vraagt het.
1: Dus. Ja, sorry.
2: Maar wij willen eigenlijk gewoon weten, Bert, hoe gaat het met Sammy? Dat is wat wij willen weten.
0: Nou, die heeft het hier vanaf de allereerste dag enorm naar de zin. Die ligt ook gewoon nu beneden nog te slapen. Want die denkt van, jij bent gek dat je lekker op gaat staan. Maar zij ligt gewoon hier beneden in huis.
2: Op de tafel.
0: Dat valt reuze mee. Ze heeft hier naar de zin. En misschien dat ze ook nog wel even meegaat naar een uitzending. Dan zorg ik wel dat ze even in beeld komt. Ja. Ja, wie ook in beeld is hier, is natuurlijk Carolijn van het nieuws. Dag Carolijn, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Bert. Jij wil natuurlijk weten wat er allemaal gebeurd is in de wereld.
0: Ja. Weer bosbranden, denk ik.
3: Ja, ook. Maar ook duizenden mensen die gisteravond bij elkaar kwamen bij het Homo-monument in Amsterdam, waar ze stilstonden bij de aanslag van afgelopen zaterdag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema hield een toespraak en haar boodschap was liefde als antwoord op haat. Daar hoor je straks meer over. Nederlanders kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar het reisadvies is vanwege de bosbranden aangepast naar geel. Betekent dat je ter plekke goed het weer in de gaten moet houden. En de vraag is wie de 94-jarige Wim gaat losmaken. Hij komt uit het buurschap Lo bij Badmen. Vindt zichzelf inmiddels nu iets te oud voor zijn museum vol met oude fietsen, brommers en vergeten schaatsen.
0: Maar het is niet Wim Walravens, toch?
3: Nee, het is Wim van Zee.
0: Oké.
3: Ja. Goed, want over Wim gesproken.
0: Ja, over Wim gesproken. We gaan natuurlijk weer een liter bed halen. En dat gaan we vandaag doen met welke letter?
2: De letter T van tropisch.
0: Oh ja, goed. Geef maar door via de NPO luister. Liedjes beginnen met de letter T. En Wim is natuurlijk ook welkom met zijn suggestie. Hij is sneller dan het licht. Een soort UFO-gevoel krijg ik altijd bij hem in die zin. Oké, deze klinkt nog een beetje na als een soort echo van de warme plaknacht. Night Shift, hier zijn de Commodores.

0: Dag Robert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mooie naam heb jij, Robert Tajans?
1: Ja, Tajans.
0: Tajans.
1: Nee, Tajans. T-A-N-S.
0: Oké, waar komt die naam vandaan?
1: Ja, dat komt... Ik heb toevallig dat eens een keer onderzocht via een stamboomonderzoek. Dat komt van oorsprong, komt het uit Otmassum.
0: Oh, dat is niet zo ver bij Hengelo vandaan natuurlijk, waar je
1: nee,
0: woont.
1: Nee.
0: Ik dacht, er komt nu een heel tropische naam aan of zo van de andere kant van de wereld. Maar...
1: Dat is een tropisch, hier met een naam niet.
0: Nee. Maar ja, dicht bij huis is wel zo veilig. Hè? Als je kijkt om je heen, al die bosbranden die zich maar uitbreiden.
1: Ja, ik vind het echt heel spannend. Ik vind het echt heel eng. En ja, verontrustend vind ik het. Ja, verontrustend. Ja.
0: Ik denk dat iedereen dat met je eens is. Het breidt zich maar uit. En we horen nu ook net in het nieuws, ook code geel in Spanje. In Noord-Afrika las ik net.
2: Frankrijk ook.
0: Ja, Frankrijk natuurlijk al vooral. Maar ik bedoel, het gaat steeds zuidelijker ook nog.
1: Klopt.
0: Ja. En komt het ook bij ons, is dan de vraag. Wij moeten ook oppassen natuurlijk. Jij woont in bosrijk gebied, daar mooi in Overijssel.
1: Ja, dat klopt. Ik zit natuurlijk tegen de rand van Twickel aan, van Delden. En dat is ook heel erg bosrijk en veel heide.
0: Ja.
1: En ik wandel daar ook met regelmaat. En afgelopen vrijdag was dan de laatste keer dat ik daar liep. Maar dan zie je toch wel dat de natuur echt enorm droog is. En je moet er niet aan denken dat iemand per ongeluk of misschien niet per ongeluk daar iets doet. Wat de gevolgen daarvan zijn voor mensen en voor de natuur en voor de dieren. Dus ik vind het echt heel spannend. In dat opzicht hoop ik dat er gewoon weer wat regen komt. Want de natuur kan het echt heel goed gebruiken.
0: Ja. En ik vrees dat dit echt de komende jaren zich alleen...

0: ik wandel daar ook met regelmaat. En afgelopen vrijdag was dan de laatste keer dat ik daar liep. Maar dan zie je toch wel dat de natuur echt enorm droog is. En je moet er niet aan denken dat iemand per ongeluk of misschien niet per ongeluk daar iets doet. Wat de gevolgen daarvan zijn voor mensen en voor de natuur en voor de dieren. Dus ik vind het echt heel spannend. In dat opzicht hoop ik dat er gewoon weer wat regen komt. Want de natuur kan het echt heel goed gebruiken.
1: Ja. En ik vrees dat dit echt de komende jaren zich alleen nog maar uitbreidt. Hoe komt dit nou eigenlijk allemaal? Omdat we met spuitbussen in de weer zijn geweest toen we jong waren, Robert?
0: Ik denk het. Onder meer, niet alleen hoor, maar het is natuurlijk een wereldbreed ontstaan. Met allerlei nalatigheid. Ik denk wel eens terug aan de jaren 70. Hè. Ik ben opgegroeid op het platteland. Vroeger werd landbouwplastic niet weggebracht, maar dat werd in de grond gegraven of in brand gestoken. Ja, dat zijn natuurlijk geen dingen die bijdragen aan een goed milieu verlaten.
1: Ach, wij zijn echt lotgenoten in die zin. Want jij bent 59, geloof ik, hè?
0: Ja, ik ben 59. Ja.
1: Nou, ik ben bijna 55 en ook opgegroeid op het platteland. Wat daar allemaal gebeurde, joh, vroeger. Ik weet nog wel dat er dan een schuur werd afgebroken. En dat dan de asbestplaten, die gooide ik gewoon op het vuur. Want dat knapte zo lekker.
2: Jongens.
1: Vonken vlogen eraf.
3: Ik hoor dat jullie de generatie nu verpest hebben. Dank je wel daarvoor.
1: Ja. Wij zijn verantwoordelijk, Robert.
3: Ja, ik hoor het, jongens.
0: Ja, hoor. We hebben slechte voorbeelden gevolgd. We kunnen er eigenlijk niets aan doen.
3: En dan moeten wij maar 2 niks, minuten gaan douchen. Echt ongelooflijk. Jullie hebben dat al gedaan.
0: Ja, joh. Maar goed.
2: Wij hadden het leuk.
3: Ja, precies.
1: Ja, maar
2: dat is het.
3: Even onder ons, hoor. Wij gaan koffie halen, Carmen. Dit is gezellig, hoor ik, op het platteland.
1: Ja, leuk. Gaan wij even een liter bed halen. Dat doen we vandaag vanwege die hoge temperatuur met de thee van temperatuur en tropisch. Nou, bijvoorbeeld bezongen door ABBA in The Day Before You Came. Die kwam binnen via Kees Pronk. Thank You for the Music van datzelfde ABBA via Hansepans. Telegraph Road van Dire Straits. Dankjewel, Hanny Kruijer. Alex kiest voor The Alternative Way van Anita Meijer. Three Little Birds van Bob Marley. Scoort hoog, onder meer via Ton en ook via Maruska. Kees kiest voor Take It Easy van de Eagles. Troy, Sinead O'Connor, Peter Bakker. Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler, Anja Roeland. Telkens weer van Willeke Alberti. Hoe toepasselijk, dankjewel Wim Walravens. En The Devil Went Down to Georgia van de Charlie Daniels Band komt nog binnen via Mirjam Clemens. Ticket to Ride van de Beatles, dankjewel Harm Dallinga. Rita komt nog met Tonight van de George Baker Selection. Ken ik niet onmiddellijk. Maar jij hebt ook een mooie gevonden. Ik ben heel benieuwd. Robert Tan Jans, met die mooie naam. Wat heb jij gekozen?
0: Ik heb gekozen Time of a Season van de Zombies.

0: Het is 6:30, tijd voor het NOS Journaal. Goedemorgen Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Na een gevechtspauze van 4 dagen hebben Iran en de VS weer aanvallen uitgevoerd. Iran bestookt een Amerikaanse legerbasis in Jordanië met raketten. Volgens het Amerikaanse leger ging het om een verrassingsaanval, maar alle raketten konden worden onderschept. Ook Amerika voerde aanvallen uit samen met bondgenoot Saoedi-Arabië. Zij vielen pro-Iraanse milities aan in Irak. Duizenden mensen kwamen gisteravond bij elkaar bij het Homo-monument in Amsterdam. Ze stonden stil bij de aanslag van afgelopen zaterdag op de Pride in Berlijn, waarbij een Poolse vrouw omkwam en bijna 300 mensen gewond raakten. Onder andere burgemeester Halsma hield een toespraak en de boodschap: liefde als antwoord op haat.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
3: Mijn dochter is lesbisch en ik vind het vreselijk wat deze community aangedaan wordt.
4: Ik denk dat haat ons niet moet wegduwen van het samen zijn, de liefde die we met elkaar mogen vieren. Dus ik vind het heel erg mooi dat we hier met z'n allen kunnen staan. Het raakt me ook echt.
1: Ja, duizenden mensen waren daar dus gisteravond. Nederlanders kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar het reisadvies is vanwege de bosbranden aangepast naar geel. En dat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken reizigers adviseert om de weerberichten op de bestemming in de gaten te houden. Want bij hoge temperaturen en harde wind kan de situatie snel veranderen. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Voor Frankrijk was het reisadvies eerder al aangepast naar geel. En wie maakt de 94-jarige Wim los? Wim van Zee uit het buurtschap Loo vindt zichzelf nu iets te oud voor zijn museum vol met fietsen, brommers en vergeten schaatsen. Hij vertelt bij RTV Oost dat vooral een oude fiets een speciaal plekje in zijn hart heeft. Die kocht hij 50 jaar geleden in een Duitse supermarkt.
5: Ik zeg, wat kost zo'n fiets? Ze zegt, 25 gulden. Ik zeg, voor 25 gulden neem ik die fiets mee. En ik heb hem helemaal gerestaureerd. Mijn vader die begon in 1925 en die kon weinig weggooien. En helaas had ik dat van hem overgenomen. Ik vind alles zo mooi.
1: Ja, herkenbaar, Bert. Was jouw vader ook een verzamelaar of niet?
0: Dat verzamelhart zit wel, is wel echt van mij, valt me op. Maar ik vind het wel fascinerend dat deze man 100 jaar geleden die fiets heeft een beetje teruggestolen heeft, hè, in die Duitse supermarkt.
1: Ja, daarom. Fump van 20 gulden, ik ben Bert. Ja. Kom er nog maar eens om. Volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. En tropisch warm dus, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Percy

0: Gilbert O'Sullivan. En Get Down.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Het is 6:08. Dag Maurice, goedemorgen.
2: Hi Bert, goedemorgen.
0: Tja, jij komt met een mooie tip voor een vroeg vergeten hit. Leg even uit waarom juist dat liedje, zonder dat je de plaat al noemt.
2: Dat is een goede vraag. Het heet Vroeg Vergeten Hit, maar het is eigenlijk geen hit, want het is geen tipparade, het is geen top 40 geweest. Het is een ontzettend leuke radioplaat, dat wel geweest. Wel in een alternatief lijstje zoals Verrukkelijke 15. Je weet, ik zit altijd een beetje te spitten in die lijstjes. En ik kom deze tegen en ik dacht, ja, dat is wel echt eentje die je echt nooit hoort. En leuk om te draaien een keertje.
0: Ja, ik raakte meteen opgewonden toen ik het zag in de app. Ja. Waarin je met deze plaat aan kwam zitten. Want ik heb hem ook uit de aanbiedingenbak gehaald vroeger. Want het is helemaal geflopt aan alle kanten. Maar het is een hartstikke leuk nummer. Dus kondig hem zelf even aan.
2: Nou, dan komt hij dan. The Pursuit of Happiness uit Canada. Het is geproduceerd door Todd Rundgren. Niet onbekend. Het heet She is So Young. Is my-

0: minuten voor zeven. En ik zie een ster en straks komt hij dichterbij. Dat is wel heel toepasselijk. Sinds gisteren natuurlijk de geruchten de ronde doen dat niemand minder dan de Queen of Pop, Madonna, komend weekend Nederland aandoet tijdens World Pride. Want de regenboogvlag wappert momenteel hoog in top in Nederland. En dat is hard nodig ook als je kijkt ook weer naar de gebeurtenissen van afgelopen weekend in Berlijn. Ja, koningin Maxima, nog even terug naar die opening van afgelopen weekende.
1: Houden van wie jij wilt is toch wat normaal. Woe! En het is helaas niet vanzelfsprekend. Ook hier in Nederland. Maar daarom zijn we hier met elkaar. Voor vrijheid. Voor gelijkwaardigheid. Voor respect. Ik wens jullie een geweldige dagen. Hou elkaar vast. Steun elkaar. En geniet ervan.
0: Indrukwekkend, mooi, bijzonder, overtuigend. Onze eigen koningin Maxima. Wat moeten we toch trots zijn op haar. En dan misschien wel die andere queen of pop die naar Nederland komt. Jij houdt dat allemaal natuurlijk in de gaten, Stefan. Want jij viert ook World Pride als geen ander.
2: Ja, ik houd het zeker in de gaten. En ik vind het echt waanzinnig dat dus de queen of pop Madonna, die zich al in de jaren 90 uitsprak tegen de AIDS-epidemie die toen was, dat was niet normaal. En zij komt gewoon naar Nederland. Ik heb er zoveel zin in.
0: Nou ja, het is een gerucht, toch?
2: Nou ja, kijk, weet je, ik ben dus eventjes mijn netwerk gaan raadplegen en ik heb dus al een beetje de feiten, Bert. Ik
0: weet. We hebben een primeur, mensen. Ja, nou, goed, ga ik even voor zitten dan.
2: Ga zitten. Carmen gaat er ook voor zitten. Mm-hmm. Ze komt dus daadwerkelijk naar Nederland. Ze gaat optreden. Ze gaat ook playbacken. En ze komt dus op de Pride Parade in de Candle Parade op 1 augustus bij de Aidsboot. En ze gaat optreden in de avonds live samen met DJ Honey Dijon, die namelijk ook de promotiedingen deed rondom de Confessions No. 2 album. En zij staat daar dus echt. Dus mensen die een ticket hebben gekocht krijgen dus als verrassing Madonna erbij.
0: En dat is nu echt definitief bevestigd.
2: Ja, het is echt zo. Het is waanzinnig dat ze komt. Ja.
0: En heb jij dan ook een kaart om daarbij te zijn bij een van die optredens?
2: Nee.
3: Maar daar moet jij natuurlijk iets voor regelen.
2: Ja, ik moet daar echt heen. Ik wil gewoon Like a Prayer zo hard mee mogelijk zingen. Ik wil gewoon ook gewoon music makes the people. Wil ik gewoon keihard mee kunnen zingen. En natuurlijk ook Hang Up wil ik mee zingen. Want ik heb er zoveel zin in. Maar het is stijf uitverkocht. En ik hoop dat ze er nog ergens een kaartje voor hebben.
0: En komend weekend is dan ook die beroemde Candle Parade. Gaan we Madonna misschien op een boot zien?
2: Ja, ze staat op de AIDS-boot. Dat is nu wel nog het enige gerucht dat er is. Dat is nog niet helemaal bevestigd. Maar volgens mijn netwerk wat ik heb, is dat al wel een dingetje dat nu al wordt voorbereid. Dat ze daar dus op staat op de AIDS-boot.
0: Oké, en dus ze gaat playbacken. Dat is niet helemaal nieuw van haar natuurlijk. Nee. Maar ik hoop wel dat we iets meer te zien krijgen dan van Madonna tijdens de wereldkampioen finale van het voetbal. Want dat vond ik toch wel erg kort overkomen. En dat bleek zo naderhand ook gewoon opgenomen te zijn. Maar we gaan haar hier echt in Nederland zien. Niet op een video of weet ik veel wat. Echt Madonna in Nederland komend weekend.
2: Ja, ze is er echt.
0: En hoe belangrijk is dat voor jullie community?
2: Nou, kijk, het is belangrijk, net als wat koningin Maxima ook zei. Zij is heel invloedrijk. Ze kan van alles nog wat zeggen over de community. En ze kan daar best wel wat invloed op uitoefenen. En ook Maxima, die daar wat over zegt, als enige koningin van de hele wereld in een hele lange tijd, nou, volgens mij ever, die zich voor de Pride community uitspreekt. Dat is waanzinnig.
0: Nou, geweldig. We gaan natuurlijk een plaat draaien van Madonna. Ik zit even te kijken. Ja, ze heeft zoveel mooie platen gemaakt natuurlijk. Maar is nou één plaat waarvan je zegt, ja, die hoort hier wel bij. Dat vind ik een fantastisch verhaal. Die hoort bij de komst van Madonna naar Nederland.
2: Zeker, Hang Up.
0: Oh ja, met dat riffeltje van ABBA erin.
2: Precies, ja, zometeen.
0: Pak ik even bij. Want over ABBA gaan we het later vanochtend ook nog hebben. In verband met een rechtszaak, die loopt al een tijd. Maar vandaag wordt de uitspraak ingedaan. Dat is deze, hè?
2: Ja, dat is deze, absoluut heerlijk.

0: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.

0: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Grote uitdagingen op de Reusden.
2: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
1: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
2: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
1: Woeste grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Caroline.
6: Goedemorgen, Bert. Een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen bij Apeldoorn is vannacht door brand verwoest. Ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het gebouw gehaald. Eén persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In die woonlocatie zitten jongeren met complexe psychische problemen, gedragsproblemen of autisme. De brand sloeg ook over op wat bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg iets verderop gebracht. Vorige week werd door de laagwaterstanden ook het Twentekanaal al gesloten. Vanaf vrijdag is ook de haven van Deventer dicht. En dat komt door twee dingen, zegt de gemeente.
7: Aan de ene kant wordt het voor schepen onmogelijk bij deze laagte van de IJssel om met de sluis in te varen. Aan de andere kant is de sluis ook een waterkering. En het hoogteverschil tussen het water tussen de IJssel en het water daarachter is inmiddels zo hoog dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
6: Door de sluis dicht te houden wordt ervoor gezorgd dat daar genoeg water blijft. Een roeiboot met 9 ouderen erin is gisteren in Valkenburg in botsing gekomen met een vrachtschip. Het vaartuig brak in tweeën en de roeiers kwamen in het water terecht. Een vrouw zag het met haar kleinkinderen vanuit de woonkamer gebeuren, meldt Omroep West, en ging snel naar buiten.
8: Moeten wij iemand bellen?
9: Dat weet ik niet. Ik heb veel bloed. Blinde uithappen.
6: Ja, de vrouw stelde haar achtertuin open voor het ambulancepersoneel dat alle roeiers heeft nagekeken. Een aantal was licht gewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De UEFA is boos op FIFA-baas Gianni Infantino. Hij wil een nieuw bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren. En dat valt niet heel goed. De Europese Voetbalbond zegt dat het voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Volgens deze onderzoeksjournalist is het vooral een zet om nog meer geld te gaan verdienen, want er worden aandelen verkocht. Ja, funest voor de betrouwbaarheid van het voetbal, zegt hij.
10: Als commercie en politiek zoveel invloed gaat krijgen op het spel waar wij allemaal van houden, ja, is dat nog wel wat ze willen zien? En zijn ze dan ook niet de kip met de gouden eieren toch aan het slachten?
6: Een van de investeerders zou een bedrijf van de broer van Jared Kushner zijn. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het weer in Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vanaf vandaag weer het Nationaal Hitteplan. Daar wordt het tropisch warm, tot 35 graden. Op de Wadden iets minder, zo'n 28 graden.
4: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

En bovenal een tropische dag. Het wordt de warmste dag van de week. Temperatuur kan oplopen tot 35 graden. Het nationaal hitteplan is weer uit de kast getrokken. Pak het er even bij, mensen. Drink genoeg. Let op elkaar. En span jezelf niet te veel in. Oké, nou dan ga ik even met de poot op tafel zitten hier. Eens even kijken. Een feestelijke dag dan voor de inwoners van Den Haag. Die stad is volgens een onderzoeksenquête met de titel Quality of Life Index uitgeroepen tot beste stad ter wereld om in te leven. De ligging aan zee, de goede voorzieningen, een sterke internationale gemeenschap en veel groen dragen bij aan die titel. En een stuk noordelijker in ons land is het ook goed toeven. En dan doel ik op het dorpje Den Ham in Overijssel. Is inmiddels populairder dan ooit. Inmiddels een soort bedevaartsoord. En als je aanvraagt hoe kan dat nou eigenlijk? Nou, dat vertel ik je zo meteen. Ja.

0: Zo sfeervol, zo'n liedje dat een extra glans krijgt in de vroege ochtend. Hè. Moody Blues, Had to Fall in Love, om 13 minuten over 7. Ja, in Den Ham, in Overijssel, is het momenteel drukker dan ooit. En dat heeft toch alles van doen met de televisieserie Woeste Grond. Elke avond te zien, rond 19:30 op NPO 1, meteen na het Max Koetsjesjournaal. In Den Ham is die serie opgenomen en ja, sindsdien is het een ware trekpleister. Weet ook Anita Hekman van Herberg Zwaan aan de Brink. Dag Anita, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jouw herberg speelt een belangrijke rol in de serie. Een decorstuk bij uitstek zou ik het bijna willen noemen. Staan de eerste toeristen alweer voor de deur, zo in de vroege ochtend?
1: Nou, het is nu nog een beetje vroeg. Maar meestal zo rond een uur of 10, dan staan ze er echt wel. En dan willen ze weer beginnen met de fietstocht.
0: Juist, want er is een speciale fietstocht rond Woeste Grond georganiseerd.
1: Ja, dat klopt. Die is vorige week geopend. En daar wil natuurlijk iedereen aan meedoen. Zeker nu met een mooi weer en het is nog vakantie. En ze vinden het allemaal heel leuk om het allemaal te zien in het echt. Ja.
0: Want over hoeveel mensen hebben we het dan die elke dag hier een kijkje willen komen nemen bij jullie?
1: Nou, dat zijn er toch wel tientallen.
0: Ja. En hoe verklaar je het succes van de serie Woeste Grond?
1: Nou, ik denk dat het heel leuk is om naar te kijken. Het is een beetje van alles wat. Herkenbaar, denk ik. En het is grappig. En het zijn dingen uit het echte leven. Ik denk dat ze dat leuk vinden.
0: Ja, het staat heel dichtbij.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. En is het leuk om al die mensen nu over de vloer te hebben? Of denk je van nou, het zou ook wel mooi zijn als straks de rust weer terugkeert? Want dit begint een beetje giethoornachtige taferelen te krijgen, heb ik het idee.
1: Ja, nee, het is nu nog heel leuk, zeker in de zomer. Het is sowieso natuurlijk zomers wat drukker in Den Ham met alle toeristen. En nu is het extra leuk. Het is toch heel leuk dat jouw dorp leuk gevonden wordt en dat mensen het leuk vinden om te doen. Dat is allemaal leuk.
0: Ja,
1: Den Ham. Ze zijn allemaal blij, de mensen. Ze vinden het allemaal leuk om te gaan fietsen.
0: Ja, nou, maar dat vroeg ik me af. Wat voor mensen komen hierop af eigenlijk? Zou je ze kunnen omschrijven?
1: Ja, wel voornamelijk oudere mensen. Ja. Die het leuk vinden om een dagje uit te gaan.
0: En hoe verras jij ze? Met een kop koffie of met ijs?
1: Nou, allebei. Ze beginnen meestal met koffie en iets lekkers erbij. En als ze terug zijn na 55 kilometer fietsen, dan hebben ze wel zin in een ijsje of in een broodje of in een drankje met een bitterbal erbij.
0: En dat ijs scheppen ben je wel goed in, hè, Anita?
1: Ja, dat kan ik heel goed. Ja.
0: Ja. Leg dat maar eens even uit.
1: Nou, in de serie zijn ook wel een paar shots met ijsjes. En die heb ik ook wel eens geschept. En dan moet je natuurlijk elke keer overdoen, want de scène staat er niet in één keer op. Dus dan moet je de ijsjes elke keer weer scheppen.
0: Ja, wat grappig. Hoe is het om... Word je ook herkend inmiddels op straat? Want je hebt dus een kleine rol. Nee?
1: Ja, nee, dat niet. Nee, dat zie je ook niet. De ijsjes worden gebruikt, maar je ziet ons niet. Het gaat echt om de locatie.
0: Juist. Ik dacht dat je ook even als figurant wel in beeld zou draven. Maar dat is dus niet zo. Ik dacht dat ik jou voorbij zag komen gisteravond. Ja, maar dat was jij dus niet. Dat was echt iemand anders.
1: Ja, dat was echt iemand anders. Nee, maar okay. Dragen we altijd figuranten natuurlijk uit het dorp. En er zijn best wel veel die daar aan meedoen. Maar nee, dat heb ik nog nooit gedaan.
0: Nee. En de mensen die meedoen, dat zijn de mensen die lid zijn ook van de plaatselijke toneelvereniging.
1: Zeker wel een aantal. Ja.
0: Ja.
1: Die kunnen dan natuurlijk ook veel beter dan ik.
0: Nou ja, niet zo bescheiden. Maar ja, dat past dan wel weer typisch natuurlijk bij het oosten van het land een beetje.
1: Ja, dat zeggen we altijd wel, hè.
0: Ja, is nergens voor nodig, Anita. Is nergens voor nodig.
1: Nee.
0: Zeg, en er komt dus een serie aanstaande, hè? Woeste Grond, een hete zomer. Die wordt volgende maand opgenomen.
1: Ja, veel. Ja.
0: Heb je al genoeg ijs ingeslagen?
1: Ja, de diepvries is altijd vol, dus aan ijs geen gebrek.
0: Oké, nou, we gaan vanavond weer kijken naar een nieuwe aflevering. Ja. Meteen na het Max Koetsjesjournaal, hè, dat weet je. Je schakelt om 7:00 in voor het Max Koetsjesjournaal. En als je dan de tv aanhoudt...
1: Ja, dan kunnen we zo door.
0: Goed, ik wens je een mooie dag daar in Den Ham. En geniet van het succes.
1: Ja, nou, dankjewel. Kom zeker goed. En ik zou zeggen, kom een keer gezellig fietsen.
0: Ga ik zeker doen.
1: Nou, hartstikke
0: fijne dag.
1: Ja, jullie ook. Hoi.
0: Doei.

0: Dance, Clearwater Revival en Who Stop the Rain.
1: Met je mobiele telefoon of tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Zegor en Duivens, het is 7:30 nu. Het laatste nieuws komt natuurlijk van Carolijn. Opnieuw goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. De onderhoudstak van KLM wordt extra in de gaten gehouden door de inspectie. Het bedrijf sleutelt aan duizenden toestellen van KLM en andere vliegmaatschappijen, maar is onder verscherpt toezicht geplaatst omdat het niet aan de eisen voldoet, meldt de Volkskrant. Wat er precies mis is, wil de inspectie niet delen, maar de veiligheid van vliegtuigen zou niet in gevaar zijn. KLM moet wel dingen verbeteren en wordt daarom tot het einde van het jaar extra gecontroleerd. In de Gironde in Frankrijk kan het vandaag 42 graden worden. Ondanks dat het vuur is gestabiliseerd, is het wel weer op 14 plekken opgelaaid. Correspondent Saskia Houttuin weet hoe dat zit.
2: Dat zit zo. Kijk, het brandgebied heeft zich niet verder uitgebreid sinds maandag, dinsdag. En het is dus stabiel gebleven. Dat is dus niet meer geworden. Maar tegelijkertijd zijn er wel nieuwe brandhaarden ontstaan. Dat was gisteren op 14 verschillende plekken. Dat je ook echt grote rookpluimen zag, ook boven het gebied, waar opnieuw brand was uitgebroken.
1: Niet alleen in Frankrijk en Spanje woeden felle bosbranden. Ook in Marokko, Algerije en Tunesië zijn de hulpdiensten de afgelopen weken druk geweest. Daar lijken de meeste branden inmiddels onder controle. In Brazilië is een Nederlander van 26 omgekomen bij een ongeluk met een boot. Tijdens een boottoer langs watervallen op de grens tussen Brazilië en Argentinië ging het mis. De grote rubberboot sloeg om, waarna de man van 26 is verdronken. Hij was aan boord voor een privétochtje met 5 andere Nederlanders en 2 bemanningsleden. Een spelfoutje in een tekst is zo gemaakt, en dat weten ze inmiddels ook bij de gemeente Eindhoven. Daar ging het meerdere keren mis met straatnaambordjes op het vernieuwde Wilhelminaplein. De letter L ontbreekt. Maar het lijkt wel of de verslaggever van Omroep Brabant de enige is die het ziet.
3: Kom eens even mee. Wat staat daar?
4: Wilhelminaplein.
3: Kijk eens goed.
4: Wilhelminaplein.
5: De L vergeten.
6: Ik heb daar nog nooit op gekeken.
5: Mijn vriend had al iets op Facebook gezet hierover.
4: Heel erg dan.
3: Ja, alle bordjes zijn verkeerd.
4: Alle bordjes zijn verkeerd.
7: Dat is wel consequent fout dan.
5: Ja, zorg.
4: Even Apeldoorn bellen.
1: Ja, ze kunnen wel blijven bellen lijkt het wel. Want bij een renovatie verderop wijzen nieuwe pijlen op de Leenderweg in de verkeerde richting.
0: Oh. Nou ja, zeg. En dat Wilhelminaplein.
1: Ja, ik mag niks zeggen, want we maken snel ook foutjes hier in een tekst. Ja, kan het zo vaak. Je ziet het ook online. Maar wat wou je zeggen?
0: Nou ja, Wilhelminaplein, daarin zitten 3 ellen. Zijn al die ellen gemist?
1: Nee, die van
0: gemist?
1: De middelste.
0: Oké.
1: Okay. Wilhelminaplein staat er.
0: En dat gebeurt dan allemaal in de Ichtstad, notabene.
1: Ja.
0: Nou. Carolijn, vertel eens even, wat voor weer?
1: Carolijn, ja. In het noorden eerst nog wat bewolking, verder zonnig en droog op veel plaatsen. Tropisch warm, van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 in het zuidoosten.
0: Oké. Okay. Nog meer of dit was het?
1: Ga jij maar weer verder met Friesland, hè?
0: Oké. Okay. Ja.

0: Heerlijk deze van Chicago en Make Me Smile. Hanny Vermeulen is jarig, wordt 76. Ab Schimmel, gefeliciteerd Ab uit Drachten. 75 jaar wordt hij vandaag. Robbie Sohier, 49. Joost Geboers uit Biest Houthakker, 52. Jack Keizers uit Deurne, 69. En Peter Quinten uit Zeeland in Noord-Brabant wordt 66. We gaan bellen met Gerard Hagen uit Apeldoorn. Gaan we toch nog even bellen met Apeldoorn, hè? Waar Caroline het net over had.
1: Ja.
0: Gerard wordt vandaag 65. En benieuwd of hij al wakker is.
2: Hij is goedemorgen,
0: Bert. Hey, Gerard, daar ben je. Goedemorgen. Van harte gefeliciteerd, jongen, met je 65ste verjaardag.
2: Ja, dankjewel, Bert. Dankjewel.
0: Je bent natuurlijk vroeg wakker, hè? Want je bent banketbakker.
2: Ja, dat klopt. Maar het is vandaag niet een vrije dag, hè?
0: Oh, dat dus, is wel fijn.
2: Nee, ik wil lekker ontbijtje bed gehad van mijn vrouw. We weten nog meer.
0: Nou, dat is toch, dan kan de dag niet meer stuk. En als je kijkt naar het weer vandaag, de zon is speciaal voor jou opgekomen. Zo lijkt het wel, Gerard.
2: Ja, maar het moet niet gekker worden, 35, hè?
0: Nee, graden. Dat is waar.
2: Dus nee, wat een mooie dag. We kunnen lekker buiten zitten, alles achter in de tuin, in de schaduw. Dus,
0: heerlijk,
2: mooi,
0: fijn.
2: Mooi,
0: en hoe ga je je verjaardag vieren? Ja, in die tuin dus, met alle vrienden en familie?
2: Nou, vrienden, wel wat, die komen er vanochtend wat. Vanmiddag komt de familie van mijn kant, zeg maar. Dat is al een aardige grote groep. Dus, en vrijdagavond komt de andere kant van de, zeg maar, de schoolfamilie.
1: En als je dan zin hebt in een banketbakkersstaafje, waar haal je ze dan? Maak je ze dan zelf of haal je dan een taart ergens anders vandaan? Want jij bent natuurlijk banketbakker, dan wil je wel een goed taartje hebben.
2: Ja, dat taartje wel, maar... Dit keer heb ik ze niet zelf gemaakt, maar wees tijd te bedenken, ik ben heel druk op het werk. Dus, maar normaal gesproken, ja, dan mag ik ze graag zelf maken.
0: En wat is jouw specialiteit?
2: Het crème gebak, zeg maar, het natte gebak, zoals ze dat noemen.
0: Ja, oh, heerlijk.
2: Ja.
0: Ja. En je maakt alleen banket of maak je ook, bak je ook brood?
2: Nee, brood dat niet. Nee, dat is niet aan mij besteed.
0: Nee. En waar verheug je je vandaag in het bijzonder op je verjaardag?
2: Nou, gewoon het leuke samen zijn weer. En het mooie weer. Dus dat is toch het mooiste wat er is. Familie bij elkaar.
0: Nou, dat is ook zo. Groots geschenk, groots geluk. En je bent nu 65. Ja. Nou, pensioenleeftijd komt in zicht, Gerard. Wat ga je daarna doen?
2: Daarna? Hoe bedoel je? Na mijn pensioen?
0: Ja, je hebt nog niet over nagedacht, hoor ik wel.
2: Oh, er is dat te doen, hè. Ik heb boven de op zolder heel veel singeltjes liggen. Gewoon de oude muziek, dat is mijn hobby. Straks begint de voetbal weer. Kroet is mijn clubje. Dus ik kom de tijd wel door. En fietsen, ja, knooppunt de route.
0: Nou, genoeg hobby's dus. En die singles, dat vind ik altijd leuk om even door te grasduinen. Wat valt op als je kijkt naar jouw verzameling? Zit er een bepaald decennium in dat er bovenuit steekt?
2: Ja, zeg maar eind jaren 60 tot 78, 80.
0: Ja.
2: Van de Creedence, Bee Gees, de Cats sowieso.
0: Ik hoor heel veel evergreens, makers van evergreens. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat er uit het evergreen top 1000 rad naar voren komt. Werkt een single die ook bij jou op zolder ligt? We gaan het horen.
1: Hij komt uit op 979. Bien sûr, nous eûmes des orages.
2: Vingt ans d'amour, c'est l'amour fou. Nou, dat is heel mooi, maar de nieuwsgierigheid. Ik
0: vind het.
2: Ja.
0: De nieuwsgierigheid wint het van Jacques Brel. Dan ben ik benieuwd wat hieruit komt.
1: We krijgen 786.
2: Ja, 78, hè?
0: Dat was een hit in 79.
2: Of
0: 79.
2: Ja. Nee, is prima, Bert.
0: Ja, heerlijk toch?
2: Ja, ik heb ook geen andere keus, dus.
0: Dit is het.
2: Ja.
0: Een lekkere dansplaat.
2: Zo is dat. Dankjewel.
0: Gerard Hagen, ik wens je een mooie verjaardag.
2: Komt helemaal goed. Dankjewel voor het belletje.
0: Hoi. Doei.

0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
0: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker!
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Grote uitdagingen op de Weusden.
6: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
5: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
6: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
5: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Het is nu 8:00, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
13: Goedemorgen, Bert. Bij het homomonument in Amsterdam kwamen gisteravond duizenden mensen samen om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Die herdenking begon met een minuut stilte. Daarna sprak onder meer burgemeester Halsema. De boodschap: laat liefde sterker zijn dan haat. Zaterdag is de Canal Parade in Amsterdam. Halsema zegt dat de gemeente heel druk is om dat evenement veilig te laten verlopen.
14: Kijk, wij doen alles eraan, met man en macht. En tegelijk, het is een grote stad en er zijn heel veel mensen. Dus wij vertrouwen ook op de wijsheid van mensen. Ik denk dat Jennifer Hopeless het heel mooi zei: verberg je niet, wees zichtbaar. En tegelijkertijd respecteer ik ook dat mensen bang zijn.
15: Let's not fight hate with hate.
13: Dat was gisteravond in Amsterdam. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. Boeren kijken met steeds meer spanning naar het weerbericht vanwege de aanhoudende droogte. De aardappels blijven klein en zelfs de druiven kunnen zonnebrand krijgen. Omroep L1 ging langs bij een aardappelteler in Baaksum.
16: Heb je stress?
17: Ja, we hebben wel stress. Ja. Als je hier kijkt op deze zandgronden, dan zie je gewoon dat hij ontzettend droog is. Dat is gewoon, er zit geen water meer in. Dan zitten er wel een paar aardappels aan, maar die zijn veel te klein. En je ziet wel, als het zo droog is voor heel Europa, dat het wel gevolgen gaat krijgen voor de prijs van de aardappelen. Dat kan niet anders, want heel Europa zwicht onder die hitte. Maar ja, het is eenmaal de markt en de markt is de markt en het weer is het weer.
13: In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. 1 jongere moest met spoed naar het ziekenhuis. Er kwam veel rook vrij en omdat ook een paar bomen in het bos in brand stonden, zijn uit voorzorg ook 180 kinderen geëvacueerd die in de buurt op zomerkamp waren. En het Surinaamse voetbalelftal heeft een nieuwe bondscoach. Het is Henk Vrezer, oud-trainer van onder meer Utrecht en Vitesse. Welkom thuis, staat in een verklaring op sociale media. Vrezer werd geboren in Suriname. Hij speelde in Nederland voor onder meer Sparta, FC Utrecht en Feyenoord. En Vrezer is de opvolger van Henk ten Katen, die zich niet wist te plaatsen voor het WK. Het weer bijna overal zonnig en droog. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm, 29 tot 35 graden.
11: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: En een perfecte dag om het water op te gaan. Het is tropisch. En dat water, dat voelt nergens zo lekker als hier in Friesland natuurlijk. Dus kom gerust naar het kampioenschap Scootjesielen toe. Vandaag zijn we in het Friese Lemmer, in de Lemsterbaai. Dat is een van de gezelligste en drukste plekken op de raceroute. En het wedstrijdverslag kun je vanavond uiteraard zien op televisie om 7 uur in een nieuw Max Scootjesjournaal op NPO 1. Ik hoop dat ik je dan ook mag begroeten. En Veilinghuis Christie's sluit vandaag de veiling van bijzondere spullen van het WK voetbal. Fans konden bieden op voetballen uit de openingswedstrijd en uit de finale. Zijn die niet opgegeten door de Argentijnen? Klaarblijkelijk niet. En ook het topje van Shakira uit de videoclip van Die Die, het officiële WK-lied, is te koop.
1: Oh, leuk.
0: Ja, en ja, het is, vind ik wel iets voor jou, ja. Carmen, om een bot op uit te brengen.
1: Inderdaad.
0: Ik zie jou daar wel in lopen, hè?
1: Met die heupjes zo. Ja, hoor. Ja,

0: leggen voor het topje.
1: Ja, want als ze het zelf moet doen, dan haalt ze het nooit. Zometeen gaan we het hebben over dat jatwerk rond Abba. Maar eerst die outsiders.

Aoki samen met Giorgio Moroder en Together in Electric Dreams. Ja, een rechtszaak tegen ABBA start. Niet iedereen durft dat aan. De mannen van de kapotte kachels, carnavalsvereniging, zijn er inmiddels heer en meester in. Zij vechten voor het bestaansrecht van hun eigen liedje.

0: weer boos over. En dus hebben wij Björn van ABBA aan de telefoon. Good morning, Björn.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, nee, die kon helaas niet. Maar Sander Ottens van de kapotte kachels wel. Dag Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, dat is de next best thing, zeggen ze dan, hè?
0: Ja, precies. Zeg, ja, een spannende dag vandaag. Einde van een rechtszaak die jullie hebben aangespannen. Mede dankzij crowdfunding, hè, om de rechtszaak te kunnen betalen.
1: Klopt. Het hele Brabantse en wellicht wel de Nederlandse volk heeft meegelapt om ons deze strijd te kunnen laten voeren.
0: Dus er is buitengewoon veel steun. Maar die steun komt niet vanuit Scandinavië, niet vanuit Zweden. Want ja, ABBA is boos. Waar zijn ze vooral boos over?
1: Ja. Tijdens de zitting, anderhalf maand geleden, kwam naar voren op emotioneel vlak dat de auteurs Björn en Benny, die wij benoemd hebben bij onze parodie, omdat zij op die manier een deel van onze Spotify-inkomsten zouden krijgen, dat zij er eigenlijk niet tegen konden dat wanneer je dan een Spotify op de credits klikt, dat je dan naast de namen René Verhooy, Wout van den Bogaert, Job Roeland, Sander Ottens, dat je dan ook Björn en Benny ziet. Daar konden ze niet velen. Daar denken mensen nee, dat zij mee hebben gewerkt aan ons nummer. Ja, ik denk ja, dan, wie kijkt überhaupt op die credits en laat lekker gaan, joh. Maar ze willen op geen enkele manier geassocieerd worden met ons ludieke carnavalsliedje.
0: Sterker nog, ze noemen het een verminking van Take a Chance on Me. Wat is jouw reactie daarop?
1: Over smaak valt niet te twisten.
0: En daar zijn jullie advocaat ook vooral mee gaan schermen, denk ik.
1: Ons hoofdargument is, het is een parodie. Als het een cover zou zijn, dus als wij vrij waarheidsgetrouw het origineel na hebben gemaakt en uit zouden hebben gebracht zonder ABBA's toestemming, dan hebben ze het volste recht om die cover offline te trekken. Maar wij hebben een eigen tekst geschreven die niks met het origineel te maken heeft. We hebben het nummer helemaal zelf geproduceerd en het heeft een humoristische inslag. Dan is het volgens de definitie in het auteursrecht een parodie. En dan mag je in Nederland doen wat je wil. En dan kunnen ze het in Zweden wel of niet mee eens zijn. Maar dat is ons zwaard en schild waar wij mee in de rechtszaal zaten.
0: Gemoederen zijn hoog opgelopen. En met wie heb je dan contact eigenlijk? Met ABBA zelf, met de leden? Of loopt dat toch allemaal via woordvoerders en advocaten? Weet ik veel wat.
1: Ja, contact is een breekbaar begrip in deze. Want probeer maar eens contact te krijgen met zo'n platenmaatschappij. Ons nummer werd offline getrokken. En toen hebben we er eerst nog anderhalve maand over gedaan om erachter te komen wie en wat en wat er in godesnaam aan de hand was. Het is dus niet dat je dan van tevoren even gemaild wordt om te overleggen of zo. Dus dan kom je tegen zo'n supergroot bureaucratische instantie als Universal aan. En dan is die weer op vakantie. En dan is die manager, die had weer even een week geen tijd. En ja, het is echt, je wordt echt van het kastje naar de muur gestuurd. Maar uiteindelijk heeft Universal een advocaat in Amsterdam in de hand genomen. En met hem hebben we dan die contact over en weer gehad. Maar het heeft even geduurd voordat dat kanaal tot stand kwam, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Inzet is natuurlijk dat jullie terugkeren op de streamingsdiensten, bij voorkeur op Spotify. Waarom vind je dat eigenlijk zo belangrijk? Je kunt ook nog fysieke cd'tjes gaan verkopen.
1: Ja, dat klopt. Alleen het is 2026 en als jij iets wil in muziek helpen, zul je het over Spotify moeten staan.
0: Ja, dat is waar, ja. Stel dat ABBA in het gelijk wordt gesteld. Wat zou dat, ja, dan, wat een droeve dag wordt dat dan voor jullie?
1: Voor ons en voor vele carnavalsartiesten met ons. Want ik denk dat dan in principe er 80% van de carnavalscatalogus offline kan gehaald worden. Want die parodieën die zijn er wel meer gemaakt. En niet alleen in carnavalsland, ook gewoon in het Nederlandse lied. Daar zit het er ook heel veel in. Dus dat zou best wel wat gevolgen kunnen hebben. Of dat ook daadwerkelijk zo gaat zijn, dat zal in de komende weken, maanden dan blijken. Maar dat er dan, dan is er wel een duidelijk
0: precedent geschapen.
1: In de, ja, precies. En dat zal veel mensen ervan weerhouden om in ieder geval een parodie op basis van een bestaand nummer te maken. Nou geloven wij wel in de creativiteit van carnavalsartiesten, dat ze ook gewoon originele composities kunnen schrijven. Dat hebben wij ook vaak genoeg gedaan.

0: composities kunnen schrijven. Dat hebben wij ook vaak genoeg gedaan, overigens. Maar ja, dan, dan is duidelijk dat dit niet meer mag. En dat heeft wel heel lang boven de markt gehangen. Ja, want als het zo klinkend klaar was allemaal, dan hadden wij nu ook geen rechtszaak gehad. Dit moet dan toch maar eens een keer duidelijk worden. En dat zal
1: nou,
0: het zijn.
1: Spannend. Als jullie niet gelijk worden gesteld, dan begint carnaval vandaag al, vrees ik.
0: Dan trekken we met één streep door naar februari, 100%.
1: Ja, oké. Hoe laat is de uitspraak?
0: 10:00.
1: Oh, spannend. En daar ben je bij? Of is dat schriftelijk? Hoe gaat dat?
0: Dat krijgen wij via mail. Heel anticlimactisch.
1: Wat een anticlimax. Ja. Nou, zweet in je handen, zweet onder de oksels, buitengewoon spannend. En stel dat je niet in het gelijk wordt gesteld, dan wacht er een hoger beroep?
0: Dan is de staatskas leeg. Wij kunnen niet nogmaals die advocaat eventjes een hoger beroep laten gaan doorlopen. Dan houdt het op. En dan heeft de rechter zijn uitspraak gedaan. En dan hebben wij niks anders dan ons daarbij neer te leggen.
1: Ik wens je heel veel sterkte vanochtend. Sander Ottens van de kapotte kachels. Ja, en ik spek de kas van ABBA maar weer even. Want ik draai het origineel. Take a chance on me.
0: Toch ook een mooi liedje.

0: Nee, die hebben alle tijd op een warme dag als deze natuurlijk om de uitspraak af te wachten. Take a chance on me van ABBA. Het is 9:05. Zometeen het spelletje vroeger of later. Carmen, wat zit er vandaag in de prijzenkist?
1: Nou, in de prijzenkist sowieso de deurhanger van dit programma. Verder maak je kans op de sleutelhanger, de Omroep Max sokken en de Goeiedag aan ik man boodschappentas.
2: Ja, en wil je daar nou nu natuurlijk kans op maken? Toen dacht ik, ja, weet je, ditje van de kapotte kachels. Dat is zo herkenbaar, dus het codewoord van vandaag is dikke pants.
0: Dikke pens, dikke pens. Ja, is goed. Geef maar door via de NPO. Luister. Geen foto's graag van dikke pens. Gewoon uitgeschreven in letters. Dikke pens nu even doorgeven. Ondertussen muziek van nu, nieuwe muziek van Ella Langley. Just when I-

0: toch? Choose in Texas, zo heet haar single. Het is exact 8:30, het nieuws nu. Caroline, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. In de provincie Utrecht staat het bosbrandrisico op het hoogste niveau door de aanhoudende droogte. Veel bladeren zijn bruin geworden en staan naar binnen. Het risico op bosbranden in de provincie is niet te vergelijken met Zuid-Frankrijk of Spanje, zegt de veiligheidsregio tegen RTV Utrecht, maar de droogte is wel extreem. Om bosbranden te voorkomen roept de veiligheidsregio op om niet te roken in natuurgebieden, geen open vuren aan te maken en auto's niet in het gras, maar op een parkeerplaats neer te zetten. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na een bericht erover in de Volkskrant. Het gaat om KLM Engineering and Maintenance. Dat houdt zich bezig met klein onderhoud van duizenden vliegtuigen. Ze repareren krassen en deuken. KLM benadrukt dat reizigers niet in gevaar zijn, maar de divisie zou niet voldoen aan de eisen dat onderhoud sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. De onderhoudstak van KLM wordt sinds mei extra goed in de gaten gehouden door de inspectie. In Japan wordt nog steeds gezocht naar vermisten na de zware aardbeving van gisteren op een eiland in het zuiden. Er zijn zeker 13 doden. Veel gebouwen zijn ingestort en de ravage is groot. Reddingswerkers zijn vooral druk bezig bij een ingestort winkelcentrum, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: Ze zijn inderdaad nog hard aan het zoeken naar de 20, 30 mensen die achter zijn gebleven toen na die eerste beving ongeveer 200 mensen waren geëvacueerd. En het soortgelijke geval ook verderop in een papierfabriek. Daar zijn ook nog steeds 9 vermisten. Er zijn ook 2 doden gevallen. En er zitten nog 11 mensen vast sinds vanochtend. Dus er wordt hard gezocht.
1: De beving had een kracht van 7,1. En jij zit nu helemaal in het scootje, Siele Bert. Maar er is ook nieuws over een andere sport in Sleen bij Emmen. Daar bestaat de lokale Jeu de Boel Club 35 jaar. Lokale omroep Zo 34 vroeg leden wat er zo leuk aan is. En ja, dat is eigenlijk wel kernachtig samen te vatten, zo blijkt.
3: Gezellig. Met al die vrouwen, dat lukt altijd. We gaan met plezier elke dinsdag naartoe. En meestal win ik.
4: Nou, dat is een leuke sport voor ons. Je beweegt, je loopt, je bukt, je bent met andere mensen bezig. Het is gezellig.
1: Ja, voor wie niet weet hoe het werkt, je moet een metalen bal zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje gooien. Je speelt in een team en probeert dan samen meer punten te behalen dan de tegenstander.
0: Oké, nou hartstikke mooi. Binnenkort het Max Jeu de Boel journaal, maar nu is het weer.
1: Ik verheug me er al op. Overal zon, droog en op veel plaatsen tropisch warm. 29 graden in het zuidwesten. Maar ook Groningen, Friesland al 32 graden. Het wordt plaatselijk 35 graden in het zuidoosten.
0: Ah, dankjewel Caroline. Ik heb de Hollies voor je. Just one look.
5: NPO.

0: of later.
1: Goedemorgen, Arie.
2: Goedemorgen.
1: Welkom hier in de ochtendshow op Radio 5.
2: Dag Bert, hallo, goedemorgen.
1: Arie Albertsma is het voluit, hè?
2: Klopt.
1: Ja, we nemen even het account door. 60 jaar jong.
2: Dat helemaal, ja.
1: Afkomstig uit Hem in West-Friesland.
2: Klopt.
1: Dus ik hoef de afsluitdijk maar over te steken en ik kan bij je op de koffie komen.
2: Inderdaad.
1: Nou, dan hebben we het allemaal mooi in een plaatje. Ga je een goede dag tegemoet?
2: Ik denk het wel. Het zonnetje schijnt. En ik ga zo mijn eerste klant bezoeken voor een wasautomaat repareren.
1: Want je bent een handig mannetje, begrijp ik.
2: Het schijnt dat ik twee rechterhanden heb. Die heb ik al een hele tijd. Dus ja.
1: En dus wasmachines is jouw core business? Of repareer je alles wat los en vast zit?
2: In principe alles waar wat witgoed is. Maar alles waar een stekker aan zit, dat moet wel lukken, hoor.
1: En wat is het meest voorkomende euvel in een wasmachine?
2: Overdosering.
1: Te veel poeder of te veel wasmiddel?
2: Inderdaad, ja. Dat is wel ja, een probleem.
1: En wat kun jij daar dan aan doen?
2: Advies geven.
1: Ja, welk advies? Ja.
2: Nou, minder zeepgebruik in ieder geval. Dat raad je de koekoek. Maar het is uitleggen waarom en wat er gebeurt. Dat is heel belangrijk.
1: Ja, mensen denken natuurlijk vaak, als ik er meer zeep in doe, dan wordt het schoner. Maar dat is dus allerminst het geval.
2: Ja, en ruikt het lekkerder. Maar als de was niet lekker ruikt, dan gaan mensen juist meer zeep gebruiken. Dat komen ze in een visuele cirkel, inderdaad.
1: Ja. Ik ben zelf ook toe aan een nieuwe wasmachine, moet ik zeggen. Dus ik heb me wat verdiept, ik ben wat winkels ingesjouwd. En overal wordt aangeraden om niet met poeder te wassen en niet met vloeibaar wasmiddel.
2: Ja, nou, op zich is vloeibaar helemaal niet zo verkeerd. Als je daarnaast maar flink de temperatuur af en toe erin doet. Want daar ligt meestal het probleem. Er wordt natuurlijk in de commercie beloofd dat koud wassen zelfs mogelijk is. Maar dat is echt niet waar.
1: Hmm. Nou,
2: is
1: okay,
2: mijn beleving.
1: Nou, ja. Als ik meer advies wil, bel ik je nog naderhand een keer. Eerst gaan we eens even een reis maken door de muziekgeschiedenis heen. We beginnen vandaag 1961, ook in dat jaar een warme zomer.
3: Zo groot was de drukte in en om het water dat de enkeling die het aandurfde de zon te trotseren het rijk alleen had. Langs de hele kust zaten tienduizenden opeengepakt te proberen wat koelte te vangen. De zee bij Scheveningen leek wel veranderd in één groot pierenbad.
1: Ach, heerlijk toch. Vanuit 1961 reizen we verder. Fernando van ABBA, vroeger of later, niet dan 61?
2: Later.
1: Natuurlijk, 1976.

0: wereld van Duran Duran, vroeger of later een hit dan 76.
1: Fantastisch nummer later.
0: Ja, ben ik met je eens. Goed, 1993. You got the notion. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Use Corporation, Rock the Boat, die pak je ook.
1: Hoor, deed je dat vroeger?
0: Ja, vroeger, inderdaad, 74. Laat ik zeggen, weer is trots, maar ik meen het. Ik ben zo blij dat jij hier bent. Nou, dan heb je hem alweer, Hazes, maar ja. Nu met ik meen het. Vroeger of later niet dan 74.
1: Later.
0: Dat is goed.

0: En de laatste, Matthew Wilder, Break My Stride. Vroeger of later een hit om 85?
1: Vroeger.
0: Dat is goed, vroeger of later. Ja, je hebt verstand van wasmachines, maar ook van, van de tijdlijn in de muziekgeschiedenis.
1: Een hele grote hobby, ja. Dank
0: ja, dat merk ik inderdaad. Hé, je krijgt alle prijzen.
1: Fantastisch, die deurhanger, hè? Daar gaat het mij om. Ja.
0: Oh, dan laten we de boel de rest hier achter.
2: Ja, nee, ja, goed. Nee, de prijskast blijft gevuld.
0: Nee, je krijgt ook de sleutelhanger, de maksokken en de boodschappentas. Zo is het toch, Steven?
1: Heel erg leuk.
2: Ja, die krijg je allemaal, gewoon de hele shebang.
1: Dankjewel.
0: Okay, ik heb eigenlijk zin in Wasmachine van Travassi na dit verhaal van jou. Maar ik kies toch voor die plaat waarvan je zei... Ja, dat is een hele goede plaat van Duran Duran.
1: Ja,
0: en dan ben ik
1: heel fijn. Nou, mooi. Hele fijne dag allemaal.
0: Jij ook, hè.

0: smile.
1: 10 voor 9 en QB hier op Radio 5. Window of my eyes. En ik kom nog even terug op de wasmachine reparateur in het spelletje Vroeger of Later. Arie, Anneke reageert erop. Anneke Holster, ze schrijft wassen met poeder. Ik heb nooit anders gedaan. En op alle graden 95 graden witte was. En voor de andere wasjes 60, 40 of 30 graden. Vloeibaar wasmiddel, zo voeg ze er nog aan toe, lost niet goed op waar de waterzuiveringsbedrijven hinder van ondervinden. Nou, dankjewel voor deze huishoudtips, Anneke. En het wordt een spannende dag in de rechtbank, dat heb je eerder vanochtend gehoord. Carnavalsvereniging De Kapotte Kachels krijgt te horen of hun liedje Dikke Pens mag blijven bestaan op de streamingsdiensten. ABBA is daar fel op tegen.
2: Ja, Dikke Pens, Dikke Pens, Dikke Dikke Dikke Pens, zo gaat dat liedje. En Marco Vissersman die zegt, je snapt dat ik nu het liedje van ABBA nooit meer normaal kan beluisteren. Lydia die zegt, mijn man heeft ook een dikke pens, dus die zingt hem luidkeels mee. En Hans Roelevink die zegt, ja, ik vind eigenlijk geen parodie. Het is een goedkoop gewin van een stel prutsers.
1: Dank u wel voor alle reacties daaromtrent. Ja, en dan nog meer post, Stefan.
3: Ja, het is een superleuk liedje. En vandaag gaat ook het kampioenschap scootjesielen verder in Lemmen. Siska Meijer zegt, die zag de scootjen gisterenmiddag voorbij komen. En Ella Huizen zegt, wat een beleving. En is er 's avonds wel weer voor de tv gekropen, want dan zien we het toch weer wat beter. En de verhalen eromheen zijn ook zo leuk. We hadden een topdag, zegt ze.
1: Ja, vandaag dus inderdaad de aftrap van de laatste 3 wedstrijden. En die vindt traditiegetrouw plaats in Lemmer. Dus als je erbij wilt zijn, kom gewoon naar de uitzending van het scootjesmaat toe. Of ga vanmiddag al natuurlijk. En dan kun je al die mooie scootjes van dichtbij meemaken en beleven. En dat is een prachtige belevenis.
2: Ja, dan nog Ab Schimmel uit Drachten. Die is vandaag jarig. Hij wordt 75. Nou heb ik nog even contact gehad met Riksta, zijn vrouw. Riksta heeft namelijk speciaal voor jou een tuinontwerp gemaakt. En op die tekening kleurde een mooie hibiscus. Ja, en Bert, vandaag is de dag, want de hibiscus is dus in de aanbieding bij de supermarkt. Dus hup, hup, tuinbroek aan, laarzen aan en hup naar de supermarkt.
1: Ja, daar heb ik dan even geen tijd voor, dus dit wil ik graag even over de schutting gooien. Nee. Bij jou in de tuin, Carmen.
2: Nou, dit is zo erg. Riksta heeft namelijk voorgesteld om naar de supermarkt te gaan voor jou, Bert. Ze komt het dan brengen in Lemmer. Je hoeft alleen maar te zeggen welke kleur.
1: Nou, blauw.
2: Nou, laten we zeggen, ik vind het allemaal heel attent, maar jij wordt al genoeg in de watten gelegd. Straks worden ze ook nog ingegraven en dagelijks bewaterd. Hup, je gaat zelf naar de winkel.
1: Oké, dat is goed. Dat is goed. Ik ga wel even kijken, op zoek naar die hibiscus. Ik vind het fantastisch, Rick, staan. Oké, zometeen heel veel plezier met Hans in de arbeidsvitamine. Vanavond niet vergeten te kijken dus naar Max Koetsjesjournaal vanuit Lemmer. Daar verheug ik me op om 7 uur op NPO 1. En we zijn er morgen.

0: reclame Max.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke zevende symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
16: Goedemorgen Hans. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. Na een aantal relatief rustige dagen waren er vannacht weer aanvallen in het Midden-Oosten. Iran viel een Amerikaanse basis aan in Jordanië. Die gevechtspauze stelt dus weinig meer voor. Ook Iran houdt zich er niet aan, zegt correspondent Daisy Moore.
0: Ze laten nog maar weer eens zien dat zij het doen zoals zij het willen. Maar ja, het verbreken van die gevechtspauze nu gaat natuurlijk impact hebben. Want na 5 dagen relatieve rust en een sprankje hoop dat diplomatie toch een kans zou maken. Nu weer dit. De VS spreekt van een verrassingsaanval en zegt dat alle ballistische raketten richting die Amerikaanse basis in Jordanië wel zijn onderschept.
16: Vannacht vuurden de Verenigde Staten samen met Saoedi-Arabië ook raketten af op pro-Iraanse milities in Irak. De Universiteit van Nairobi onderzoekt waaraan 15 olifanten zijn overleden in een nationaal park in het zuiden van Kenia. De dieren vertoonden vlak voor ze dood gingen verlammingsverschijnselen. De onderzoekers bekijken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. Daar leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. En wie met dit tropische weer wil afkoelen in zwemplas Wellerwaard bij Emmeloord, die wordt gewaarschuwd. Er drijven dode karpers in het water. De vissen zijn mogelijk bezweken aan een virus. Toch mag je er nog wel blijven zwemmen. En dat deden deze mensen dan ook.
17: Nou, ik hoorde wel iemand van een dode vis, maar ik heb er zelf niks van gemerkt. Het is heerlijk. Lekker windje erbij.
18: We hebben er eentje gevonden.
19: Ja, hij lag bij je voeten en ik pakte hem op en toen dacht ik van, nou, een dode vis.
18: Schrok je niet?
19: Jawel. Eerst kwam de realisatie, ik heb een vis in mijn hand. En toen gooide ik hem weg.
18: Maar straks even extra douchen?
20: Haren wassen.
19: Zeker extra douchen.
16: Ja, uit metingen blijkt dat het water bij Emmeloord nog steeds voldoet aan de Europese richtlijnen, meldt Omroep Flevoland.
15: Gelukkig, ja. Ik zwem ook wel eens, dan kom ik zo'n dooie, heel af en toe zie ik een dode vis tegen. Je schrikt je gek, want je bent aan het zwemmen en dan rik je daar niet op.
16: Ja.
15: Maar ja, dat gebeurt. Ook het water, ja, daar gebeurt van alles in.
16: Ja, maar het ligt dus niet aan het water waarschijnlijk, nee, want dat is gewoon goed. Maar ja. Deze vissen die dragen waarschijnlijk een virus bij zich.
15: Ja.
16: Het weer, veel zon, droog en op veel plekken tropisch warm. Het wordt 29 tot maximaal 35 graden.
21: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Could It Be I'm Falling In Love van de Subpoenas. Why Can This Be Love van Van Halen. Dat is heel wat anders dan How Can This Be Love van Andrew Gold. Maar op dit onderwerp ben je nooit uitgezocht. Want welke muzikant breekt zijn hart er niet op? Andrew Gold was dat.

met veel zon en daar weet je alles van waarschijnlijk. Dit zijn de arbeidsvitamine. In het Zuid-Hollandse Oud-Beijerland verkopen de mannen van Maatgarant Keraliet gevel- en dakrandpanelen. Onze klanten, schrijft Fred Mastenbroek, die hebben wanneer ze bij ons op bezoek zijn, ze zijn vaak 60 plus, hebben wij NPO 5 op staan, maar zij hebben het dus ook thuis. En op kantoor hebben we de hele dag arbeidsvitamine dan. Muziek is derhalve een belangrijk aspect in ons bedrijf. Vandaar namens Fred, Jurgen, Eef en Leon dus onze muziek. En toevallig begint ook vandaag onze vakantie, zeggen ze. We gaan genieten. In Groningen is Klaas Teuben met Willy al sinds zijn kindertijd luisteraar van arbeidsvitamine. Ik en mijn vrouw, schrijft hij, hebben samen deze lijst samengesteld en die zouden we graag uitgezonden willen hebben. Al dus

Wat is dit toch prachtig van Queen, lees ik hier op de NPO-luister-app. Ja, voor wie Bohemian Rhapsody destijds een beetje te veel bombast was, was die sentimentele song op A Night at the Opera ook bewijs dat ook zonder Brian May zo'n liedje heel goed kon werken. Hoewel hij speelt harp hier bij Love of My Life. Freddie Mercury was dat, als zanger natuurlijk. Love Affair hoorde je met Everlasting Love. En ook Just an Illusion van BZN. In de eindtijd van Annie Schilders een beetje toe. Dit is Culture Club.

Little Willie John schreef het in 1955 samen met zijn broer Murtis John. Die leeft trouwens nog, is 94 inmiddels. Peter Green coverde dit destijds om de navolgende generaties te laten weten dat er ook nog een eerste line-up was van Fleetwood Mac zonder de dames erin, om het maar even te zeggen. Fleetwood Mac met Need Your Love So Bad, daarvoor ABBA met Chiquitita en Culture Club met Time, Clock of the Heart. Nou, dit ken je ook.

Elke letter is verstaanbaar. Bij Jim Reeves, de Nashville Sound herschiep hij. En dit kwam uit in het jaar van zijn dood. Dus dat was letterlijk een obade aan hem. I won't forget you. That's the way I like it. Van Casey the Sunshine Band. Een van de grote disco hits van de jaren 70. En wordt ook nog de Bayside Boys remix van twee mannen uit Spanje. Die de Macarena verzonnen. De hele wereld stond op de dansvloer daarmee. Dit is Suzanne.

Ja, dit heeft onmiddellijk de klank en de reuk en de smaak van 1967. Inmiddels bijna 60 jaar geleden, volgend jaar precies. En hij probeert al een tijdje de originele US-persing van het debuutalbum van Procol Harum te krijgen. Maar die is zeldzaam, zegt hij. Ja, daar weet ik niks van verder, Huig, maar ik geloof je direct. En Marie-Christine zit in Zuid-Afrika, zit te genieten van het mooiste nummer ooit. A Wider Shade of Pale van Procol Harum. Zoals je dus hoort hier in de Arbeidsvitamine.

0: Pas lekker met mooi weer, hè, dit. El Giro met zijn elastieke stemgeluid. En Roof Garden.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Grote uitdagingen op de Veusten.
5: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
4: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
5: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
4: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
11: De drie verdachten die vannacht zijn opgepakt door arrestatieteams in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn 16 tot 19 jaar oud. Ze zijn verdacht in een terrorismeonderzoek. De verdachte in Rotterdam Overschie werd geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven blies de politie de voordeur van een huis op. De verdachte daar was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is nog niks bekend. Bij aanvallen van de Verenigde Staten en Saudi-Arabië zijn in Irak vannacht 20 mensen gedood. De aanvallen waren gericht op een pro-Iraanse militie. Er raakten ook 32 mensen gewond. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor droneaanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde vannacht ook raketten af op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Die raketten zouden allemaal zijn onderschept. De brandweer is waarschijnlijk nog de hele dag aan het nablussen in Beekbergen, vlakbij Apeldoorn. Daar is een zorgcentrum voor jongeren vannacht helemaal afgebrand. 20 jongeren en hun begeleiders konden op tijd wegkomen. 1 jongere is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een zomerkamp voor kinderen in de buurt heeft de brandweer uit voorzorg ontruimd.
12: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
11: In Hoogkerk, vlakbij Groningen, is het ook dé oplossing tegen kamernood. Studenten wonen daar tussen de ouderen in een woonzorgcentrum. Ze betalen weinig huur, maar doen daar wel iets voor terug. 20 uur per maand organiseren ze activiteiten voor de bewoners. Een bingoavond, een wandeling, het kan van alles zijn. Erg leuk, vinden zowel jong als oud.
13: Hallo, ik heb 1 gewone thee.
14: Het brengt veel meer voldoening dan ik dacht. Ik dacht, het is gewoon een beetje handig en leuk om met mensen te wonen. Maar ik merk dat ik het heel fijn vind om met een andere generatie in contact te staan.
15: Ze zijn net mijn kleindochters. Echt een intieme band. Want die ene die vroeg mij zo pas, gaan wij ook even weer samen wandelen?
16: Ik vind het heel gezellig om weer met jou te
14: wandelen. Ja, hè?
15: Ze zijn niet meer weg te denken. Ik wou niet graag dat ze weggingen.
11: Ja, het is zo'n succes dat de studenten aan de gemeenteraad hebben voorgesteld om het project uit te breiden naar meer plaatsen. En daar gaat de gemeente volgens RTV Noord nu naar kijken. Het weer zonnig, droog, tropisch warm met bijna overal temperaturen boven de 30 graden. En ook de komende dagen worden in het zuidoosten en oosten temperaturen tot 35 graden verwacht, met een hittekracht van 7 of 8.
9: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

subtiel de boodschap achter. They just use your mind and they never give you credit. Weliswaar veroorzaakte dit lied geen beweging op zichzelf, maar het bracht wel de mannelijke dominantie ten opzichte van vrouwen onder de aandacht. En als iemand het kon doen, was Dolly Parton het wel. En er zit ook nog een leuke komedie aan vast waar dit in thuis hoort. Dit zijn de arbeidsvitamine. De aanvragen die zijn van Klaas en Willy Teuben uit Groningen. Klaas is 78. Hij zou graag zijn lijst, die hij samen met zijn vrouw samenstelde, uitgezonden willen hebben. Door de jaren heen hebben we van deze muziek genoten. En nog steeds schrijft hij. Die lijst ligt hier op tafel. Net als de aanvragen van Fred, Jurgen, Eve en Leon. Maatgarant Keraliet Dealer in Oud-Beijerland, Zuid-Holland. Kunststof gevelkleding. En op kantoor staat NPO Radio 5 aan. Maar ook bij onze klanten, die vaak 60 plus zijn, zegt Fred Mastenbroek.

1967, The Summer of Love. Vorig uur hadden we Procol Harum met A Wider Shade of Pale. Dit was een nummer van Scott McKenzie. Samen met John Phillips schreef hij dat. En later draaiden ze nog eens wat ramp. Even kijken. Je belt midden de uitzending nu. Dankjewel. Oké, goed. Iemand die mij belt, raar, op zijn telefoon. Dat moet hij niet doen tijdens de uitzending. Wat was ik wel aan het vertellen? Oh ja, Have a Little Faith in Me van John Hyatt. En Michel Fugain, Le Big Bazaar, Le Printemps. Dit is Rod Stewart met You Wear It Well.

0: mensen met bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steek.
3: Dankjewel Henk van Steek, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag, vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

bij de Faces zat samen met Rod Stewart. Dit is een mooie bed vol met rozen waar je in wordt verwelkomd door niemand minder dan Jon Bon Jovi zelf.

De Keper beschouwt vind ik dat toch eigenlijk de leukste share altijd, hoor. Dus toen ze nog samen met Sonny Bono was. Lekker onbevangen met z'n tweeën als hippie-echtpaar. Baby Don't Go. Daarvoor Always On My Mind van Willie Nelson. Een liedje dat ook door Elvis Presley is gezongen. Die dat ook naar zich toe kon trekken, omdat zijn scheiding van Priscilla op dat moment plaatsvond. Maar Willie Nelson die topte dat natuurlijk helemaal af. En Rod Stewart hoorde je met You Wear It Well, waarbij Ron Wood nog even gitaar speelde.

een werk hoor, de Everly Brothers. Het oelala zit er helemaal in. Het gaat over een one night stand. En daar ging de plaat daarvoor van Tammy Wynette, Stand By A Man, niet over. Maar je moet wel even weten dat Tammy Wynette een heleboel mannen versleet ondertussen met die boodschap. Stand By A Man, Don Chappelle, George Jones, Michael Tomlin. Dat was maar 44 dagen lang dat ze mee getrouwd was. En George Ritchie. Goed, maar zo ging ze de geschiedenis in. En het liedje is natuurlijk nog steeds hartstikke ijzersterk. In zijn conservatisme. Bed of Roses van Bon Jovi hoorde je. En dit is, nou ja, dat weet je, Simon & Garfunkel.

toch blij dat je af en toe een andere blouse aantrekt. Maar hij heeft wel gelijk. De reis is pas over aan het eind van het lied. En daar bij die kruising, daar kun je nog vier kanten op. Dus welke keuze maak je? De blues, daar kun je heel erg last van hebben. Heerlijk, zoals hij dat zingt. Het past helemaal bij Huub van der Lubbe van de Dijk. Daarvoor Wild World van Maxi Priest. Dat was een Britse reggae-zanger. Of is hij nog steeds volgens mij. En Bridge Over Troubled Water. Dat was van Simon & Garfunkel. Mooie liedjes hoor, op deze mooi weerdag in Nederland. Houston is dit.

0: Weer draaien. Blijf wel lekker luisteren naar Radio 5.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
19: Ik zie kleurrijke streken.
20: Ik zie mensen van alle tijden.
21: Ik zie deze stijl wel zitten.
22: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
20: Centraal Museum Utrecht.
21: Laat meer zien.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+. 11 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
23: Goedemorgen. Op sociale media zijn steeds meer nep-advertenties voor huurwoningen te zien. Vooral in de zomervakantie zien verhuurders een piek, zeggen ze tegen RTV Noord. In de vakantie verlaten veel afgestudeerden hun huis en gaan op zoek naar een nieuw appartement. Voor die nep-advertenties worden foto's gebruikt van echte verhuurders. De oplichters vragen mensen om nog voor de bezichtiging een maand huur en borg te betalen. En de Groningse verhuurders noemen het vechten tegen de bierkaai, omdat er juridisch weinig tegen te doen is. De bosbranden in Frankrijk lijken zich niet meer uit te breiden. Vooral de grote brand bij Bordeaux lijkt niet groter te worden. Wel is de vrees dat het vuur weer kan oplaaien. Want in Frankrijk is nu een nieuwe hittegolf, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Hier geldt ook nu vanaf vandaag code oranje. Het wordt weer een stuk droger. De luchtvochtigheid die gaat dalen. De wind die gaat ook nog regelmatig draaien vandaag. En zal ook in de loop van de middag wat harder worden. Dus ja, ik zag een klimatoloog net op de Franse tv zeggen dat al deze dingen samen zo'n giftige cocktail vormen. En dus dat ze extra goed zou moeten opgelet vandaag wat er gaat gebeuren.
23: Ook in Spanje lijken de branden niet verder uit te breiden. Inwoners van meerdere gemeenten mogen weer naar huis. Het wordt druk op de stranden vandaag, maar de reddingsbrigade in Katwijk adviseert mensen om goed op de vlaggen te letten. Want de zee ziet er rustig uit, maar er zijn veel stromingen. Gisteren wapperde de rode vlag in Katwijk vanwege twee muien, verraderlijke stromingen die je de zee intrekken. Vandaag staan daar extra vrijwilligers van de reddingsbrigade klaar. En mensen die een riviercruise hadden geboekt van Duitsland naar Zwitserland zijn heel ergens anders terechtgekomen, in ons land. Door de lage waterstanden moesten de kapiteins van veel riviercruiseschepen omkeren de andere kant op en kwamen onder meer in Rotterdam uit.
3: Ja, dat is zeer schön. Sehr schön.
9: Samstag naar Köln, wenn Wasser genoeg da is, was ik niet glaube.
14: Wij willen of horen naar Keulen te gaan, maar Keulen is al niet mogelijk. Nee, daar is water al te laag voor. De Duisburg, Wezel. Ja, dan zitten we al bijna aan de grens, dus dan wordt het misschien wel Nijmegen.
23: Ja, de passagiers zeggen tegen Omroep Rijnmond dat hun auto in Keulen staat. Maar daar naartoe varen lukt dus niet. Ze hopen dat ze er met bussen heen gebracht kunnen worden.
24: Wat een toestand.
23: Ja, ze zijn nog onderweg natuurlijk, net lekker op vakantie. Maar ze moeten toch uiteindelijk ook weer terug naar dat beginpunt.
24: Ja.
23: Buiten veel zon. Het is 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. Wordt dus tropisch warm.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiff.

Ik was ooit levende getuige van het verschijnen van Toto 4, want zo oud ben ik al. En het effect van deze Afrika, die was zeker miste zijn weerga niet, want naast Rosanna was dit wel echt de sterkste track, hoor. Het heeft een hele nieuwe generatie inmiddels bereikt, dat Afrika van Toto. Dit zijn de arbeidsvitamine vanochtend op deze mooie warme dag. De aanvraag komen van de heren van Maatgarant Keraliet in Oud-Beierland. Dealer in verkoop en montage van onderhoudsvrije gevel- en dakrandbekleding. Muziek is een belangrijk aspect in ons bedrijf, zegt Fred Mastenbroek. Vandaar dat ze ons een lijst hebben gestuurd. En Klaas en Willy Teuben uit Groningen.

Insta. In het Nederlands. Ik heb iets waar ik over wil praten, liet ze weten. En dat voedde de geruchten dat zij zaterdag wel eens aanwezig zou kunnen zijn bij World Pride Amsterdam. Nog steeds geen bevestiging daarover, maar je kan toch bijna niet een andere kant op denken nog. Het zou in ieder geval wel een hele happening zijn. Want ze heeft net een heel mooi album uit. Confessions on a Dance Floor 2. Your Mama Don't Dance hoorde je van Kenny Loggins en Jim Messina. En Ring Ring I've Got to Sing van Vergrenjaar. En dit ken je ook. We draaien wel de singleversie trouwens van Deep Purple's Child in Time.

Je voelt de pijn van binnen. Veel zelfkwelling bij Neil Diamond toen hij dit maakte. Maar oh, oh, oh, wat zijn die orchestraties mooi daarbij. I Am, I Said. De voorpapa van Stef Bos. Van Is Dit Nou Later? En ook hoorden we Deep Purple met Child in Time. De gitarist, hè? Wat een stuk is dat nog steeds. Arbeidsvitamine. Op woensdag. Met Dire Straits. Tunnel of Love.

0: NPO Radio 5.
1: Allee!
2: Zomerweken.
3: You placed gold.

Met deze goede muziek kom je niet aan stofzuiger toe, zegt Beb. En Leonora laat ook weten dat ze het mooi vindt. Deze Gentle Giant, zoals hij genoemd werd. Don Williams. Mooie kalme liedjes met zijn baritonstem. We hoorden Dire Straits met Tunnel of Love. En dit is Marco Borsato met zijn allereerste Nederlandstalige single. Dromen zijn betrokken.

Woody Guthrie schreef het als een variatie op God Bless America. Het was Trini Lopers die er deze feestelijke draai aan gaf. Dit waren de arbeidsvitamine van deze ochtend van maatgarant Keraliet in Oud-Beierland en Klaas en Willy Teuben het Groningen.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Van Halen was dat, en Jump! En de voorjaar, dat is een echte ultieme zomer evergreen van de Loving Spoonful uit de jaren 60. Dat was Summer in the City. Eet smakelijk, van harte welkom bij NPO Radio 5. Het is hier met de beste evergreens. En wij lunchen altijd tussen 12 en 2. Een echte Hollandse tijd om lekkere salade te eten of een broodje. En ja, we lopen meestal gedachteloos over straat. Maar elke stoep, elk pleintje en elk park heeft zo zijn eigen verhaal. Vaak gaat het om cultureel erfgoed dat onzichtbaar is of wordt weggestopt in een museum. En nu is er Bankjesverhalen van Stefan Evenblij, die heeft dat bedacht. Want die gaat die verhalen weer tot leven brengen. En ik heb hem nu aan de telefoon. Stefan, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Ja, met de bedenker van de Bankjesverhalen. En ja, ik weet inmiddels dat het om een QR-code gaat. Maar ik had eerst ook nog even in mijn hoofd dat jij misschien wel met een aanhanger en met een paar bankjes door het land rijdt. Maar dat is niet zo, hè?
1: Nee, maar het is wel een heel mooi beeld. Als een soort zigeuner door het land en dan verhalen vertellen. Dat is wel heel romantisch.
0: Ja, maar hoe ben je hier zo opgekomen, joh?
1: Nou, ik ben filmmaker en regisseur en acteur. Gek op verhalen, gek op erfgoed. En ik heb me bezig gehouden met een heel groot filmproject de afgelopen jaren. De Watermeesters van de Lage Landen, de geschiedenis van ons land. Dat is echt Lord of the Rings, maar dan op zijn Hollands. En toen, bij dat onderzoek, was ik zo verbaasd over al die verhalen die verborgen liggen. Eigenlijk in elke straat. En goed, ik kom uit de Haagse regio. Ik woon tegenover de Oude Kerk. En in de Oude Kerk liggen 5 mummies begraven en een piraat van de VOC. Maar als ik dat aan 9 van de 10 van mijn buren vraag, dan weet niemand dat. En dat vind ik heel raar.
0: Ja, is het ook wel natuurlijk.
1: Maar dan komt dacht ik van jou.
0: Ja, die verhalen zijn natuurlijk ook voor een gedeelte misschien wel verloren gegaan ook, Stefan.
1: Dat wil ik voorkomen.
0: Ja.
1: Door het hoorbaar, zichtbaar te maken en zonder te veel in de openbare ruimte te veranderen. Want ja, je plakt eigenlijk alleen maar een mooi plaatje op een bankje in de openbare ruimte. Op een gemeentelijk bankje wat er al is.
0: Ja, en je duikt voor elk bankje dan een beetje de geschiedenis in van die omgeving. Zo stel ik me dat voor. Wat is nou het gekste of mooiste verhaal dat je onderweg bent tegengekomen eigenlijk?
1: Nou, ik heb zich niet echt heel veel gekke verhalen, maar wel heel veel mooie verhalen. Er staan er inmiddels 60 op de website.
0: Zo.
1: En ja, dat schiet echt op. Maar ja, de verhalen over de Romeinse generalen en de Romeinen die hier zijn geweest, die spreken mij toch wel het meeste aan. En het andere is wat ons allemaal verbindt in die geschiedenis, in die Zuid-Hollandse stadjes en Zeeland en Noord-Holland ben ik ook begonnen, is toch echt het water en de veerkracht van de mensen. Dat komt steeds terug. En dat komt ook terug in de namen van al die dorpen. Het heeft altijd wel iets met water te maken.
0: Ja, ja, Nederland-Waterland natuurlijk ook, hè?
1: Ja.
0: En het is mooi dat de geschiedenis dan weer een beetje wordt ontsloten, zodat we weer een beetje weten waar we leven en wat er allemaal is gebeurd op die plek waar we dan lekker op een bankje zitten.
1: Precies. En dan kun je een beetje, ja, mijmeren. En ja, let wel, het is niet alleen maar informatie wat ik geef. Het is echt een beleving. He, want het wordt ingesproken, niet alleen door mijzelf, maar echt door mooie stemmen zoals Victor Leu in Utenburg, Mary Lou van Steenis. En ja, die zorgen er echt voor dat het een beleving is met een stukje sound design, met muziek. Dat je echt even mee wordt genomen. Dus het is niet alleen maar informatie van ja, in 1574 is hier een molen in de brand gestaan. Ja, boeien. Maar ja. Dat je echt even mee wordt genomen. Gewoon van, als dat verhaaltje is afgelopen, 3, 4, 5 minuten, hangt een beetje af van de plek. Dat je denkt, goh, dat wist ik niet. Dan is het doel bereikt.
0: Wat ontzettend leuk. Ja, ik dacht, je moet zo met de QR-code, dat heb je natuurlijk nu overal. Dan hou je je telefoon ervoor, je camera. En dan kom je natuurlijk op die website terecht. Maar ik wist helemaal niet dat je dus ook nog stemmen en geluiden erbij had. Ik denk, ja, je gaat iets lezen, maar dat is het niet, hè?
1: Nee, het is, ja, je kan het ook lezen, want natuurlijk voor slecht horen is het wel zo prettig als je een bankje zit, dat je ook het verhaal mee kan krijgen met tekst.
0: Ja.
1: Maar het gaat echt, bankjesverhalen gaat om de beleving. He, dus wat ik al zeg, er staan bijna 60 verhalen op. Ook als je niet in de gemeente zelf bent, kun je vanaf je luie stoel op de website gewoon de verhaaltjes beluisteren. En juist, ja, die diversiteit aan stemmen, mannelijke, vrouwelijke, ouder, jonger, precies wat bij het verhaal past, ja, word je echt meegezogen in een beleving.
0: Bankjesverhalen, nou, ik vind het een heel mooi initiatief ook. Maar waar staan die bankjes? Moet ik er naar zoeken? Of,
1: Nou, jij moet helemaal niks, maar wat je zou kunnen doen,
0: is op de website
1: kijken. Ja,
0: heb ik nou een aangenezen aan de telefoon? Jazeker, hè?
1: Ja, zo. Ja. Je hebt goed je best gedaan. Nee, de bankjes komen niet naar je toe. Die staan er gewoon al. Oh. En we zijn nu begonnen in gemeente Den Haag, Leidschendam, Voorburg, Krimpenerwaard, Rijswijk, Amstelveen ben ik bezig en Zeeland. En ja, ik ben klaar voor de rest van Nederland. Kom erop als mensen dit horen en zoiets hebben van ja, dit moet in mijn gemeente komen. Stuur me gewoon even een mailtje, dan gaan we samen even de gemeente aan de taas trekken.
0: Ja, want het is natuurlijk ook nog wel een redelijk kostbaar project, stel ik mij zo voor, hè? Het is natuurlijk ook wel een mooi initiatief als de gemeente daar aan meedoet. Als je in een dorp woont met mooie verhalen, dan kun je je dus melden bij Stefan Evenblijven. En dan moeten we even kijken hoe we dat voor elkaar krijgen. Er moet ook wel een bankje zijn. Of heb je ook nog plekken waar je gewoon zelf bankjes neerzet?
1: Nee, kijk, met de plekken die er te doen, daar staat altijd wel een bankje in de buurt.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: En dat is ook de kracht van het hele concept, hè, dat je aan de openbare ruimte nagenoeg niks verandert. Wat je wel doet, is het erfgoed behouden en hoorbaar en zichtbaar maken.
0: En het mooie is ook nog dat je het ook gewoon thuis vanaf je eigen bank kunt doen natuurlijk. Want je kunt ook gewoon naar bankjesverhalen.nl en dan krijg je ze ook.
1: Juist.
0: Toch? Maar het mooiste is wel, ik denk toch dat het mooiste is om op die plek te zijn dan op dat moment.
1: Het is natuurlijk heel bijzonder als je op de plek bent en dan het verhaal hoort van de plek zelf. Dat is het meest bijzonder. Dan kun je het zien van, joh, is dat hier gebeurd? He? Of dat Jan van Aldebarneveld zijn pik eraf is gesneden? Of wat er dan ook is gebeurd? Want dat zijn natuurlijk uiteenlopende dingen.
0: Ik hoop ook dat er wel wat gezelligheid, dat je niet op een bankje zit en denkt, je moet hier zo snel mogelijk weg. Wat een ellendige plek is dit.
1: Nee, zeker niet. Oh, maar het gaat om de beleving. Hè? Dus als het over een koets gaat, ja, dan is het net alsof de koets door je kloot heen komen. Dat is natuurlijk
0: Ik vind het een heel mooi initiatief. Bankjesverhalen.nl. En let op de bankjes tegenwoordig als je een mooie wandeling maakt. Op de plekken waar het al gerealiseerd is. En er kan nog veel meer bij. Woon je in een dorp of in een stad waar een mooi verhaal aan vast zit? Ze kunnen je bij jou melden, hè?
1: Zeker. Bankjesverhalen.nl.
0: Oké, hartstikke makkelijk. Nou, ik wens je nog een mooie dag vandaag.
1: Hele gezellige dag gewenst.
0: Oké, dag Stefan. Niet te veel zitten, hè? Ook een beetje bewegen.
1: Nee. Lekker. Lekker bewegen.
0: Doei. De bankjesverhalen.nl. Hier is Charles Aznavour.

0: hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ja, maar ik ben niet heel veel mensen.
2: Nee, maar je bent altijd
3: nee, maar je bent wel één van heel veel mensen.
1: Ik ben wel één van heel veel mensen.
3: Maar wel de meest bijzondere en de knapste.
1: Ja, dankjewel.
3: Dat is waar.
1: Katja, je verandert ook nooit, hè?
4: En dit ook.
5: Producenten als ze zijn van de concerten, ja, zeker.
1: Hebben we dat dezelfde Patrick, ja toch?
5: Ja.
1: Oké, okay, nee.
5: Ja, Patrick Klaak.
1: Maar of hij had ook een rijschool, of nee, dat is een ander.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bucks.

is een hele mooie verzameling geworden. Mocht je trouwens benieuwd zijn welke nummers daar inmiddels op staan, check dan vooral de hele lijst op Spotify. Daar te vinden als je zoekt op Elvis Encyclopedie. Vandaag gaan we terug naar 1963. In dat jaar werd het nummer dat je zo gaat horen geschreven door Tommy Tucker. En Elvis die besloot dat zelf op te nemen in 1967. En dat was een perfectionist. En we weten dat inmiddels van Elvis Presley. Op 11 september van dat jaar, 1967, heeft hij er 7 keer over gedaan om deze versie die je zo gaat horen op de band te krijgen. Toen was hij tevreden. En vervolgens verscheen het een jaartje later op 3 januari 1968. Aan het begin van dat jaar als B-kant van The Guitar Man. Dat liedje kennen we natuurlijk ook van Elvis. En het ging naar nummer 1 van de Billboard Country hitlijsten in Amerika. Later werd het ook nog opgenomen door de Rolling Stones, Paul McCartney, Jerry Lee Lewis. Chuck Berry heeft het ook nog opgenomen. En José Feliciano. Maar nu dus te horen in de enige echte versie van Elvis Presley. Dit is High Heel Sneakers. Yep.

0: met Elvis Presley. Iedere week doen we er weer een goeie van Elvis bij. Misschien eentje die je niet zo goed kent, maar altijd goed natuurlijk. De King of Rock'n'Roll uit de jaren 60 was High Heel Sneakers. Geweest en daar is zij weer. Carolijn met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Daniel. In het dorp Engelen bij Den Bosch is vanochtend een auto in het water gevonden. Er waren veel hulpdiensten ter plaatse, maar er zat niemand in. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Het liedje Dikke Pens van carnavalsgroep De Kapotte Kachels is...
0: Wat is dit nou weer?
1: Heb je dat vanmorgen helemaal gemist bij Bert?
0: Heb ik gemist. Oeh.
1: Nee, dat is een dat is een liedje van een carnavalsgroep. Hè. Ja. Werd volop gedraaid met carnaval. Dikke Pens. En het is een parodie op Take a Chance on Me van ABBA.
0: Oh.
1: Maar die had bezwaar gemaakt tegen het nummer. En ging naar de rechter toe. Gaf ABBA gelijk. Het is nu niet meer te horen. Bijvoorbeeld via Spotify.
0: Ja, daar heeft ABBA natuurlijk geen zin in. Dat de Kapotte Kachels opeens met Dikke Pens aankomen.
1: Ja,
0: of andersom.
1: Zij vonden het een beetje flauw. Maar ja, de rechter gaf ABBA gelijk.
0: Ja, ja. Zo gaat dat. Hè?
1: In Delft is vanmorgen een waterleiding gesprongen. Waardoor de weg over een lengte van tientallen meters onder water staat. Is te zien bij Omroep West. Ook is er een zinkgat ontstaan. Een vrouw met een scooter kwam vast te zitten. En is met hulp van voorbijgangers eruit gehaald.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
0: Nou, nu ga je het over een dier hebben waar ik dus oprecht een beetje bang voor ben.
1: Echt?
0: Nee, serieus.
1: Ja? Waarom?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ze zijn klein, ze klimmen in bomen. Ja.
0: Ik vind het toch... Ik weet het niet. Ik heb daar iets tegen. Het is gewoon
1: misschien... Eekhoorns hebben we het over.
0: Ja, ja, gaat het over eekhoorns.
1: Nou, eentje zorgde voor chaos tijdens een honkbalwedstrijd in Detroit.
0: Heb je het al.
1: Dat dier rende het veld op en liet zich niet zomaar vangen. Tientallen mensen gingen achter het beest aan, sprongen en doken om die eekhoorn te vangen, maar met weinig succes.
3: Oh boy, now the squirrel's on the field. Now the squirrel is an active participant in the festivities. The chase for the squirrel is on. Trying to go between the legs. And eventually he gets away again. And hops through the towel. And hops through another towel.
0: Like that's a paradise by the dashboard light.
1: Ja, inderdaad. Ja. Pas na een flinke achtervolging lukt het iemand om die eekhoorn van het veld af te halen. Twee jaar geleden, ik heb het even opgezocht. Twee jaar geleden hadden we in het Dierennieuws een schaap dat in Friesland een voetbalveld oprende. En waar spelers toen lachend achteraan renden. Het komt niet heel vaak voor, kan ook niet zoveel kwaad. Maar kijk nu wel uit als er opeens een Schotse hooglander voor je neus staat. Waarschuwen ze bij Omroep NH.
4: Stel je voor, ze staan op een pad en ze zien je bijvoorbeeld niet. Gebruik dan je stem door te zeggen van hallo koe, ik kom eraan. Dat ze niet van je schrikken. En probeer of je er in een ruime boog omheen kan gaan.
1: Haal niet in, blijf op afstand, probeer de koe dus te waarschuwen dat je eraan ook komt. Als ik herhaal.
0: Ja, precies. Als ik s'morgens binnenkom bij Omroep NH, roep ik het ook altijd. Hallo koe, ik kom eraan. Nee. Koffie?
1: Pannenkoekje
0: erbij. Ja, natuurlijk.
1: Het weer op veel plaatsen tropisch warm tot 35 graden in het zuiden. Morgen iets minder heet, wel bewolkt en maximaal 32 graden. En de komende dagen blijft het vooral in het zuidoosten en oosten zeer warm.
0: Dankjewel Carolijn, dat dierennieuws was weer briljant vandaag. Had ik al gezegd dat ik het leuk vind dat je weer bij de radio zit vandaag? Bij deze, van harte welkom.

0: Spreek ik die van jou?
1: Nog niet zo lang geleden zat ze hier aan de lunchtafel. Nu zit ze op het tropisch eiland. Ze heeft gelijk ook. Emma Heesters was dat en haar nieuwe single. Leuk deze woensdag om mee te doen aan onze quiz. We laten twee keer hetzelfde liedje horen. Vandaag in het Engels en in het Nederlands. We willen graag weten wie er het eerst was met het liedje.
2: 1. Iedereen die heeft het over morgen wordt het beter.
1: Dat is Gerard Cox.
3: 2.
4: Everybody talks about a new world in the morning.
1: En dat is Roger Whittaker. Wie was er het eerst? Dubbeldekker 1, Gerard Cox. Of dubbeldekker 2, Roger Whittaker. Heeft Roger Whittaker dit gewoon van Gerard Cox gestolen? Om maar even zo te zeggen. Of was Roger Whittaker toch eerder dan Gerard Cox? Dat is de vraag. Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2? Je kunt onze app hier in de studio. En als het je lukt om mee te doen en je hebt de drie vragen ook nog eens een keer goed, dan win je de lunch lekker kaasschaaf van deze woensdag. Hij ligt al voor je klaar, dus het enige dat je hoeft te doen is hebben de app. En je kunt natuurlijk een gokje wagen. Je hebt al de 50% kans natuurlijk. Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2?

0: Heatwave is dat. Een liedje dat je niet zo vaak hoort, maar wel een hele lekkere. Too Hot to Handle. En vandaag spelen we de dubbeldekker quiz met Arno de Vries uit Maarhezen. Arno, welkom aan onze lunchtafel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Nou, wat was je al aan het lunchen, of niet?
1: Ja, ik was aan het lunchen en ik had een kerk met wat salade erop. En daarbij nog een stukje komkommer, een stukje paprika en een nootje. En dan nog eventjes genieten met een glaasje dunne ranja.
0: Zo. En dat allemaal op één cracker.
1: In het bijzijn van twee krekkers.
0: Oké, maar die valt dan tot onmiddag als je hem oppakt, of werkt dat?
1: Nee, maar ik heb alleen de krekker een beetje besmeerd met de salade en wat mosterd, dillensaus, en de rest ligt er los bij.
0: Oh, wacht even. Ik zei even van nee, want dit zijn natuurlijk wel goede lunchgerechtjes.
1: Ja, zeker weten. En met dit weer niet te gek en lekker fris en goed blijven drinken.
0: Goed zo. Arno, ja. Man naar mijn hart, ben je nu al? Dan moeten we de quiz nog spelen.
1: Oh jee, nou dat zal wel lukken zeker.
0: Nou, ik hoop het wel, ja. We beginnen bij het begin. Wie was er eerder met dat liedje? Was dat Geert Cox of Roger Whittaker?
1: Roger Whittaker.
0: Ja, in 1970. En Geert Cox deed een Nederlandse vertaling. Of eigenlijk een ander liedje maakte hij ervan in 1972. Je hebt de Omroep Max ook al gewonnen.
1: Geweldig, dankjewel.
0: In welke Nederlandse televisieserie speelde Geert Cox de rol van Jaap Kooiman?
1: Oh, ik krijg drie antwoorden, maar dat is niet...
0: Hij is niet altijd zo, hè?
1: Oh, nou, hij zat in een serie als buschauffeur op Nederlandse televisie. Maar, hoe heet de serie?
0: Nou ja.
1: Ja.
0: Buschauffeur? Ja. Toen was geluk heel gewoon.
1: Ja.
0: Ik reken hem maar even goed. Ja, woensdag hebben we nooit echt veel meer keuzevragen. Dus als je het hier wil meedoen... Ja, ze hebben de luiheid van die redactie natuurlijk.
1: Ja, zeker weten, ja.
0: Welke van de volgende drie nummers is uitgebracht door Roger Whittaker? Nu krijg je wel meer keuze, hè?
1: Ja.
0: Welke van de volgende drie is uitgebracht door Roger Whittaker? Er is er eentje. Is dat A, The Last Goodbye? Antwoord B, The Last Leave? Of antwoord C, The Last Farewell?
1: C, The Last Farewell.
0: Nou, dan zijn we nu al dichtbij de lunch lekker kaasschaaf. Die zou zomaar eens een keer naar Maarhezen kunnen gaan.
1: Nou.
0: Henk Vrezer is vandaag benoemd tot bondscoach van Suriname. Wat is de hoofdstad van Suriname?
1: Paramaribo.
0: Ja hoor! Ja, dit is hier meteen zo vrolijk uit onze lunchtafel, Arno. We zijn zo blij voor je.
1: Ja, dankjewel joh.
0: Het was in het begin een beetje zoeken.
1: Ja, maar ik wist het toch, met de bus kom je nog eens
0: ergens. Ja, precies joh. Je had het wel goed in je hoofd. Dus we dachten het is woensdag vandaag, het is wel zo warm en je zit lekker aan een krekkertje.
1: Ja,
0: je hebt wel een kaasschaaf verdiend, Arno. Je wist je er heel veel plezier mee. En je mag ook nog even voor ons bepalen. Gaan wij Geert Cox laten horen vandaag of Roger Whittaker?
1: Ik denk Roger Whittaker en ik wil zoals gewoon even met bekende toeter afsluiten.
0: Oh, ja.
1: Komt-ie aan, hè? Komt-ie aan.

kan je zo dom zijn ook, hè? I love you. I love you. Mooi, vader en dochter. I love you. Ja, dat meende ze ook echt. Nancy Sinatra en Frank Sinatra. En daarvoor hadden we nog Roger Whittaker. En een winnaar in de uitzending, Arno de Vries uit Maarhezen. Gisteren waren ze hier om te lunchen. En vandaag zijn ze weer op de radio. Meer op NPO Radio 5. Dat wilden ze zelf ook. Dit is het nieuwe van Rondé.

0: Nog een uur lunch lekker. Tot zo.
1: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 1 uur nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag Ewout.
3: Goedemiddag Daniel. Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn invallen geweest en zijn mensen van hun bed gelicht. 3 verdachten tussen de 16 en 19 jaar zijn aangehouden in een lopend terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Verslaggever Hendrik Willem Hofs sprak met de moeder van de 16-jarige verdachte die daar werd opgepakt.
4: Ze zegt dat haar zoon gewoon op school zit, op voetbal. Dat ze zich niet kan voorstellen dat hij iets te maken heeft met terrorisme. Dus het beeld zeg maar van die zwaar bewapende politieagenten en het beeld van wat de moeder schetst, daar is toch wel een heel groot verschil tussen en dat roept heel veel vragen op.
3: De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan ruim de helft in Duitsland. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. De brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen leidt tot het einde van een zomerkamp in de buurt. 180 kinderen werden vannacht geëvacueerd. Het zomerkampterrein blijft dicht. En dat is omdat er mogelijk restjes asbest liggen. De organisatie spreekt van een enorme teleurstelling. Bij de brand in de zorginstelling raakte 1 bewoner zwaar gewond. Een andere bewoner zit vast voor brandstichting. En mensen die een riviercruise hadden geboekt van Duitsland naar Zwitserland zijn heel ergens anders terechtgekomen, namelijk in Nederland. Door de lage waterstanden moesten kapiteins van veel riviercruiseschepen uitwijken. Onder meer naar Rotterdam.
5: Ja, en dat is zeer schön. Zeer schön.
6: Samstag naar Köln, wenn Wasser genoeg da is. Wat ik niet glaube.
7: Wij willen of horen naar Keulen te gaan, maar Keulen is al niet mogelijk. Nee, daar is water al te laag voor. De Duisburg, Wezel. Maar ja, dan zitten we al bijna aan de grens. Dus dan wordt het misschien wel Nijmegen.
3: De passagiers zeggen tegen Omroep Rijnmond dat hun auto in Keulen staat. Maar daar naartoe varen lukt dus niet, want het water staat te laag. Ze hopen dat ze met bussen gebracht kunnen worden. Het weer, zonnig zomerweer met hoge temperaturen van 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten van het land. Morgen wat minder warm en kans op onweer. En vrijdag nog meer buien.
1: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: De jaren 70 op NPO Radio 5 en de Backman Turner Overdrive. En dat was You Ain't Seen Nothing Yet. Zometeen is zangeres Jobke hier. Jobke van Dobbenburg, die een hele grote hit had. Een tijdje geleden met Lotje. Ik denk dat als je het liedje hoort dat je denkt, oh, is zij dat? Ja. En ze heeft ook een prachtige nieuwe single uit. Dus daar gaan we het even over hebben. En we hebben ze weer hoor, de beleggingstips.
1: De beleggingstips.
0: Playlist voor dit tweede uur is natuurlijk zo goed als af. Want we werken natuurlijk altijd een beetje vooruit. Maar we hebben altijd een plekje open. En dat heeft nu te maken met de wegen of bruggen. Ik weet niet of je dat gelezen hebt, maar deze week is namelijk bekendgemaakt dat het onderhoud aan verschillende wegen en bruggen flink achterloopt. Wat de Merwedebrug schijnt een beetje een probleempje te zijn. Daar gaan de vrachtwagens niet meer overheen. Dat is levensgevaarlijk. Nou, mijn neef zit een beetje in die... Die zit bij Rijkswaterstaat. Is ook niet een van de snelste, dus ik denk dat het nog wel even gaat duren. We zoeken er wel een liedje bij. Weet je een beleggingstip die daar iets mee te maken heeft met de wegen of de bruggen? Dan kun je die nu laten weten via de NPO Luisteren.

0: gaaf einde heeft dit liedje ook. Galaxy Lynn met Rudy Bennett en Robbie van Leeuwen. En dit was The Long Hot Summer. Daar hoorden we nog Aretha Franklin. Een echte evergreen op 1368. Dat was Think. En bij ons vandaag Jobke Jel. Gezellig om jou hier te ontmoeten.
1: Ja, bedankt dat ik hier mag zijn. Ik vind het ook ontzettend leuk.
0: Ja, maar je hebt gewoon een leuk liedje gemaakt.
1: Ja, dankjewel. Dus dat vind ik zelf ook.
0: Ja, dan mag je toch gewoon altijd wel even aanschrijven aan onze lunchtafel.
1: Ja, superleuk.
0: Nou, de Long Hot Summer, we hadden het net even over de zomer. En het mooie weer van vandaag. En jij gaat bijna met vakantie, begreep ik.
1: Klopt, zaterdag.
0: Nou, ook een mooie dag heb je daarvoor uitgekozen.
1: Ja, het is Zwarte Zaterdag, heb ik begrepen. Ja, klopt. Maar we gaan wel in 2 nachtjes die kant op rijden. Dus we vertrekken wat later op de dag.
0: Je doet gewoon rustig aan.
1: Ja,
0: dat is altijd. Je vakantie begint natuurlijk ook al met de reizen.
1: Ja, dat is inderdaad zo.
0: Maar Jopie, jij bent dus een van die mensen die daarvoor zorgt. Voor die Zwarte Zaterdag. Dat je gewoon...
1: Ja, ik maak me er wel schuldig aan, inderdaad.
0: Ben je nou niet goed of zo?
1: Ja, nee, het is niet echt goed, inderdaad. Nee. Maar ja, het is wat het is.
0: Ik ken je natuurlijk nog maar net. Maar dit vind ik al een heel raar...
1: Ja, dit is wel een rare eerste kennismaking.
0: Ja, vind je niet? Ja, wel een beetje. Je kan ook zeggen, nou, Daniel, ik ga vrijdagavond rijden of zondagochtend.
1: Ja, misschien had ik dat moeten zeggen, maar ja, ik ben ook gewoon eerlijk tegen je.
0: Ja, dat is wel een goed begin natuurlijk. Ja. Je komt uit Haast,

0: Utrecht. Daar ben je ooit geboren, stond je wiegje. En kom je uit een beetje uit een muzikale familie? Of heb je het allemaal zelf bedacht?
1: Nee, echt eigenlijk helemaal niet. Ik heb wel altijd al met mijn vader dat we... Ik mocht dan vroeger langer opblijven om de MTV-video's nog te zien. Dus dat was wel altijd al heel erg een ding. Maar ik ben wel echt de eerste en enige in het gezin die zingt. En daar ook echt iets mee gaat doen.
0: Welke muziek vond jij goed toen?
1: Ja, wij luisterden heel veel naar David Guetta samen. En het liedje waar ik dan voor wakker mocht blijven was Ride Around van, wat is het, Florida.
0: Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja. Dat vond je wel te gek.
1: Dat vond ik toen helemaal te gek.
0: En ik heb ook ergens gehoord dat jij een keer met Karin Bloemen hebt gezongen in de Schouwburg.
1: Ja, klopt, dat weet je goed.
0: Hoe
1: ja.
0: dat zo eigenlijk?
1: Ja, zij deed toen een show dat heette In Volle Bloei. En wat zij als concept had bedacht is dat er altijd in iedere stad waar ze te gast was een jong talent mocht zingen in haar show. Omdat haar show dan ging over ouder worden en hoe ze ooit is begonnen. Mm-hmm. En toen heb ik daar auditie voor gedaan. Of in ieder geval, het was een soort online wedstrijd. Dan in Gouda en omstreken mocht je filmpjes sturen. En toen ben ik gekozen en toen heb ik een liedje in haar show gezongen.
0: Wat heb je gezongen?
1: Hemel en Aarde van Edcilia Romli.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: En heb je nog wel wat contact met Karin ook, of niet?
1: Nou, heel toevallig, toen dit alles gebeurde met die zomerhit afgelopen jaar... toen heb ik haar wel een berichtje gestuurd van... hey Karin, heb je nog contacten voor mij die ik een beetje zo kan berichtjes sturen? Want ik zoek ook een management. En toen hebben we wel even contact met elkaar gehad. Ze vond het superleuk wat er allemaal gebeurde.
0: Ja, maar ze geeft ook zanglessen, hè?
1: Ja. Klopt.
0: Zij is super kritisch.
1: Ja, klopt. Zij is wel echt een rouwdouwer.
0: Ja, echt nog van dat het echt goed moet, hè?
1: Ja.
0: Ze heeft heel veel kritiek ook op zangeres altijd.
1: Ja, dat geloof ik wel, ja.
0: En dat steekt ze niet onder stoel of banken. Ze heeft ook altijd wel een punt.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. En zij is natuurlijk ook heel goed in haar vak. Dus ik denk dat ze het ook mag.
0: Misschien wel een van de allerbeste.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: En ze kan ook heel mooie luisterliedjes doen en zo.
1: Ja.
0: Ga jij dat ook nog... In welke richting ga jij eigenlijk op met je muziek?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik ben nog zo jong, dus ik vind het altijd een hele moeilijke vraag. Ik ben gewoon heel erg nu aan het ontdekken en aan het uitproberen.
0: Ja, nu klink je net alsof je 12 bent.
1: Nee, oké, dat valt inderdaad wel mee. Maar ik ben natuurlijk wel net nieuw in de muziek. Dus het is nog maar een jaar geleden dat ik mijn eerste studiosessie echt had. Dat ik zelf muziek aan het maken was.
0: Ja.
1: Dus in die zin, ik ga echt met stappen vooruit. Maar ik moet wel echt nog veel meters maken.
0: Rustig aan. Eerst even mijn vakantie ook.
1: Ja.
0: Lekker in de file.
1: Ja.
0: Nou, we gaan nog even die grote hit natuurlijk draaien. Maar dan moet ik het ook even over Roeland hebben. Wie is dat dan?
1: Ja, dat is degene met wie ik Lotje heb gedaan.
0: Roeland.
1: Belen.
0: Ja.
1: En hij is een goede vriend van mij uit Utrecht. En wij hebben samen dat liedje ingezongen.
0: En waar is Roeland nu gebleven? Ruzie gehad of zo?
1: Nee, geen ruzie gehad. Nee, we zijn echt goed uit elkaar gegaan. Maar we wisten wel allebei al heel snel... als we dit echt een kans gaan geven... dan gaan we dat niet met elkaar doen. Omdat we gewoon allebei andere muzikale ambities hebben.
0: En wat gaat Roeland doen?
1: Hij heeft ook al 2 liedjes uitgebracht... En dat gaat heel goed. En hij wil ook Nederlandstalig. Een beetje nederpop wil hij naartoe.
0: Oké, nou, dat gaan we dan ook volgen.
1: Ja.
0: Mocht je hem spreken? Als het een beetje goed is. Maar het moet echt goed zijn, hoor.
1: Ja. Ik zal tegen hem zeggen. Als je goed genoeg bent, mag je bij Daniel Dekker.
0: Ja, precies. Nou, ik ga Lotje nog wel even draaien. Want dat is toch een liedje dat iedereen wel kent.
1: Ja.
0: Jobke en Roeland.

0: De Four Seasons met een hele historie in de muziek natuurlijk begonnen in de jaren 60. Frankie Valli, een groot hit gehad met Grease. En dit was er ook eentje, Silver Star. En daarvoor hadden we Jopke, jawel.
1: Ja, ik ben er nog steeds.
0: Ja, je bent er nog. En we draaiden Lotje.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk helemaal uit de hand gelopen, Lotje.
1: Ja, dat is helemaal uit de hand gelopen,
0: wie
1: inderdaad.
0: Wie is Lotje?
1: Ja, dat is de meest gestelde vraag van 2025.
0: Ja, maar ik moet het toch ook stellen, of
1: ja,
0: niet?
1: Snap ik. Nee, ja, ik heb er gewoon geen antwoord op.
0: Oh.
1: Ja, en dan is het ineens stil op de radio. Dat kan natuurlijk niet.
0: Nou ja, alles kan natuurlijk. Maar
1: ja,
0: ik dacht, ja, nou, daar hebben jullie echt wel over nagedacht.
1: Nou ja, ik heb het liefst
0: niet
1: geschreven.
0: Verzin dan wat of zo.
1: Ja,
0: achteraf.
1: We weten het niet, we kunnen het niet zeggen.
0: Het is gewoon een denkbeeldig...
1: Ja, ik heb het liedje niet geschreven, dus als je echt daar een antwoord op wil, dan moet je bij Maurits zijn.
0: Ja. Nou, samen met Roland Beelen hebben jullie daar wel een enorme klap van een hit van gemaakt.
1: Ja.
0: We hebben overal ook opgetreden in die tijd, hè?
1: Ja, echt op heel veel verschillende plekken. Van Koningsdag tot ergens in Albufera voor een stel studenten. Echt superleuk.
0: Ja. Jeroen Monen, Maurits Beelen en Sander van der Bent, die hebben het liedje geschreven, toch?
1: Ja, Maurits heeft het in zijn eentje geschreven. En Jeroen en Sander hebben geholpen met de productie.
0: Die hebben gewoon een naam erbij gezet.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Die kan wel een hit gaan worden. En is het zo dat Lars, oftewel Snelle, daar ook iets mee te maken heeft gehad met dit liedje?
1: Nou, het liedje was al een jaar uit. En het was al in de studentenwereld echt een groot succes.
0: Oh.
1: En toen een jaar later...
0: Kom mij nog een keer aankakken.
1: Ja. Nee, een jaar later, toen heeft Lars er eigenlijk voor gezorgd dat het ook echt door de rest van Nederland werd gedragen. Dus hij heeft er een TikTok mee gemaakt. Toen had hij erbij gezet, ik heb geen idee waar ik naar luister. En ik weet niet wie dit zijn, maar iedereen moet dit horen. Want ik krijg het al de hele dag niet uit mijn hoofd.
0: Ja.
1: En toen is het helemaal ontploft.
0: Ja, dat gaat altijd dan zo, hè?
1: Ja.
0: Je hebt ook wel via social media, met name met TikTok, misschien ook wel een soort hulpje nodig om het echt te laten ontploffen.
1: Ja, klopt. Tegenwoordig is dat echt the way to go.
0: Ja. En dat is ook inderdaad gebeurd. Je hebt 21 weken in de hitlijst gestaan.
1: Ja.
0: Waarvan 3 weken op plekje 2.
1: Mm-hmm.
0: Dat moet toch ook wel iets zijn dat je denkt.
1: Nou, ja.
0: Maar die 3 weken had er ook wel 1 weekje op 1 gemogen.
1: Ja, nou, ik had dat wel natuurlijk superleuk gevonden. Maar ja, dat we überhaupt op nummer 2 stonden was voor ons echt al niet te geloven.
0: Snap ik wel. Inmiddels al tegen de 50 miljoen keer gestreamd, toch?
1: Ja.
0: Het liedje.
1: Ja.
0: Een Diamanten Award voor ontvangen.
1: Ja.
0: Hey, die heb je vast binnen met je eerste liedje.
1: Ja, dat is niet normaal, hè? Hoe ga daar eens maar eens overheen nog een keer?
0: Nou, ik wil net aan jou vragen, want ik neem aan dat je nog wel verder wat plannen hebt om muzikale carrière nu door te zetten, toch?
1: Ja.
0: Je wil graag zangeres zijn.
1: Ja, klopt. Dat is wel, daar moest ik wel even aan wennen, want ik had echt een heel ander beeld van de toekomst voor me. En toen gebeurde dit en toen dacht ik, dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk. Dus laat ik dat even een serieuze kans geven. Maar ja, het is helemaal opnieuw beginnen. En ja, je gaat het straks horen als mijn eigen liedje opkomt. Het is ook echt een andere sound en een ander geluid. Dus
0: ja,
1: ik probeer het niet te veel met elkaar vergelijken.
0: Want je hebt rechten gestudeerd, toch?
1: Ja, en Frans.
0: Frans en rechten?
1: Ja.
0: Oh, dus jij kan op die Zwarte Zaterdag...
1: Ik me lekker uit de voeten krijgen, hoor.
0: Kwartaal kan jij wel uit de voeten in Frankrijk.
1: Zeker.
0: Maar wat wilde je worden dan? Had je iets in je hoofd?
1: Ik had wel in mijn hoofd om misschien naar de Europese Commissie of het Europees Parlement te gaan.
0: Oh.
1: Iets in de Nederlandse politiek.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Wat zou je het eerste doen als jij het Europese Parlement... Ja, je maakt me nu wel nieuwsgierig. Maar dat vind ik echt wel ook goed, hoor, dat je dat
1: doet. Ik... Wat ik nu bijvoorbeeld een heel interessant onderwerp vind is bijvoorbeeld fast fashion. Dus misschien zou ik me daar dan tegen hard maken dat we daar iets meer regelgeving over moeten krijgen. Maar ik vind alles wat er met kunstmatige intelligentie gebeurt ook heel interessant.
0: Wat is fast fashion precies voor de mensen die dat niet weten?
1: Dat is eigenlijk hele snel geproduceerde kleding. En ja, heel veel merken tegenwoordig maken zich daar schuldig aan. En eigenlijk heel platgeslagen maakt dat gewoon de aarde kapot.
0: Dus... Ja, ik heb die docu gezien op Netflix.
1: Ja.
0: Hoe heette die ook alweer?
1: Ja, dat is een goede vraag. Maar ik weet wel welke je bedoelt, denk ik.
0: Met al die sneakers ook, hè?
1: Ja, precies. En dan zie je dus hoe vervuilend dat is om zoveel kleding te kopen. En bedrijven zijn er ook op ingericht. Iedere 6 weken komt er een nieuwe productie en een nieuwe seizoenslijn.
0: Ja, Jopke, wat er allemaal wordt weggegooid, dat zag je ook in de documentaire. Moet even opzoeken hoe die heet.
1: Daar schrik je van.
0: En... daar komen we nog wel achter zo meteen. Blijf nog even lekker zitten, gezellig.
1: Ja, ga ik
0: want
1: doen.
0: Want zo meteen je nieuwe single natuurlijk draaien. Die heet Terug bij Af. Maar nu eerst een supergroep op de radio. Nou, wie staat hier niet in?

0: Harrison en vele anderen. Die zat er ook bij, Bob Dylan. En hoe heette die docu nu ook alweer?
1: Ja, die docu heette By Now the Fashion Conspiracy.
0: Shopping Conspiracy.
1: Shopping Conspiracy. Ja. Bijna
0: als,
1: goed.
0: Oh, misschien hebben we veel luisteraars al gekeken. En anders is het misschien wel even een aanradertje,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, wat mij betreft wel.
0: Even een bewustwordingsmomentje.
1: Ja.
0: Dan vind ik het ook heel gek dat je dan toch op Zwarte Zaterdag gaat rijden. Echt idioot. Nou goed, het is 13:30 geweest. We gaan het laatste nieuws met Ewout. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Spieren van mensen met long-covid of de chronische uitputtingsziekte ME zijn anders dan die van gezonde mensen. Dat blijkt uit onderzoek van de VU. Mensen met ME of long-covid zijn sneller uitgeput. En sommige onderzoekers vonden dat logisch omdat die patiënten niet actief zijn. Maar uit onderzoek blijkt dat hun spieren minder goed doorbloed zijn en een slechter functionerende energiehuishouding hebben. Brouwers hebben in de eerste helft van het jaar opnieuw minder bier verkocht. Volgens de brancheorganisatie staat de biersector zwaar onder druk. Zeker omdat vanaf januari de bieraccijns weer omhoog gaat. Alcoholvrij bier wordt nog altijd populairder. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. En volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als zijn tegenstander weer kan spelen. En behalve als dat langer duurt dan een half jaar. En de Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Volgens Ierse media is hij omgekomen bij een motorongeluk. Hansard won in 2008 een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly met de band The Frames. Het nummer was voor de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde.

0: Hij is wel even genoeg, Wout. Ik doe hier de muziek.
1: Oh ja?
0: Ja. Ja. Wel mooi nummer trouwens, hoor.
1: Ja, wel mooi, ja.
0: En heb je goed uitgezocht.
1: Ah, dankjewel. Glenn Hansard was 56 jaar. Nou, mag jij zo weer muziek doen, doe ik het weer. Ja. Zonnig zomerweer met hoge temperaturen van 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten van het land. Morgen wat minder warm en kans op onweer.
0: Dankjewel, Wouter. Zometeen Jobke met haar nieuwe

0: Jingle Radio, altijd lekker zo tijdens de lunch. Deze willen liever de Newton John en Hopelessly Devoted to You.
1: De beleggingstips.
0: Ja, dat is even leuk, Job. Kom jou er ook een beetje mee te nemen. Want ja, beleggingstips, het is een onderdeel van dit programma. Dan zoeken wij een actueel onderwerp. En dan is het leuk als de luisteraars dan een liedje bij zoeken.
1: Oké.
0: Okay. Dat gebeurt massaal altijd.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ik ben altijd weer verrast.
1: Hoe creatief mensen zijn.
0: Ja, echt. Dat vind ik zo leuk.
1: Ja, dat is leuk.
0: Daar kan ik hele leuke lijstjes van maken. En vandaag gaat het over de Merwedebrug bij Gorinchem onder andere.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe jij morgen of zaterdag...
1: Nou, ik hoef niet over Gorinchem.
0: ...gaat rijden, want die is gemiddeld gesloten voor al het vrachtverkeer. Nemen jullie veel mee op vakantie? Of,
1: Nee.
0: Als je
1: met
0: de vrachtwagen op pad gaat, of niet? Gewoon met de auto.
1: Ik denk toch dat dat een probleem wordt.
0: Of heb je een vouwwagen?
1: Ja, nee, we gaan gewoon met de auto.
0: Maar je gaat in een hotel, of hoe ga jij?
1: Nee, we hebben een tent achterin.
0: Ik ben niet nieuwsgierig, maar ik weet graag alles.
1: Ja, dat mag hoor. Ja, nee, we hebben een tent achterin en dan gaan we die ergens opzetten. We weten nog niet waar.
0: En wie van de twee willen kamperen, jij of je vriend? Er is altijd eentje die dat helemaal niet wil, toch?
1: Nou, we zijn allebei eigenlijk, we waren gelijk gestemd dit jaar.
0: Oh!
1: Ja.
0: Dat wordt een hartstikke leuke vakantie.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Maar goed, de status van verschillende bruggen en wegen wordt onderzocht. Rijk Water staat ze heel druk mee bezig. Want het is een beetje in verval aan het raken.
1: Ja.
0: Dat moet natuurlijk allemaal gerepareerd worden. Want anders dan rijden we alleen maar door kuilen heen. En dat is allemaal niet goed.
1: Nee.
0: Zoek liedjes die daar iets mee te maken hebben. Maken, repareren, bruggen of wegen. En deze suggestie kwam natuurlijk al binnen. The Road to Nowhere met David Byrne. Toch ook een van mijn muzikale helden. Talking Heads zijn altijd goed, toch? Ken je wel, hè?
1: Nou, ik moet heel eerlijk bekennen, nee.
0: Weet je niet.
1: Erg, hè?
0: Nou, erg weet ik niet. Maar je bent nu toch wel echt serieus met de muzikale carrière.
1: Ja, klopt. Als ik straks in de trein terug zit, dan ga ik meteen opzoeken.
0: Nou ja, misschien wel goed. Want dat is echt gewoon een hele goede band ook.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Want wat ben jij nu van plan muzikaal? Want je hebt natuurlijk nu die hele grote hit gehad, Lotje. En wat we al vertelden, Diamante Award, meer dan 50 miljoen keer al gestreamd.
1: Ja, dat is echt niet te geloven.
0: Niet te geloven. Dat is hartstikke mooi. Dat is je toch, nou, overkomen niet natuurlijk. Je hebt er zelf alles aan gedaan.
1: Ja, maar... klopt. Nee, er is heel hard voor gewerkt. Maar het is wel op heel erg plots gebeurd. En nu, alles wat ik nu voor eigen muziek maak, daar zit wel meer een plan achter.
0: Dat zijn wel de leuke dingen in het leven, toch?
1: Ja, klopt.
0: Die plots gebeuren.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Maar wat ben je van plan? Je hebt wel iets in je hoofd, toch?
1: Ja, klopt. Ik heb wel iets in mijn hoofd. Ik heb nu mijn eerste single 3 juli uitgebracht. En de volgende ligt ook alweer klaar. Moeten we nog wel een beetje kijken wanneer die gaat komen. Maar die komt er wel aan. En uiteindelijk wil ik een beetje naar het geluid van wat Olivia Dean doet. Alleen dan Nederlandstalig.
0: Oké.
1: Dus dat is wel echt pop, maar met invloeden van soul en jazz.
0: Je hebt wel een fantastische stem namelijk. Want je hebt vroeger ook in een jazzbandje gezeten.
1: Ja, klopt. Daar komt het ook vandaan. Dat is waar de liefde voor de jazz is geboren.
0: Ja, dat is prachtige muziek natuurlijk.
1: Ja, het is echt heel mooi.
0: Dat zing je graag.
1: Ja, dat zing ik wel graag, ja.
0: Maar dit liedje zit daar nog niet echt in.
1: Nee, hè? Klopt. Dus er is heel veel ruimte om te groeien. En dat is ook wat ik net ook bedoelde toen ik zei, ik ben nog jong. Ik wil ook veel mogelijkheden openhouden en een beetje leren en ontdekken. En dan ga ik vanzelf al mijn geluid vinden.
0: Zo is het heel verstandig.
1: Ja.
0: Heel verstandig. Nou, ik ga je alle succes daarbij wensen.
1: Bedankt.
0: Superleuk dat je even langskwam.
1: Ja, vond ik ook.
0: Met je nieuwe liedje, die ga ik nu draaien.
1: Ja, superleuk.
0: En maak er een leuke vakantie van, hè?
1: Ja, komt goed. Fijne zwarte zaterdag.
0: Ja.

0: en Wheeling in the Years. En dan hadden we de nieuwe single van Jobke. Dat was een goeie, hè? Terug bij Af. Die ga je vaker horen.
1: De beleggingstips.
0: Ik wil eerst even iedereen bedanken die de schetsjes heeft gedaan over de slechte wegen en bruggen. Tenminste, we hebben de slechte wegen en bruggen niet meteen overdrijven ook, hè? Het zit toch een beetje in mijn karakter. Het heeft onderhoud nodig. Laten we het daarop houden. Dus er kwamen diverse suggesties binnen. De brug naar je hart. Mijn vriend.
2: De as van de rokken.
0: Hey, Bijgaar.
2: En kwam de Johnny tegen, nou, dan schrok je toch wel even van die as van de rokken.
0: De as van de rokken. En aan de telefoon hebben we Marlies van der Vliet uit Loenen aan de Vecht. Marlies, goedemiddag.
3: Ja. Goedemiddag, Daniel.
0: Hoe is het met de wegen rond Loenen aan de Vecht?
3: Nou, wij zitten ook wel een beetje met problemen, hoor. Want bij de Vecht heb je van die bruggetjes uit Breukelen en andere plaatsen. En die hebben ook wel problemen.
0: Wat voor problemen?
3: Ja, dat die brug dan, die moet dan gekoeld worden als het heet wordt. Of er breekt weer wat af.
0: Zo.
3: Dan kan die brug weer niet open.
0: Ja, ik rijd er ook regelmatig overheen. Ik schrik hier wel een beetje van, dat heb ik helemaal nooit gerealiseerd. Maar er breekt regelmatig iets af. Vertel je nou?
3: Nou, regelmatig.
0: Ik schrik me op.
3: Dat doen we niet.
0: Oké, het valt wel mee.
3: Ja, maar de warmte geeft dus duidelijk problemen bij dat soort bruggetjes wel.
0: Ja, dat is waar, ja. Maar het is wel mooi, hè, in de omgeving van Loenen aan de Vecht natuurlijk.
3: Ah, prachtig, joh. Ja, heel mooi.
0: Dat heb je goed voor elkaar. Nou, geniet lekker van je dag. En we hadden jou eigenlijk gevraagd om het liedje aan te kondigen. Heel veel luisteraars wilden dit nummer horen. Het is natuurlijk een op- en top evergreen.
3: Ja, en hij lag zo voor de hand, hè.
0: Ja, enigszins wel, ja, natuurlijk. Ik zou graag willen dat jij daar een mooie aankondiging van maakt. Dan zijn wij even stil hier. Dat wil ik goed voor ons. Ja.
3: Nou, daar komt hij aan dan. Het wordt Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel.

0: Welcome to Bridge Over Troubled Water. We blijven gewoon open. Het open huis komt eruit met Ger Wolf. Heel erg veel plezier. Veel goede muziek. En het begint met een drama, maar het eindigt met een lach. Dat weet ik nu al. Lekker blijven luisteren. Maak een mooie dag van. Tot morgen.
1: Samen.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: We beginnen zo met de Bee Gees en Tragedy. En het werd al aangekondigd, maar na het nieuws van 2 uur met Ewout Jong. Goedemiddag, Ewout.
5: Goedemiddag, Gerja. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. Dat zegt de Belgische defensieminister. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten daar zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Franse DJ Kavinsky is overleden. Hij werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling.

0: misschien een beetje modern voor Radio 5, maar toch. Zijn nummers werden ook veel gebruikt in videogames, waaronder Grand Theft Auto 5. En Kavinsky en Angèle traden ook samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Kavinsky was 50 jaar. Er is een minderjarige aangehouden voor de brand in een zorgcentrum in Beekbergen vannacht. Het gaat om een bewoner van het centrum. Een andere bewoner raakte zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum voor jongeren stortte in. Ook sloegen de vlammen over naar bomen in de buurt. In de buurt is een zomerkamp met 180 kinderen uit voorzorg ontruimd. En inmiddels is duidelijk dat die ook niet meer terug kunnen. Zorgmedewerkers die kwartetten op de intensive care in het UMCG in Groningen gebeurt dat sinds kort geregeld. Het kwartet is bedoeld om medische kennis over infectieziekten en antibiotica op te frissen. Paula bedacht het kwartet tijdens haar opleiding tot arts.
1: Toen liep ik tegen het probleem aan dat deze kennis niet goed in mijn hoofd bleef hangen. Remco, mag ik van jou van de cefalosporine de ceferoxim? Dus ik heb bij wijze van grap gezegd, kunnen we hier niet een spelletje van maken? En zo hebben we het met een team van experts ontwikkeld.
2: Heb jij dan heel misschien ook nierfunctiestoornissen?
1: Ja.
2: Yes, heb ik een kwartet. Nice.
0: Het zorgkwartet komt binnenkort op alle IC's in Nederland te liggen. Goede manier om te leren. Het weer, zonnig zomerweer met hoge temperaturen. Van 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten van het land. Morgen wat minder warm en kans op onweer. En vrijdag nog meer buien.
3: Ik krijg meteen zin om te kwartetten.
4: Ja. Over een uurtje, Ewout.
0: Ja, oké.
4: Okay, doen we. Tot straks.
5: Open huis. Gerja Wolf.

Een echte Motown classic uit 65. Geschreven door het legendarische duo Holland Dozier Holland Trio Team. De Motown machine op zijn allerbest. En ja, leuk die bijnaam, Sugar Pie, Honey Bunch. Het klinkt een beetje als iemand die zijn geliefde per ongeluk aanspreekt als een lekker dessertminuutje. Mwah.

0: hier is Gerjaan Wolf.
1: Ja, en jij bent er ook alweer. Fijn dat je luistert naar Open Huis, want de eerste appjes komen alweer binnen met... Henk zegt, het begint met een tragedie, die van de Bee Gees. Het kan alleen maar beter worden. Op naar de zomerzon van de makkers. Hij zal toch wel een keer aan de beurt zijn, zegt Henk. Nou, gewoon blijven luisteren, Henk, en dan ga je het vanzelf horen. En Karin zegt ook, wat een heerlijk nummer van die van de Bee Gees. En ook Winnie geniet ervan. Dus nou, we zijn goed begonnen. En dan kan het eigenlijk alleen nog maar beter worden, toch? Welkom in het Open Huis. En zoals altijd ben ik ook vandaag weer op zoek naar de mooiste verhalen. En die komen van jou. Want wat is vandaag jou?
0: Jouw sleutelwoord.
1: Daar ben ik naar op zoek. Jouw sleutelwoord. Vat de dag samen in één woord. Dus in dit geval de woensdag. Wat is dit voor een dag? Hoe is het geweest tot nu toe? Heb je iets bijzonders gedaan? Of heb je nog iets bijzonders gepland staan voor vandaag? Heb je iets leuks meegemaakt? Iets geks meegemaakt? Of is het eigenlijk een hele gewone, normale dag? Ik ben benieuwd. Vat die dag samen in één woord en app dat woord naar de NPO Luister-app. De digitale brievenbus van het Open Huis. Mijn eigen sleutelwoord is, vind ik zo leuk, het is ergernis. Ergernis. Ik erger me namelijk, en dat is al een tijdje aan de gang. En er zijn massa's mensen die hebben in coronatijd een puppyhondje aangeschaft. Alleen, ze hebben ze vergeten op te voeden. Dus ik woon in een buurt met heel veel hondjes. En de een luistert nog slechter dan de ander. En dat levert echt heel veel frustratie op. Ze blaffen de hele dag door. Ze luisteren niet. Ze kunnen niet met elkaar omgaan. Ze zijn niet gesocialiseerd. En ik weet niet wat daar gebeurd is. Maar er is nu echt een generatie hondjes wat opgroeit. Wat niet de leukste generatie hondjes is. En dat is gewoon een ergernis van mij. Ik ben zelf namelijk een enorm hondenmens. Ik heb ze altijd gehad. Op dit moment even niet. Dus ik weet er het een en ander van. Maar goed, dat is mijn woord van vandaag. Ergernis. Wat is jouw woord van vandaag? Laat het maar weten. Stuur het op via de NPO Luister app. Jouw

ben er nooit geweest zelf, maar ik zou er dolgraag een keer naartoe gaan. Rio de Janeiro. En als ik dit hoor, dan krijg ik meteen vakantievibes. Het klinkt alsof iemand net een vliegtuig kocht en direct een feestje begon. Instappen en op weg naar Rio. Fasten your seatbelts. Lou Combs, hij is een geweldige country artiest. Heel populair in Amerika. Hier in Nederland is zeker nog ruimte voor groei. Hij heeft een prachtige stem. De komende dagen staat hij in het Wembley Stadion in Londen. Mocht je nog tijd en over hebben.

kleine gitaarriffje. Dan heb je echt 3 uur later heb je dat nog in je hoofd zitten. Als je straks de studio uitloopt, dan hummen we dat met z'n allen. Heerlijk, Luke Combs en Be By You. En Ilona zegt, geweldig, Luke Combs op Radio 5. Dank om er zoveel aandacht te besteden aan country. Ja, er komen mooie sleutelwoorden binnen van jullie. Ferry zegt, mijn sleutelwoord voor vandaag is dieet. Nou, kan ik over meepraten. Hij zegt, ik moet eigenlijk mijn eetpatroon aanpassen, want ik ben een beetje te zwaar. En dat ben ik nu aan het doen. En in 3 weken tijd ben ik 2 kilo afgevallen. Reden te meer om door te zetten. Nou, Ferry, applaus voor jou. Goed bezig, man. Diana zegt, zwerfafval. Dat is mijn sleutelwoord van vandaag. Naar mijn mening bestaat het niet. Het is gewoon een kwestie van mentaliteit. Corrie zegt, mijn sleutelwoord is hoge bomen. Ja, het zijn er eigenlijk 2, dat is waar. Maar ze zegt, het is zo belangrijk vandaag, want ze geven lekker veel schaduw. En Wilco zegt, mijn sleutelwoord is relax. Dagje rustig aandoen. Het is mij alweer veel te warm buiten. Ik zit lekker binnen in een koele kamer wat administratie en post weg te werken. Oude motorbladen uitzoeken, dat soort dingen. Vanavond, als het weer wat koeler is buiten, dan ga ik wel weer een keertje naar buiten toe. Nou, mooie sleutelwoorden. En wat is jouw sleutelwoord? Stuur me maar een appje. Dat kan gewoon naar de NPO Luister-app, de digitale brievenbus van Open Huis. Jouw woensdag samengevat in 1 woord. App hem maar.

0: God. Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
1: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
1: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5. Okay.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch de jas naar de stomerij, want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Lise Charlotte en modderige was. Met een dotter van modder wonen in mijn jas.
1: Doris uit 1957, gezongen door Tom Manders en zijn alter ego Doris. Je weet al, die zwalkende, besnorde zwerver. Die twee motten, Charlotte en Bas, die in zijn oude jas wonen en daar gezin stichten. En in 2023 was er een ware TikTok-revival. Het nummer ging viraal onder jongeren. Blijkbaar is het dan toch een lied over motten, is helemaal tijdloos.
2: Jouw sleutelwoord.
1: Ja, Paul die app nog naar de NPO Luisterapp. Hij zegt, mijn sleutelwoord is zonnig. Ik heb heerlijk op mijn zonnig balkon gezeten, luisterend naar de radio. En ik ben bijna helemaal tevreden. Nou, dan ben ik benieuwd waarom dat bijna. Wat mist er dan nog aan? Laat het maar weten, Paul. En Marja zegt, mijn sleutelwoord is zonnebril. Ik had al een paar dagen last van mijn ogen als ik op de fiets was weg geweest. En vooral bij schitteringen van de zon. En sinds oktober heb ik een brilletje, want ik ben niet zo van de zonnebrillen. Maar vandaag dacht ik, ik ben er klaar mee. Ik wil een bril op sterkte tegen de felle zon. Ik heb de koe bij de horens gevat en meteen naar de winkel gegaan. En er waren kortingsacties waardoor ik mooi binnen mijn gestelde budget bleef. Nou, chapeau. Maya, goed gedaan. En Jeanette zegt, mijn is robotstofzuiger. Dat zie ik meteen voor me. Dat lijkt me zo geweldig. En ze zegt, zo heerlijk, ook voor mijn huishoudelijke hulp. Ik ben er heel blij mee. Het scheelt een heleboel zweet. En dan hebben we nog een mooi sleutelwoord. En die komt van Esmeralda. Goedemiddag, Esmeralda.
3: Hallo, wat leuk.
1: Ja, had je dat niet gedacht dat we hier zomaar zouden bellen?
3: Nee, totaal niet. Nee.
1: Want vertel eens, wat is jouw sleutelwoord van vandaag?
3: Mijn sleutelwoord is slak.
1: Slak, en dat moet je even uitleggen. Heb je er last van in je tuin? Of,
3: Nee, totaal niet. Met deze warmte helemaal niet natuurlijk. Nee. Die is niet verdwijnen. Maar ik ben wel een naaktslak aan het tekenen. Oh. En, of een wijngaardslak is het eigenlijk. Dat heeft een heel mooi huisje.
1: Ja.
3: En ik ben daarmee bezig. En terwijl ik daarmee bezig ben, denk ik van ja, maar alles gaat vandaag in een slakkengangetje.
1: Oh, wat goed.
3: Ja, het is toch warm weer, dus alles doe je ook rustig aan. En dat komt wel mooi overeen met waar ik mee bezig ben.
1: Ja, het is warm, jij doet lekker rustig aan, het gaat in een slakkengang en dan ben je ook nog eens een slak aan het tekenen.
3: Ja.
1: Volgens mij heb je er al een foto van opgestuurd, of niet?
3: Ja, klopt. Ja,
1: het ziet er hartstikke mooi uit hoor. Je bent al ver gevorderd, zie ik.
3: Ja hoor, maar het is heel gedetailleerd werk wat ik doe.
1: Ja,
3: en dat is gewoon heel erg leuk om daarmee. En dan als de radio aan is, is dat perfect.
1: Ja. En dan, ik kan me voorstellen dat je dan helemaal in de zone komt. Dat je op een gegeven moment ook niks meer echt, dat je je gedachten kan laten gaan. Dat werkt heel zen, lijkt me, of niet?
3: Dat klopt inderdaad. Ja. En daarom doe ik dat ook. Ik word daar heel zen van.
1: Nou,
3: en dat is gewoon heerlijk. Ja gewoon genieten.
1: En dat alles met Radio 5 op de achtergrond. Nou,
3: zeker weten.
1: Jouw dag kan je niet kapot. Mooi samengevat in één woord, slakkengang. We gaan de gouden sleutel van het huis gaan we opsturen naar je, Esmeralda.
3: Ja,
1: hij
3: dank
1: komt
3: je wel.
1: Toe. En ik wens
3: dank
1: je nog een hele mooie slakkengangendag vandaag.
3: Van hetzelfde.
1: Oké, dag
3: voor
1: hoor.
3: Voor iedereen, dag.
1: Doei.
3: Dag.

Ja, weer wat geleerd, die Boondocks, dat is gewoon het platteland. En daar zingt hij over. Hij schaamt zich een beetje voor zijn afkomst, maar hij zingt er wel heel trots over. Dat was een van de eerste grote hits van Billy Joe Royal. En later zou hij nog een grotere hit krijgen met Hanky Panky. Stevie Wonder, hij was nog maar een tiener toen hij doorbrak, maar hij groeide uit tot een van de grootste muzikanten aller tijden. Hij schreef en produceerde zijn eigen muziek, bespeelde bijna alle instrumenten zelf en liet zien dat soul, funk, pop en jazz moeiteloos samen konden gaan. Zijn nummers die zijn vaak vrolijk en aanstekelijk, je hoort het al. Maar ze bevatten ook een boodschap over liefde, over hoop en over gelijkheid. In 1976 kwam het album Songs in the Key of Life uit, het iconische album. En een van de hoogtepunten is dit nummer, Another Star. Het is een uitbundig liefdeslied waarin hij zingt dat zijn liefde nooit zal uitdoven. Net als een ster die altijd blijft stralen. En die rijke blazers, Latijns-Amerikaanse invloeden, dat onweerstaanbare ritme, het maakt dat ik nu al loop te dansen in de studio. Doe je mee? Stoelen aan de kant, daar gaan we op deze woensdagmiddag.

samenspelt. Denk aan Kenny Rogers en Dolly Parton. Of John Travolta en Olivia Newton-John. Donderdag 6 augustus hoor je de allermooiste duetten in een speciale uitzending van de Avond van 5. En jij.

Nou, laat hem helemaal uitklinken. Dat verdient ze, Belinda Carlisle, Circle in the Sand. Echt de jaren 80 geluid. Ze was eerst zangeres en oprichter ook van de Go-Go's. Maar in de jaren 80 werd ze een solo superster. Ik geloof dat ze in 84 uit elkaar gingen, de band. En toen ging ze solo verder. En dit nummer bewijst helemaal waarom. Ze is 67 jaar jong, treedt nog altijd op. Want eind dit jaar staat ze bijvoorbeeld op Times Square in New York op 30 december. Dus mocht je er toevallig zijn, dan weet je waar je heen moet. Zometeen, dan is het aan jou. Nog een heel uur open huis. En de derde na drie, die mag jij bepalen. Welk liedje kan ik dan voor jou draaien? Het is zomer, voor veel mensen is het vakantie. Een tijd van roadtrip, op vakantie gaan, in het buitenland zijn. Allemaal plekken waar je misschien wel nieuwe muziek tegenkomt. Daarom ben ik benieuwd, wat is jouw muzikale ontdekking van deze zomer? Ik ga zelf naar Ierland en naar Zweden en dan luister ik het liefst naar de lokale radio. Eens kijken of daar nog leuke ontdekkingen te vinden zijn. Nou, heb jij die nou ook? Wat is jouw muzikale ontdekking? Laat het mij maar weten via de NPO Luister-app.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: bij Dirk. Alle Pro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
1: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: En het nieuws van 3 uur met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
6: Goedemiddag, Ger. Ja. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden volgens nog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn, zegt justitie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. De 19-jarige verdachte uit Eindhoven zou een paar jaar geleden ook al eens zijn opgepakt, vertelt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
7: En toen had hij op Telegram onder andere gesproken over IS, over aanslagen, over onthoofdingen, over het afreizen naar Afghanistan. Hij is daar toen ook voor veroordeeld in 2024 tot 112 dagen cel en 200 uur werkstraf. Ja, en dus vannacht is hij opnieuw opgepakt. Toen ook door een zwaar bewapend arrestatieteam.
6: Justitie wil nog niets vertellen over de verdenking. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt mensen om uit de buurt te blijven van muien op het strand. Gisteren werden 3 zwemmers meegesleurd door zo'n mui, maar ze konden worden gered. Makelaars en woningcorporaties waarschuwen voor nepadvertenties voor huurwoningen op Facebook en TikTok. De oplichters doen zich voor als makelaar en gebruiken teksten en afbeeldingen van bestaande huuradvertenties. Het gebeurt onder meer in Groningen, Deventer en Zwolle, vertelt deze verslaggever van RTV Oost.
8: Nou, wat er gebeurt als je contact opneemt met zo'n account en een e-mail stuurt om je interesse in zo'n woning te uiten, dan komt al snel de vraag terug dat ze er geld voor willen hebben. Bijvoorbeeld €100 voor een bezichtiging of een hoger bedrag om de woning te reserveren. Nou, goed, woningzoekenden die dus in deze krappe markt op zoek zijn, komen dan bij zo'n bezichtiging voor een dichte deur te staan en dat geld zien ze niet meer terug.
6: Fraude-experts adviseren slachtoffers om aangifte te doen. En in Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Er staat daar een vuilstortplaats in brand. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. België gaat Frankrijk helpen met het blussen van de bosbranden bij Bordeaux en stuurt brandweerwagens en trucks die kunnen helpen bij de bevoorrading van water. Het weer in Nederland, zonnig en warm zomerweer. Het is 28 graden op de Wadden, 30 tot 33 graden in het noorden en westen en tot 35 graden in het zuiden en oosten. Vanavond nog lang warm, morgen wat minder warm, met in de loop van de dag meer wolken en kans op een onweersbui. Vrijdag wat meer buien.
5: Oké, goed nieuws. Dankjewel, Ewout. Tot over een uurtje.
6: Tot straks.
4: Open huis. Gerja Wolf.

In 2014 werd het een officieel volkslied van West Virginia. Alsof de staat dacht, dit nummer is zo goed. Zelfs als het over ons gaat, zonder dat we er waren. Want zelf is hij er nooit geweest, John Denver. En Lammy appt in de NPO Luister-app. Ze zegt, er is een prachtige live-uitvoering van dit nummer. En dat is dan gezongen door Johnny Cash samen met John Denver. Nou, we gaan dus even zoeken. En als ik hem kan vinden, dan ga ik die binnenkort ook een keertje draaien.

0: En dat is het zeker. Tot 4 uur ben ik bij je. En met heel veel fijne muziek. En ook met de derde na 3. En ik heb aan de telefoon Rens. Goedemiddag, Rens.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hi. Want jij kwam met een mooie suggestie. Vertel eens even, welke wil jij? Wat is jouw ontdekking van deze zomer? Want daar vroegen we naar.
1: Ja, dat was de Klaas Half Vol van Melanie Ryan.
0: Ja, en dat is nog maar net uit. Dat is hartstikke nieuw.
1: Ja. Ja. Ja, want ik heb het bij jou in de uitzending geleerd.
0: In de avond bedoel je?
1: In de avond, ja.
0: Ja, want daar komt hij inderdaad af en toe langs. Dus ik vind hem heel leuk dat ik hem nou ook lekker in de middag ga draaien. Ja. Maar vertel eens, wat dacht jij toen je dat nummer voor de eerste keer hoorde?
1: Nou, heel simpel. Ik dacht, dit is een vergeten zangeres. Waarom ken ik dit nummer niet? ik reageerde spontaan toen in de avond van, joh, de buren komen nu ook langs, want ik had me even wat harder gezet.
0: Die bontje op de deur zei van, kan het wat zachter?
1: Ja, of we gaan lekker meedoen. Maar ja, ik vond het, nou ja, goed, dan ben ik gaan zoeken, wat hoor ik. En nou ja,

0: Dat ik hem nou ook lekker in de middag ga draaien. Ja. Maar vertel eens, wat dacht jij toen je dat nummer voor de eerste keer hoorde?
1: Nou, heel simpel. Ik dacht, dit is een vergeten zangeres. Waarom ken ik dit nummer niet?
0: Ja.
1: En ja, ik reageerde spontaan toen in de avond van, joh, de buren komen nu ook langs, want ik had me even wat harder gezet.
0: Die bonte op de deur zei van, kan het wat zachter?
1: Ja, of we gaan lekker meedoen. Maar
0: ja, oh,
1: ik vond het, nou ja, goed, dan ben ik gaan zoeken, wat hoor ik. En nou ja, voor de rest, de volgende dag, dat heb ik ook nog gemeld, was het een oorworm voor me.
0: Precies, hij bleef maar hangen, hè? Hij bleef maar hangen.
1: Ja,
0: en het is gewoon een 25-jarige Nederlandse singer-songwriter uit IJsselstein. Gewoon uit zijn eigen landje. Moet je nagaan.
1: Helemaal, geweldig.
0: Ja. Hartstikke lekker nummer van een hele goede singer-songwriter. Melanie
1: Zeker.
0: Ryan heet ze. En ik vind het ook zo mooi dat zij dus alles van de positieve kant bekijkt.
1: Ja,
0: je kunt altijd zeggen, mijn glas is half leeg. Maar zij zegt, nee, hij is half vol. En als je er zo naar leert te kijken, dan ga je toch anders door het leven, of niet, Rens?
1: Zeker wel.
0: Nou,
1: dat is ook de bedoeling, op die manier te kijken.
0: Fijn dat je ons er even aan helpt herinneren vandaag, op deze woensdag. Dank voor je suggestie. En ik ga hem met heel veel liefde ook voor je draaien weer.
1: Dankjewel.
0: Oké,
1: dag
0: Rens.
1: Tot de volgende keer.
0: Doei.

0: Remembrance, and I'll be there for you. En uiteraard herkent iedereen dit als de leader van de soundtrack, maar kan ik beter zeggen, van de iconische serie Friends. En wie kent het niet? Wie is er niet mee groot geworden? En die liep al vanaf 1994, hebben we net even nagekeken. Dat lijkt wel bijna...
1: De zomer.
0: Want we gaan natuurlijk weer terug naar een zomer deze middag, op deze woensdag. En vandaag gaan we terug naar de zomer van...
2: 1992.
0: Oh, dus we moesten nog 2 jaar wachten op de serie Friends. Dat dan wel weer. Maar wat deed jij in die zomer van 92? Hoe oud was je? Was je misschien net afgestudeerd? Begon je aan je eerste baan? Of moest je in dienst? Of was je misschien wel van die generatie die net was uitgeloot voor dienst, die niet hoefde? Werd je verliefd in die zomer? Ging je je verloven? Ben je getrouwd? Kreeg je kinderen? Kortom, wat deed jij in die zomer van 1992? En ik heb zelf ook even na zitten denken. Voor mij was het eigenlijk een hele gewone zomer. Het jaar daarvoor was de zomer dat ik afstudeerde. Het jaar daarna, 1993, was de zomer dat ik trouwde. Maar in 1992 kan ik me eigenlijk niet zo heel veel van herinneren wat ik deed. Ik denk dat het gewoon een fijne, gezellige, leuke zomer was. Maar zonder echt specifieke hoogtepunten. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Hoe zag jouw zomer van 92 eruit? En die brievenbus van het Open Huis, hij staat wagenwijd open. Hè? Dus app het naar de NPO Luister-app. Ik ben benieuwd. Iconisch. Iconische nummers. We rijgen ze gewoon aan elkaar. De ene na de andere. En dit is er weer zo eentje. The Moody Blues en Nights in White Satin.

één wordt 65, geeft een groot feest voor de hele buurt. De ander wordt 65, heet René Vroger. En gaat een heel mooi project doen met alleen maar duetten. En dit is het eerste van dat project. En het duet doet hij samen met Waylon. Hoe de liefde gaat. En wie weet gaan we hem volgende week donderdag bellen in onze duetten-uitzending in de avond. Door met de Pointer Sisters. Geschreven door Bruce Springsteen. Fire.

0: Ik zei het al, Bruce Springsteen schreef het nummer. En er kwam nog een uitvoering van Robert Gordon. Was niet heel succesvol, dat was het wel voor de Pointer Sisters 11 jaar later. En later brengt de Bos zelf ook nog een versie uit. En die deed het dan weer iets minder goed.
1: De zomer van.
0: Ja, we hebben het vandaag over de zomer van 1992. En dat was eigenlijk, kwamen we achter, best een hele normale zomer. Tenminste, als je kijkt naar het weer. Het was een stabiele zomer met zon, met fijne temperaturen en soms een spatje regen. Een echte Nederlandse zomer, kun je zeggen. En zeg je de zomer van 92, dan zeg je ook voor veel mensen de Floriade in Zoetermeer. Want van april tot en met oktober bezochten een paar miljoen mensen die wereldtuinbouwtentoonstelling.
2: Gisteren heeft de koningin hier in Zoetermeer de Floriade geopend. Nu denk je misschien dat het alleen voor grote mensen is, maar voor ons is het ook heel leuk. De Floriade is een hele grote tuin waar je allerlei bloemen, bollen, groenten en fruit kunt zien groeien. Een paar jaar geleden zijn ze hier in deze polder gaan scheppen. En nu, vandaag op 10 april, is de Floriade af.
0: En dat was mijn spreekbeurt over de Floriade. Prachtig, heerlijk hoe dat klinkt. Het was in 1992 ook een hele bijzondere zomer in de zin van het een van de grootste sportevenementen in Nederland. Verder stond de zomer van 1992 ook in het teken dus van die sport. In Denemarken. Zij wonnen het EK voetbal en het werd in Zweden gehouden. En in Barcelona was iets nog groters aan de gang, de Olympische Spelen. Met ook verschillende successen voor Nederland, zoals deze.
3: Ellen van Lange, daar gaat ze naar het goud. Het stadion staat op zijn kop en hier komt de tijd. En dit is de schitterende tijd en de schitterende triomf. Goud voor Ellen van Lange. O jee, schijnt ze te denken. Ze beseft het. Ontzettend groot is deze triomf. Wat een weergaloze atleet.
0: Ik kan me dit nog goed herinneren. Ik zat op het puntje van mijn stoel en ik weet nog dat ik dit zag. Prachtig om te weer eens even terug te horen. Ook dat commentaar van Theo Reitsma. En dan de muziek in 92. Dit stond er in de hitlijsten in de zomer van 1992.

0: Dr. Alban and It's My Life. En daarvoor hoorde je Mariah Carey met I'll Be There, de unplugged single. En daarvoor dat de Knocking on Heaven's Door van Guns N' Roses. En dat was ook...
1: En dit stond in die zomer op nummer 1.
0: Precies, Guns N' Roses. Zij stonden op nummer 1, een nummer van Bob Dylan. Maar Guns N' Roses maakte er iets geweldigs van. De gitaarsolo van Slash, die maakt van het rustige origineel een rock anthem. En ik hoor Bob Dylan denken, nou, het is niet helemaal wat ik bedoelde, maar ik vind het wel cool klinken.

We kennen natuurlijk allemaal van The Twist, Chubby Checker. Maar ook deze charmante track uit de jaren 60 is van hem. En blijkbaar kon hij niet alleen goed dansen, maar kon hij ook heerlijk liefdesliedjes zingen met Lovely, Lovely. En Karin die stuurt nog een appje over de zomer van 92. Ze hebt, in die zomer hadden wij voor het eerst een tuin. En een feest voor onze zoons van 9 en 5 jaar oud. We woonden er nog steeds, toevallig ook in Zoetermeer. En natuurlijk zijn we die zomer ook naar de Floriade geweest. Nou, wat leuk. En ook Ton laat van zich horen. Het fragment van de Floriade in Zoetermeer, zegt hij, riep allerlei herinneringen bij me op. Ik was betrokken bij die Floriade als operationeel manager. En ik moest me onder andere bezighouden met het kinderdorp. Met daarin een ballenbak met kunststof tomaten en paprika's. En ik heb lang niet alle media-aandacht meegekregen door die drukte. Dus superleuk om het even weer te horen. En ik heb het uitgerekend. Er waren 3 miljoen bezoekers die zomer. Of die zomer, ja, die zomer van 1992. Geweldig, dankjewel mensen voor het sturen van die appjes. En dan ga ik door met Tears for Fears, Sowing the Seeds. Als we dan toch op die Floriade zijn, dan gaan we nog even verder met het zaaien. En dan doen we dat van liefde. Want achter die vrolijke melodie van Tears for Fears schuilt wel degelijk een serieuze boodschap. Roland Orzabal, hij schreef het nummer in een tijd waarin de wereld veranderde. De Koude Oorlog liep op zijn eind en in Engeland groeide de onvrede over het politieke klimaat onder Margaret Thatcher, de Iron Lady. En die tekst van het nummer die roept op tot hoop, tot verbondenheid en tot verandering. En niet door verdeeldheid te zaaien, dat kunnen we, maar juist door liefde, door begrip en door nieuwe ideeën te planten. Dus laten we dat met elkaar gaan zaaien. En vandaar de titel Sowing the Seeds of Love.

Ja, als je de King laat zingen, als je gooit er een kwartje in en hij is de komende uren bezig. Heerlijk, maar wat klinkt het lekker. En Henk die appt nog even naar de studio. Hij zegt, mijn buurman is zo'n grote fan van Elvis dat zelfs zijn huisnummer 11 is. Oh, hij is grappig, hij is leuk. Hey, zometeen na het nieuws van 4 uur Bert op 5. En ik ben er vanavond om 8 uur weer met de avond van 5. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Doe er je voordeel mee. De muziek wordt alleen maar fijner naarmate de tijd vordert. En we gaan er hieruit met Fleetwood Mac en Rhiannon. Nog een hele fijne dag.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Hallo, goedemiddag. Welkom tot 6 uur bij Bert op 5. Waar we zo weer wandelen van Den Helder tot Den Briel. En we gaan vandaag een heel gekke, vreemde, originele, vrolijke slinger op onze route maken. Meer daarover na 5 uur. Eerst nu het NOS Journaal van 4 uur. Hier is Ewout de Jong. Goedemiddag.
11: Goedemiddag Bert. Het gaat weer wat beter met de Nederlandse spoorwegen. NS boekte het eerste halfjaar een winst van €25 miljoen. Volgens de NS gaan er meer mensen met de trein. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. En de NS mocht de ritprijzen verhogen. En de Nederlandse chipmachinemaker ASM, niet te verwarren met de ASML, bereikte afgelopen kwartaal een recordomzet van meer dan €1 miljard. Het bedrijf uit Almere profiteert vooral van de wereldwijde groei van kunstmatige intelligentie. Toch daalde de beurskoers van veel chipbedrijven deze week. Ook van die van ASM schoot even naar beneden, zegt de topman.
12: Op dit moment de verwachting is dat de competitie van China toch langzaam maar zeker veel sterker aan het worden is. En dat uiteindelijk misschien de positie van internationale ondernemingen daardoor misschien wat minder sterk zal zijn.
11: Toch verwacht de topman nog hogere omzetten in de komende periode. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij het Brabantse dorp Engelen is van een bewoner die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam had hangen. Afgelopen weekend werden in Engelen nog huizen beklad die dat poster hadden hangen. Daarop staat de tekst Samenleven. De auto van de bewoner uit Engelen was gestolen en was vanochtend achtergelaten in een sloot 500 meter verderop. De eigenaar wist pas dat zijn auto weg was toen agenten op de stoep stonden. De plannen van FIFA-baas Infantino voor een nieuw bedrijf dat het WK voetbal moet gaan beheren vallen niet goed in de voetbalwereld. De KNVB noemt de plannen zeer zorgelijk. De Europese voetbalbond UEFA zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen, zegt sportredacteur Thomas Markhorst.
13: En daar hebben inmiddels ook de voetbalbonden van Azië en van Noord- en Midden-Amerika zich bij aangesloten. Ja, eigenlijk zijn heel veel voetbalfans en ook de Europese voetbalbonden al veel langer boos dat het voetbal zo snel commercialiseert. Dat zag je bij het laatste WK bijvoorbeeld met de drinkpauzes. Of die halftime show die zo lang duurde. En de vrees is dat die commercialisering van het voetbal vanaf hier alleen nog maar verder gaat met de uitgifte van aandelen in zo'n nieuw bedrijf.
11: De waarde van dat nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het weer, zonnig en warm. 28 graden op de Wadden tot 35 in Limburg. Ook vanavond is het nog lang warm. Minima vannacht rond de 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken en in het zuidoosten en oosten kans op een onweersbui. En met een matige westenwind wordt het 25 tot 30 graden.
10: Dankjewel.
9: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Ik kan me nauwelijks voorstellen dat je dat nog niet in de gaten had. Obi Horse uit 1972. Bij steeds meer bedrijven kun je reservist worden. Zometeen praat ik met iemand die in het dagelijks leven bij een metaalverwerkingsbedrijf werkt, maar dus ook in schutterspoedjes ligt. De slimste mens ging gisteren over de postzegel en dat was een groot succes. Het leverde een Bert op 5 op met 66 punten. Vandaag gaan we een nieuwe ronde spelen. Helco Span en Kik van der Veer zijn de vragenstellers. En tijdens onze wandeling van Den Helder tot Den Briel zijn we vandaag aanbeland in IJmuiden. En we gaan het er daar eens eventjes flink van nemen. Ik bedoel, waarom elke keer zo braaf zijn? We gaan rechtsaf met een lekkere slinger. En je mag met ons mee na 5 uur. En Bill Medley is al aan de evaluatie toe.

Bill Medley, Jennifer Warnes, I had a time of my life. Even lekker plakken, gedurty dancing vanmiddag. Want als je met dit warme weer de koelkastdeur opentrekt, dan denk je toch regelmatig, oh, ik zou wel in die koelkast willen kruipen. Nou, je bent niet de enige die dat denkt. Japanse ontwerpers namelijk, die hadden ook dat idee en die hebben nu een grote koelkast ontwikkeld waar je daadwerkelijk in kunt gaan zitten. Is echt waar. Na zo'n 5 tot 10 minuten in de cabine daalt je lichaamstemperatuur en daarmee stoppen de eerste symptomen van hitteuitputting. Daarom wordt het apparaat voornamelijk gebruikt op plekken waar mensen in

0: Want als je met dit warme weer de koelkastdeur opentrekt, dan denk je toch regelmatig, oh, ik zou wel in die koelkast willen kruipen. Nou, je bent niet de enige die dat denkt. Japanse ontwerpers namelijk, die hadden ook dat idee en die hebben nu een grote koelkast ontwikkeld waar je daadwerkelijk in kunt gaan zitten. Is echt waar. Na zo'n 5 tot 10 minuten in de cabine daalt je lichaamstemperatuur en daarmee stoppen de eerste symptomen van hitteuitputting. Daar wordt het apparaat voornamelijk gebruikt op plekken waar mensen in de brandende zon of in loeihete ruimtes werken, zoals in de bouw, op festivals of in fabriekshallen. Nou hebben we hier bij NPO Radio 5 natuurlijk de heetste hits, dus ik vind eigenlijk dat wij daar ook wel recht op hebben.
1: Bert, zo'n ding kost 9000 euro.
0: 9000 euro? Oh, dat is wel heel duur. Hadden we buiten niet nog zo'n oude frisdrankkoelkast zien staan? Dan haal ik daar gewoon de schapjes uit.

0: spot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Helco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 6 uur 's avonds op NPO Radio 5.
4: Bij KRO NCRV.

0: goed, hè, nog steeds. Lois Lane en Takes a Million, daarvoor de Hollies en He Ain't Heavy, He's My Brother.
1: Bert op 5, met het nieuws van vandaag.
0: In Japan is het aantal inwoners voor het eerst in decennia onder de 120 miljoen gedaald, omdat steeds minder kinderen worden geboren. Op het Griekse toeristeneiland Paros zijn 10 dorpen geëvacueerd omdat daar een grote brand is uitgebroken. En bij steeds meer bedrijven krijg je ruimte om aan de slag te gaan als reservist.
2: Op dit moment hebben 57 organisaties in Nederland getekend met het ministerie van Defensie. Bedrijven beloven zich in te zetten voor een veilig Nederland.
3: Defensie wil de komende jaren het aantal reservisten flink uitbreiden. Nu zijn het er zo'n 10.000, maar over 3 jaar moet dat het dubbele zijn.
0: En een van die bedrijven is Van Holtgen Technologies. Daar werkte Thomas Snijders, 31 jaar. Dag Thomas, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag.
0: Dus jij werkt bij een metaalverwerkingsbedrijf, maar je bent ook al 11 jaar reservist. Je hebt dat altijd naast je baan gedaan. Was dat te combineren de afgelopen 11 jaar?
4: Ja, zeker. Ja, het is een beetje hoe je hetzelfde ingeeft. Hè. Als reservist heb je dat, doe je dat voornamelijk in je vrije tijd, in je hobbytijd noem ik het altijd. Het is niet bepaald een hobby. Het is echt gewoon een leuke nevenfunctie naast je werk. Ja, en afhankelijk hoeveel uur je daarin steekt, kan je het zo gek maken als je het zelf wil.
0: Ja, en nu wordt het dus anders, want het bedrijf gaat je daarin steunen. Gaat het allemaal wat makkelijker maken om het te combineren. Op welke manier gaat het bedrijf dat doen?
4: Ja, de Van Holtgen Technologies Boxstore heeft onlangs een covenant afgesloten met het ministerie van Defensie. En daarin geeft ze eigenlijk aan dat ze onderling elkaar support in het weerbaarder maken van Nederland en de krijgsmacht. En onderdeel daarvan is dat er een soort reservistenbeleid binnen de organisatie, waarbij je reservisten tot 5 dagen extra per jaar krijgen om vrij te nemen om in te zetten voor een werkzaamheden als reservist.
0: Ja, dat het niet altijd in je eigen vrije weekend of op je eigen vrije dagen hoeft, maar ook af en toe in de tijd van de baas. En is dat, ja, is dat genoeg? Ben jij zoveel tijd per jaar kwijt of ben je echt veel meer tijd kwijt als reservist?
4: Ja, dat hangt heel erg af van je functie. Kijk, op dit moment heb ik wel voldoende vrije dagen gehad om daar omheen te werken. En dan heb ik nooit eigenlijk een probleem gekomen. Kijk, je hebt natuurlijk ook werkgevers die wat minder vrije dagen hebben. En dan kan die 5 extra dagen echt wel een hele uitkomst zijn. In mijn functie ben ik wat meer tijd en energie kwijt dan de reguliere reservist, de reguliere soldaat noem ik hem maar even. Daar kies ik zelf voor en daar haal ik heel veel energie uit. En die 5 dagen die Van Holtgen mij biedt, ja, dat is wel een mooie bijkomstigheid.
0: Ja, wat doe jij precies als reservist of is dat dienstgein?
4: Nee, dat is zeker geen dienstgein. Nee, ik kan er vrij over praten, tenzij het over hele specifieke dingen gaat. Nee, mijn functie is pelotonscommandant van een peloton infanterie bewaken en beveiligen. En onze taak is eigenlijk het beveiligen van vitale objecten. En dat kan burgersobjecten kunnen zijn, vitale infrastructuur. Denk aan bruggen, sluizen, waterzuiveringsinstallaties, andere objecten. Maar ook militaire terreinen kunnen wij beveiligen. Ja. Mijn taak als pelotonscommandant is om 35 mannen en vrouwen daar aan te sturen in onze opdracht.
0: Ja, klinkt voor mij heel bekend. Klinkt heel erg als mijn militaire diensttijd. Is het te vergelijken met de dienstplicht?
4: Ja. Ja, die vergelijking krijg ik wel vaker inderdaad. Kijk, het doel is hetzelfde. Hè. Ik heb de diensttijd nooit meegemaakt gezien mijn leeftijd. Maar het idee van dienstplicht natuurlijk is dat als jij een periode gediend hebt, dat je na af en toe terugkomstdag geeft. Zodat de krijgsmacht die capaciteit die hij had, of in ieder geval die capaciteit bewaart, mocht het nodig zijn, dat ze jou op kunnen roepen en dat je inzetbaar bent. Nou, op diezelfde manier worden wij opgeleid en getraind. Hè. Wij krijgen initieel meer beperkte opleiding dan de voormalig dienstplichtige of de tegenwoordige beroeps.
0: Ja.
4: Maar we zijn wel schaalbaar. Dus op het moment dat wij iets gebeurt in het land, dan kunnen wij wel ingezet worden. En op die manier behoudt de krijgsmacht wel die capaciteit. Dus dat opzicht is wel vergelijkbaar.
0: Ja. Doel is dat Defensie in 2030 20.000 reservisten heeft. Denk jij dat ze dat gaan halen met het convenant wat nou met 57 bedrijven gesloten is?
4: Ja, ik zit niet in de werving om daar. Ik kan daar niet weinig over zeggen.
0: Nee, we zitten dichter bij het vuur dan ik.
4: Die halen zijn, maar. Kijk, wat wel goed is dat werk kan best wel een obstakel zijn om reservist te worden. Kijk, werk is niet doorslaggevend. Nee. Als in, je moet privé uitkomen, je moet het zelf leuk vinden, je moet flexibel genoeg zijn in je leven. En de werkgever kan daar zeker een betekenis zijn als het gaat om werkgeverssupport. Ja. Als je een hele starre werkgever hebt, ja, dan wordt het lastig om dat in te vullen. En als je werkgever met zijn covenant laat zien dat hij ondersteunt jou en mogelijk ook een vrije dagen biedt, ja, dat kan er voor, ik denk wel, een grote groep mensen een uitkomst zijn dat ze een duwtje in de rug dat ze nodig hebben om toch reservist te worden.
0: Ja, vraag ik het even anders. Heb jij collega's om je heen gehoord die zeiden, oh, maar als het zo wordt, wil ik ook wel?
4: Nou, niet zozeer, maar wel dat wel goed dat ze daarvoor openstaan. En ja, dat is wel, je ziet wel dat mensen daarmee eens zijn dat sporten.
0: Reservist Thomas Snijders, hartelijk dank en hou ons land veilig.

0: Corny van der Bos en oma Ari, doe mij maar ome Jan. Die had veel meer geld, dan kon je van op vakantie naar Zuid-Amerika.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Met ofwel de vraag van Hauke Span of de vraag van Kik van der Veer. Zometeen, en dan mag je zoveel mogelijk antwoorden geven om proberen punten binnen te halen. Maar eerst natuurlijk de entreevraag van vandaag. En die is: welk dier is het nationaal symbool van Nederland? Ja, welk dier is het nationaal symbool van Nederland? Je mag de NPO Luister-app gebruiken om te reageren. En je mag ons ook bellen, 0800-3000-555. Kijk even achter, heel wat langs. Ja, dan krijg je Helene van de redactie krijg je dan aan de telefoon. Als je nu belt, 0800-3000-555. Nu kijk ik Ewout aan en dan weet hij dat ik heel graag wil dat hij om 4:30 het NOS Journaal doet. In Bert op 5.
3: Om 4:30?
0: Ja, toch?
3: Oh, dan wacht ik
0: maar dan wou je nog 50 seconden wachten. Nou, dat is goed. We wachten een tijd.
3: Nee. Het nieuws, de hoofdpunten van 4:30. De verdachte van het ongeluk bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen, waarbij 3 kinderen en een basisschooldirecteur om het leven kwamen, reed op dezelfde dag al 3 keer te hard. En de week ervoor deed hij dat 17 keer. Zijn stuurbekrachtiging was kapot en dat wist hij. En hij filmde zich terwijl hij te hard reed. Het bleek in de rechtszaal, waar werd bepaald dat hij voorlopig blijft vastzitten. Het is een man van 20 uit Hulst. In Amsterdam zijn betonblokken neergezet rond het Javaplein, waar een Pride-evenement aan de gang is. Burgemeester Halsema kondigde zondag aan dat er, waar nodig, extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens Pride-vieringen. Aanleiding is de aanslag op de Pride in Berlijn, waar zaterdagavond een dode viel, 29 mensen gewond raakten toen een bestelbusje inreed op feestgangers. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. En de politie zegt ook dat wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. En het bramenseizoen is weer begonnen. Maar niet iedereen is daar blij mee. De 75-jarige natuurliefhebber Aard ergert zich kapot aan alle bramenstruiken in het Beatrixpark in Schiedam. Hij is er helemaal klaar mee, zegt hij bij Omroep 2.
4: Hoe heeft het kunnen gebeuren? Het is laksheid. De hoveniers, de toezichthouders van de gemeente, die hadden al lang moeten ingrijpen. Het is helemaal uit de hand gelopen.
3: Ja, want volgens Aard krijgen andere plantensoorten door de bramenstruiken niet de kans om te groeien.
4: De paardenbloem en de botenbloem en de koekoeksbloem. Maar nu hebben we monocultuur. Dit is dus het tegenovergestelde van biodiversiteit.
3: Ja, en dus doet hij het zelf maar. Hij trekt de bramenstruiken uit de grond.
5: U bent 75 en nu gaat u helpen.
4: Ja, omdat de ambtenaren, die gaan erover vergaderen. En dan blijft hij staan.
3: Volgens de gemeente Schiedam zijn de bramen juist ook een belangrijke voedselbron voor de vogels in het Beatrixpark.
0: Ja, lijkt mij ook. Een bramenjam is lekkerder dan paardenbloemenjam. Dus ik zou zeggen, doe mij die bramen maar.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Ja, toch?
3: Misschien wel,
0: je staat daar heel lang over na te denken.
3: Nou ja, je kan lekkere drank maken van paardenbloemen.
0: Is het zo? Weet ik dan weer niet.
3: Je kan je thee.
0: Ja. Oh, paardenbloemen thee. Ja. Oké. Okay. Ja. Met pluisjes. Lekker. Ja. Het weer.
3: Vanavond nog lang warm, minimaal vannacht rond de 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken. En in het zuidoosten en oosten kans op een onweersbui. Met een matige westenwind wordt het dan 25 tot 30 graden.
0: Dat is heel goed weer voor bramen. Dan rijpen ze lekker en dan kun je heel veel jam maken.
3: Er moet ook wat regen vallen. Dus de regen van de afgelopen weekend was heel goed voor de bramen. Want ja, ze zijn nu op zijn lekkerst.
0: Ach, die arme meneer daar in Schiedam, hè, was het.
3: Ja, ik hoop dat hij goede handschoenen heeft.
0: Aard rustig, maak je niet al te druk.
2: Ook in de zomer gewoon.

0: Son of a Preacher Man, Dusty Springfield. En daarvoor Genesis, Invisible Touch.
1: Et maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: Ja, ik vertelde het al eerder, ik was in Canada op vakantie. Het is natuurlijk iets wat nog heel lang door je hoofd blijft gaan. Ik was in het westen van het land waar Engels gesproken wordt. Maar alles wat van de nationale overheid is in Canada, wordt niet alleen, daar wordt niet alleen het Engels gebruikt, maar ook de Franse taal op de luchthavens, in de nationale parken. En ook in de provincie Alberta op alle verkeersborden, zag ik. En ook de Franstalige Canadese Céline Dion hoorde heel vaak op de radio. Zo hoorde ik bijvoorbeeld dit chanson van haar album Deux uit 1995. Daarop staat haar grote hit Pour que tu m'aimes encore. Dat we allemaal, die we allemaal kennen. Maar ook dit liedje staat daarop. En dat is leuk en dat zet ik vanmiddag in het volle licht. Destin.

0: Dan de Summer Train zonder airco nog in die tijd. Het moet heel warm geweest zijn. Sandy Coast in 1972. En Céline Dion's Destin zat daarvoor. Heb je ook een suggestie voor een Frans plaat die een plek verdient bij ons in het volle licht? Of een Nederlands liedje waarvan je denkt, nou zet die nou eens op het voetstuk. Want dat is toch wel echt heel erg mooi. Je mag altijd even mailen. bert@radio5.nl. Vinden we hartstikke leuk.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert of 5.
0: Ria Veenstra in Langerswaag in Friesland. Dag Ria, goedemiddag.
3: Goedemiddag Bert.
0: Heb jij vandaag al op de thermometer gekeken?
3: Ja, maar dat hoeft niet. Want als je buiten zit, ik heb heerlijk buiten gezeten onder de zon.
0: Ja.
3: En lekker gepuzzeld. En dan zit ik klaar voor de slimste mens. En ik dacht, ik heb het niet goed.
0: Maar je werd teruggebeld, dus dat zou toch eens kunnen betekenen dat het wel zo is.
3: Ja.
0: Want ik had de vraag, welk dier is het nationaal symbool van Nederland? Wat denk jij?
3: De lion, de leeuw.
0: Ja, dat is inderdaad goed.
3: Goh, ja. Mijn man zei, maar we hebben toch geen leeuwen in Nederland?
0: Ik zeg, nee, dat klopt. Kijk maar naar ons wapen, er staan er zelfs twee op. Eén links en rechts.
3: Ja, daarom, dat zeg ik toch, het wapen.
0: Ja, ja. Precies. Ja, ja.
3: Dat zei ik tegen mijn man.
0: Ja, nou, hij moet gewoon naar je luisteren, voortaan. Hè, dat heb je hiermee bewezen. Het is inderdaad niet de grutto, dat antwoord kwam ook een paar keer binnen. Het is ook niet de roodbonte koe, die werd genoemd. De lakenvelden niet. Nee, het enig juiste antwoord is de leeuw.
4: Germany, no point.
0: Ja, wij gaan Ria met jou de slimste mens spelen.
3: Het is mij helemaal duidelijk, want ik luister elke dag.
0: Hartstikke goed. Nou ja, dan heb je vast ook al gehoord dat ik zei dat of Helco Span of Kik van de Veer de vraag gaat stellen. Helco van Volkspot, Kik van Andermans Veren. Wie van de twee mag het doen?
3: Doe maar Kik.
0: Kik van de Veer, hij stelt een vraag, dan 30 seconden. En blijf roepen wat je erover weet. Gaan wij kijken of de juiste antwoorden erbij zitten die punten opleveren. Succes, hier is voor jou Kik van de Veer.
3: Dank je.
5: Ik ben geboren in 1955. Lang geleden, en dat was het jaar waarin de carrières van Johnny Jordaan en Tante Leen begonnen, nadat ze respectievelijk eerste en tweede werden in een talentenjacht. Het was ook het jaar waarin Zwiebertje voor het eerst werd uitgezonden, en het was het jaar waarin haar foto de wereld overging. Wat weet je van Marilyn Monroe?
0: Daar gaan we. Wat weet je van Marilyn Monroe?
3: Marilyn Monroe, een sekssymbool, had een relatie met John F. Kennedy. En zij zong een liedje van Happy Birthday, Mr. President. Ze stierf op 36-jarige leeftijd in 1962 pas.
0: Zo. Ja, ja, je had ook gewoon kunnen zeggen, Marilyn Monroe is een actrice uit Amerika, had meteen ook twee goedjes opgeleverd.
3: Oh ja.
0: Ja, dan had je het helemaal compleet gehad. Want verder had je ze. Sekssymbool, John F. Kennedy en inderdaad dat liedje Happy Birthday, Mr. President. Hartstikke goed gedaan. Dus dan gaan we rekenen. 10 plus 20 plus 30, dat is weer die 60 punten, net als gisteren. Maar 13 seconden over komen er dus 13 punten bij. Zit je op 73 punten, sta je ruim boven Peter, die gisteren meespeelt in Geldrop.
3: Ja.
0: Nou, hij kreeg al een bet op 5, maar jij natuurlijk helemaal met 73 punten. Wat goed.
3: Nou, geweldig. Ik ben altijd zo benieuwd wat een Bert top 5 is. Mijn man vraagt dat altijd vaak tegen mij. Wat is het? Ik zeg, ja, dat weet niemand. Nee. Tenzij je het krijgt.
0: Precies. En Ria, je gaat er nu een krijgen.
3: Dankjewel, Bert.
0: Maar jij heel hebt het gewonnen, bedankt. Dus je mag het niet tegen je man zeggen. Die moet het zelf vinden natuurlijk.
3: Top secret.
0: Dat wou ik zeggen. Dat wou ik zeggen. Hou dat zo. Leuk dat je meedeed en van harte gefeliciteerd met je Bert op 5.
3: Dank je vriendelijk, Bert.
0: Fijne middag.
3: Tot gauw, tot ziens.
0: Dag, doeg.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV. NPO Radio
2: 5. Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Ster. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we van weer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Leuk dat je luistert naar Bert op 5 van KRO NCRV. We zijn er nog een uur en we gaan straks met z'n allen buiten de lijntjes kleuren. Dat doen we nooit, maar dan gaan we vanmiddag gaan we dat gewoon doen. Maar eerst het NOS Journaal. 5 uur, Ewout de Jong. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsma had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou laten nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij het Brabantse dorp Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. De eigenaren wisten pas dat hun auto weg was toen agenten op de stoep stonden, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant.
15: Ze willen niet voor onze camera reageren, maar vertelden wel dat ze tot afgelopen zondag een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Die hadden ze weggehaald omdat ze zich geïntimideerd voelden door de bekladdingen van andere woningen in het dorp. Het is extra zuur dat hun auto nu is weggehaald, want ze hadden hem nog maar net en ze wilden er mee op vakantie gaan. En die vakantie is dus nu ook in het water gevallen.
14: Afgelopen weekend werden nog woningen beklad. Hij zei het al, die dezelfde poster hadden hangen. Daar stond een tekst op, samen leven. Bij een natuurbrand op Kreta zijn 2 jonge brandweermannen omgekomen. Ze werden ingesloten door de vlammen. Ze waren 23 en 27 jaar oud. Allerlei dorpen op het Griekse eiland zijn geëvacueerd vanwege de natuurbranden die ook daar woeden, net als in Frankrijk en Spanje. Uitzonderlijk veel zwemplekken zitten nu al vol met blauwalg. Daarvoor waarschuwt de Unie van Waterschappen. Blauwalg is een bacterie die vooral voorkomt in warm en stilstaand water, zoals plassen en meren. Je kunt er jeuk, huiduitslag en buikklachten van krijgen. Ook bij het Almeerderstrand in Almere is er een waarschuwing voor blauwalg. En dat komt voor veel bezoekers als een verrassing.
16: Ja, en we hadden op het internet gekeken of er blauwalg aanwezig was. En ja, toch verkeerde informatie doorgekregen. Dus we komen aan en we zien het bordje blauwalg. Ja.
17: En nu?
16: En ja, nou, we gaan sowieso niet zwemmen. Nee, we hebben een hond, we hebben jonge kinderen. Dus we willen het risico niet nemen dat we er ziek van worden, nee.
14: En voor honden is blauwalg extra gevaarlijk. Ze drinken namelijk vaak van het water. Of een zwemplek veilig is, kun je overigens checken op zwemwater.nl. Het weer vanavond nog lang warm. Minima vannacht rond de 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken. In het zuidoosten en oosten kans op een onweersbui. Met een matige westenwind wordt het 25 tot 30 graden.
13: Dankjewel.
12: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Angel Eyes van Roxy Music. En daarvoor die fijne van Sergio Mendes in Brazil 66. Maschinada. Oba, oba, oba. Sommige vakantiegangers willen niet twee keer naar dezelfde vakantiebestemming. Nou, er zijn ook mensen die jaar in jaar uit naar dezelfde plek gaan. Dagblad de Limburger meldt dat Theo en Jolene uit Tegelen bij Venlo al 50 jaar vakantie vieren in hetzelfde hotel in Frankrijk aan de Côte d'Azur. En daar blijft het niet bij, want ze hebben altijd dezelfde kamer daar, kamer 303. Het begon in 1976, toen ze op de Bonnefoy naar Frankrijk reden. Theo vertelt daarover, we wisten dat Willem Duis een huis had in Saint-Paul-de-Vence, dus wij ook die kant op, omdat we dachten dat we daar aan de Côte d'Azur wat koelere zeewind zouden hebben. En zo belanden ze in het hotel in Villeneuve-Loubet bij Cannes. En dat beviel zo goed dat ze het jaar erop weer gingen. En toen weer en weer. En Theo en Jo werden vrienden met de eigenaars van het hotel in de Côte d'Azur. En werden zelfs uitgenodigd voor een doopfeest. Theo moest de jubileumreis dit jaar helaas in zijn eentje maken. Want Jo heeft een longaandoening en kon de reis niet meemaken. Maar in gedachten, zegt ze, in gedachten was ze er elk moment bij. Nou ben ik benieuwd of we ook luisteraars hebben die al heel vaak op dezelfde plek op vakantie geweest zijn. Als dat zo is, stuur ons een berichtje. En laat het weten via de NPO Luisterapp. Heel vaak dezelfde plek om naartoe op vakantie te gaan.

0: 17 keer Gardameer en zo, dat soort verhalen. We horen ze heel graag. Ben jij heel vaak naar dezelfde plek op vakantie geweest? Meld je even via de NPO Luister-app. Kadans horen we in het donker.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van den Helder tot den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Ja, we lopen een lijntje. Begonnen in Den Helder, eindigen in Den Briel. Dat is de route waarop de Nijs overzinkt. En in elk plaatsje bezoeken we bezienswaardigheden, spreken met lokale bewoners. En vandaag kwamen we aan in IJmuiden. En we zagen daar de haven. En we zagen daar zo'n heel groot schip liggen. En we dachten, we willen eigenlijk wel even het lijntje af. Vanuit de haven hier vertrekt iedere dag om 5:30. Dus over een kwartiertje zoiets. Een ferry naar Newcastle.
4: Ladies and gentlemen, dames en heren. U kunt kaartjes kopen voor een sightseeing tour door Newcastle. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Guest Service Center op dek 7. Dank voor uw aandacht en we hopen dat u een plezierige reis hebt.
0: Ah, we zijn ingescheept en we gaan zometeen dus 5:30. Ja, hoop ik dat we gaan vertrekken. Want dat kan dan vanuit IJmuiden. Dus gewoon even die oversteek, zijn we lekker eventjes in Newcastle. Dan heeft Floor Hettinga daar 6 jaar gewoond in die Noord-Engelse stad. Dag Floor, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Good afternoon, moet ik eigenlijk zeggen.
5: Good afternoon.
0: Ja. 6 jaar Newcastle, was dat een plezier?
5: Ja, dat was erg leuk, ja. Het is een leuke stad om te wonen.
0: Ja, en ook om even heel snel een soort bliksembezoek af te leggen. Als je dan in IJmuiden bent, vaar je over. We gaan zo dus die overtocht doen. En is dat lekker, die overtocht? Heb jij die ook gedaan?
5: Ja, die heb ik ook wel vaak gedaan. En je kan meteen al wat leuk zien vanaf de boot als je de haven binnenvaart. Want als je naar rechts kijkt, zie je dan de Tynemouth Priory. Wat eigenlijk een oude ruïne is van een abdij.
0: Ah, oké. Okay. Dan zie je meteen liggen aan de stuurboordkant van het schip als je de haven binnenvaart. Ja. En dan kom je in de haven aan, dan kom je in Newcastle, een oude industriestad, heb ik gelezen. Zie je dat terug?
5: Dat zie je nog wel terug, maar ze zijn heel erg bezig geweest met investeren eigenlijk. Om het een economische push te geven en het om te bouwen van industriestad naar echt een moderne stad met cultuur, economisch centrum. Dus het heeft echt een push gekregen de laatste jaren.
0: Dus hebben ze al die oude gebouwen dan ook nu opgeknapt en daar cafés en theaters en dat soort dingen van gemaakt? Zoals in heel veel steden gebeurt.
5: Er is veel te doen, ja.
0: En in de stad verder zelf, wat raad je aan?
5: Nou, er zijn natuurlijk leuke Engelse pubs waar je een biertje kan gaan drinken. Er zijn leuke Engelse boekwinkeltjes, zoals de Waterstones. Dat zit bij het monument van Earl Grey. Dat is een prime minister van Engeland.
0: Ik dacht thee.
5: Ja, dat dacht ik ook. Yeah. Ik noem hem ook wel eens de tea dude, zoals ik het tegen studenten uitleg. Maar het was een prime minister.
0: Oké, okay, ja, zelfs dat is alweer een leuk weetje natuurlijk. Ja,
5: ja zeker.
0: En cultuur noem je al. En natuur, is dat er ook nog te zien?
5: Ja, natuur is leuk, maar dan moet je wel iets buiten de stad zijn. En dan kun je bijvoorbeeld zeehonden kijken in Whitley Bay. Dat dorpje zie je ook liggen als je de haven binnenvaart aan de rechterkant, aan het strand. En er is een oud vuurtorentje waar je alleen naartoe kan met app. En daar liggen dan ook de zeehondjes.
0: Oké, maar dat is dan wel even buiten de stad. Dus dan moeten we eigenlijk bij de paar uur die we hebben, moeten we nog een paar uur erbij verzinnen eigenlijk gewoon vanavond.

0: avond, hè, dat we wat extra tijd hebben om dat allemaal te gaan doen. En ja. Wat raad je ons aan om te eten in de pub? Want ik vind het Engelse eten altijd maar zo. Of heb jij nog een goede tip?
1: Nou ja, daar ben ik het wel een beetje mee eens. Ik vind in Nederland kun je lekkerder eten.
0: Ja.
1: Maar de echte Engelse experience met een pint bier is wel... Het hoort er wel een beetje bij.
0: Ja, precies. Nou, dan beginnen we daar maar eens even mee vanavond. Nou, lekker. Zomaar eventjes afgeweken van onze lijn van Den Helder tot Den Briel. Gewoon even de westelijke kant op met de veerboot in de richting van Newcastle. En daar een avondje doorbrengen. Gaan we morgen gewoon weer keurig het lijntje op. Hartelijk dank. En superleuk om dit even mee te gaan maken. Fijne avond.
1: Nou, veel plezier.
0: Dankjewel. Fijne avond. En morgen gaan we verder wandelen. Dus moeten we op tijd terug zijn in IJmuiden. En dan is het de bedoeling dat we neerstrijken in Bloemendaal aan zee. Ik zeg met nadruk de bedoeling. Want als die pub uit de hand loopt en die pints grof worden geschonken, dan weet je niet of wij morgen... Nou ja, dat gaan we meemaken.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bertel 5.
2: Zo, kom je nog eens ergens.

0: Dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Pop nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is Bob?
2: En wij vinden het heerlijk om 2 maanden op buiten te gaan... met die wandeltocht van Den Helder tot in Briel. Maar Bob is gewoon het hele jaar door, elke avond ergens anders. Dan weer ergens in Nederland, dan weer ergens heel ver weg op de wereld. Jij mag ook vanavond tussen 8 en 11 bij Gerja weer raden waar die uithangt.

Loos doet het deze van Marnie Hopkin in warm Nederland. 35,2 graden op dit moment in Westdorpen. Met heel veel zicht. Je kan naar 50 kilometer ver kijken. Dus het is erg onbewolkt en ontzettend helder op dit moment. Gilserijen 35 graden. Woensdrecht, daar is het 34,8. Maastricht, Aken Airport 34,6. Volkel 34,4. En wil je het een stukje koeler hebben, dan moet je in het noorden zijn. Want in Stavoren is het 28,5 graden. Lauwersoog 28,4. Terschelling 28,2. En het koelst op dit moment op Vlieland. Daar is het onbewolkt en is het 26 graden.

0: Mooie combinatie van Cressip en Danny Vera. Make it a memory. Het is 6:30. Nee, dat snap ik, ja. Nee, Ewout, we zijn ingescheept voor de boot naar Newcastle. En we zouden om 6:30 zouden vertrekken. Ah. Dus dit is het teken dat we gaan vaar maar mee dan.
1: Leuk, Newcastle, nou
0: ja,
1: graag.
0: Ja, maar mee met het NOS-journaal van 6:30. Ga je gang.
1: Kan die toeter uit?
0: Ja, die is uit. Ja, dat is klaar. Okay. Ja, het is toeteren 3 keer als we vertrekken. Dus, ja.
1: Nou, ik begin met leuk nieuws. Madonna komt zaterdag met de World Pride naar Amsterdam. Dat heeft ze zelf gezegd op sociale media. Onder andere AT5 en het Parool kwamen met het nieuws. Madonna treedt op in AFAS Live op het World Pride Music Festival. Gisteren hintte ze al op een optreden met een post in het Nederlands. Nou ja, ik heb iets waar ik over wil praten. Nou ja. En nu komt ze met de verrassing dat ze inderdaad zal komen. Gezellig. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. NS boekte het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Toch heeft NS nog wel altijd veel schulden, zegt de economieredacteur Ruben Egg.
2: Ondanks al die verliezen en reizigers die na de coronaperiode niet terugkeerden, is NS toch blijven doorinvesteren. Bijvoorbeeld in nieuwe treinen, verbouwingen van stations. Ja, en daarvoor heeft NS heel veel geld geleend. Dat moet natuurlijk allemaal weer worden terugbetaald.
1: En volgens NS komt de winst vooral doordat meer mensen de trein pakken. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Een grote gehandicapte zorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Eerder werden ze uitgesloten na de Russische inval in Oekraïne. Oekraïne stapt daarvoor naar het KAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Het weer, vanavond nog lang warm, minima vannacht rond de 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken en in het zuidoosten en oosten kans op een onweersbui. Met een matige westenwind wordt het 25 tot 30 graden.
0: Ik heb voor jou die groene stoel daar gereserveerd hier op het schip. Als je daar lekker achter dat patrijspoortje, ga daar maar zitten.
3: Battle 5 gaat gewoon door. Ook in de zomer.
0: Oh, dan moeten we even zwaaien door dat patrijspoortje naar Huig. Want Huig die zegt, die kijkt elke dag naar de webcams in IJmuiden en ik zie de ferry steeds aankomen en gaan. Dus die ziet nu op zijn webcam dat wij vertrekken met de boot naar Newcastle. Dus even zwaaien.
1: Even zwaaien.
0: Even zwaaien. Dag Huig. Dag Huig. En goede reis. Dankjewel. Tot straks. Door het patrijspoortje zie je de klok ook hangen. En dan om 6:00 kom je weer terug voor het nieuws bij Simone.
1: Ja, dat gaat wel lukken.
0: Gaat lukken, hè?
1: Ja, dat gaat goed.
0: Helemaal fijn. Dankjewel. Ik heb wel zo'n pilletje genomen, want als die golven te hoog zijn, dan krijg ik daar toch wat last van onderweg, ben ik bang.

0: Sisters Ledger, We Are Family, Krachenburg 33,2 graden, meldt Gert. Elsenhoek, Amsterdam-Noord 30,3 graden. En Xandra zegt bij ons in Spijkenisse-West ook 35,2. En J, wie is J? Even kijken wie J is. Kan ik dat zien aan een mailadres dat in dat appje staat? Dat is een, klinkt altijd leuker dan J, vind ik. Janine Hartman is dat. Janine die zegt tegen mij, ach Bert, kom maar terug naar Vancouver Island. Hier in Oak Bay wordt het maar 22 graden. Ja, ik ben ook aan het vakantievieren in Oak Bay op Kattenpassen. Al voor de vierde keer.
1: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.

Nou, een beetje terug naar Vancouver Island. Ik zeg geen nee, heel eerlijk gezegd. Maar ja, het werk gaat door, hè. En ik schat dat je er vanmiddag niet alleen figuurlijk, maar zelfs letterlijk over de koppen kunt lopen als je zou willen. Daarom denken we even aan al die ingevette mensen die daar liggen te bakken. In de koele studio van NPO Radio 5 zetten wij de Passanida Dream Band vanmiddag op ons voetstuk met dit zomerlied uit 1986. Sterkte met z'n allen daarin, Zandvoort.

0: The Animals, Bring It On Home To Me.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Om 4:15 spreek ik met een reservist die nu door zijn baas geholpen wordt met extra tijd, extra dagen. Johan, die reageert meteen, die zegt: ik ben ook reservist geweest tijd geleden. Ik heb daar gediend van augustus 1985 tot begin september 1989. De Nationale Reserve stond toen helemaal op zichzelf, omdat je toen nog de dienstplicht had. Dat waren heel andere trainingen, zoals eventueel burgers fouilleren en aanhouden. En toen ik erbij zat, had ik het persoonlijke wapen thuis. Ja, dat was heel bijzonder toen inderdaad. Schrijft Johan dus, een nationaal reservist. Bij de natres zat hij, zoals dat genoemd werd.
2: De laatste ronde.
0: We krijgen veel reacties binnen van luisteraars die vaak op dezelfde plek vakantie vieren. Net als Theo en Jo Lene uit Tegelen, die dus al 50 jaar lang naar Zuid-Frankrijk. Janet zegt: mijn man en ik zijn vanaf 1988 al 15 keer naar Schotland geweest. Dat is vaak. Henny schrijft: wij gingen steeds naar dezelfde camping in Italië aan het Gardameer. Mijn zoon staat er nu. Lammy schrijft: ik kom al meer dan 20 jaar in Termunten aan zee. En Winnie: wij gaan sinds 1998 elk jaar naar Sint Maartenszee in Noord-Holland. Dat is leuk, daar waren wij ook 2 weken geleden, toen we net vertrokken waren in Den Helder op weg naar Den Briel. En Remco die meldt dat hij al 28 jaar in Thailand komt. Niet elke keer op dezelfde plek, maar wel een heerlijk land, zegt hij erbij.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En Martin Langwaarde is ook zo'n trouwe bezoeker. Dag Martin, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: 20 keer Mallorca, schrijf jij.
3: Ja, 20 keer, ja, hetzelfde plaats ook.
0: Ja, wat is er nou zo bijzonder aan Mallorca dat je daar gewoon al 20 keer geweest bent?
3: Nou ja, dat is heel simpel. We zoeken zon, strand en restaurantjes. Ja, dat is daar allemaal. Dus ja, meer zoeken wij niet.
0: Ja, ik weet nog wel meer plekken op de wereld waar zon, strand en restaurantjes zijn.
3: Ja, dat klopt, dat klopt. Maar ja, wij weten, je weet de weg en je weet de restaurantjes.
0: Ja.
3: En een schitterende mooie baai met een hele mooie aflopende zee.
0: Ja.
3: Dus ja, het is ideaal eigenlijk, vinden wij.
0: Ja, waarom zou je verder zoeken? En ja, ga je dan ook elke keer naar hetzelfde appartement?
3: De laatste 8 jaar hebben we hetzelfde appartement van een Spaanse vrouw.
0: Ja.
3: En we hoeven niet het fietspad over te steken, we zijn op het strand.
0: Ja.
3: Dus ja, dat zoeken wij dus.
0: Ja, ja. Wanneer was je er voor het laatst?
3: De laatste 3 weken van juni.
0: Laatste 3 weken van juni, je bent net terug, joh.
3: Juni, hè?
0: Ja.
3: Ja, en 12 oktober gaan we weer.
0: Oh, je gaat ook vaker dan 1 keer per jaar daar naartoe. Wat lekker, ja.
3: Ja, gepensioneerd, hè, dan kan dat.
0: Dan kan dat allemaal. En is het dan een goed weer in oktober?
3: Moet je wel een beetje geluk hebben, maar in principe wel.
0: Ja. En wat doe je dan de hele dag als je op Mallorca bent?
3: Heel veel op strand liggen. Maar we huren ook nog eens een keer per dagen auto dat we het eiland rondgaan.
0: Ja.
3: Ja, en gezellig eten s'avonds.
0: In die leuke restaurantjes.
3: Ja.
0: Aan de zee. Ja, nee, ik snap het. Ik snap het.
3: En we kennen de restaurantjes en de restaurantjes kennen ons. Dus ja.
0: Ja. En er is nooit een moment dat jullie tegen elkaar zeggen: en nou gaan we het dus helemaal anders doen. Nou gaan we naar Italië.
3: Nee. eigenlijk niet.
0: Nee. Nee.
3: Wat goed is, is goed.
0: Als je er geen behoefte aan hebt, moet je dat vooral niet doen.
3: Ja, nee.
0: Heel veel plezier in oktober. En dankjewel dat ik je even mocht bellen.
3: Oké.
0: Joe, dag.
3: Hey, fijne uitzending.
0: Dankjewel, hè. Hoi, hoi.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.

Daddy Cool, Boney M. Het is van die muziek die het uitstekend doet aan de rand van het zwembad. Wat jammer nou toch dat we op het schip naar Newcastle geen zwembad aan boord hebben. Er is van alles, maar geen zwembad. We gaan er een leuke avond van maken met z'n allen in Newcastle. Morgen treffen we elkaar in IJmuiden om richting Bloemendaal aan zee te vertrekken. Want onze wandeltocht gaat natuurlijk gewoon door morgen naar dit stiekem uitstapje van vandaag. En blijf ondertussen lekker luisteren naar NPO Radio 5. Dan neemt Simone je mee de avond in. De avond start met Simone straks.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Grote uitdagingen op de Weusden.
5: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
4: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
6: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
4: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee
7: met
1: Golden eSIM.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Europa is van Picasso. India is van mij.
9: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 6:00, Ewout de Jong is hier voor je met het NOS Nieuws. Goedenavond.
12: Goedenavond, Simone. De man die vorig jaar bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. En in de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken, zegt de persrechter.
13: En ook op zijn telefoon stonden filmpjes waarin hij eigenlijk zijn eigen snelheidsovertredingen filmde. Dus daaruit blijkt ook dat hij echt wel eens te hard reed, vaker. En de snelheid is ook een van de verdenkingen van hoe heeft dit ongeluk kunnen gebeuren. Mogelijk ook een defect aan de auto waarvan hij wist en waarbij hij toch door bleef rijden.
12: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam weer uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies omdat minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Maar ook zijn de kaartjes duurder en heeft de NS geen boetes gekregen omdat de treinen vaak op tijd gaan. Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit om weer Russische atleten toe te laten op de Olympische Spelen. Sinds 2023 zijn de Russen geschorst naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Eerder deze maand besloot het IOC om Russische atleten toch weer toe te laten. En de plannen van FIFA-baas Infantino voor een nieuw bedrijf dat het WK voetbal moet gaan beheren vallen niet in goede aarde in de voetbalwereld. De KNVB noemt de plannen zeer zorgelijk. De Europese voetbalbond UEFA zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Volgens Infantino verdienen de lidstaten van de FIFA miljoenen aan het plan. Maar sportredacteur Thomas Markhorst.
14: De andere kant van het verhaal is, er wordt gesuggereerd dat Gianni Infantino zelf ook bestuurder wordt van die nieuwe dochteronderneming. Dus zodra hij klaar is als voorzitter van de FIFA, kan hij door als voorzitter van de FFE en op die manier toch in het hart van de voetbalmacht blijven.
12: Het weer blijft vanavond nog lang warm. Minima vannacht rond de 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken. En in het zuidoosten en oosten kans op een onweersbui. Met een matige westenwind wordt het 25 tot 30 graden. En vrijdag op meer plaatsen buien.
10: De avondstart. Simone Walraven.

0: Als tiener kwam hij in de bak terecht. Ja, maar daar hoorde hij wel It's Now or Never van Elvis Presley. En toen dacht hij meteen, let the music play, ik ga de muziek in. En zo is het allemaal gekomen. Goedenavond, van harte welkom bij de woensdagavondstart. Het is als een frisse Griekse salade aan evergreens en vergeten parels. Of een geurige Spaanse paella. Het is maar net waar je zin in hebt. We ontdekken zo de veelzijdige talenten van Gil Scott-Heron en een Chinese cover van een hit van Sheila E. Maar eerst...
1: Avondspreuk.
0: Chuck Berry die heeft wel eens gezegd... Mensen vragen, waar komt jouw stijl vandaan? Nou, ik speel muziek uit het big band tijdperk, maar dan op gitaar. Dat is de beste manier waarop ik het kan uitleggen. Nou, leuk. Chuck Berry, big band. Aan welk plaatje moet jij nu denken? Geef het door via de NPO Luister-app.

0: Brightwood op de piano. Ja. Well Alright van Buddy Holly. Weergaloos vertolkt door Blind Faith. Daarvoor Ming de Ville, Demasiado Corazon.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Er is dus een boek, een roman, genaamd The Vulture. Het kwam uit in 1970. En weet je wie de schrijver is? Gil Scott Heron. Ja. Hij was de zoon van een operazangeres en een profvoetballer, maar had zelf toch net iets andere talenten. Hij omschreef zichzelf als een bluesologist, jazzdichter, maar was jarenlang ook docent literatuur op de universiteit. En schreef dus boeken en bouwde tegelijkertijd een muziekcarrière. Nou. Van zijn legendarische debuutalbum Pieces of a Man uit 1971 hoor je nu When You Are Who You Are.

Want You van Bob Dylan. Talent zat blijkbaar in de familie. Zijn vader Abe Zimmerman die was semi-professioneel honkballer. Maar toen kreeg hij polio en was er helaas een einde aan die carrière. Maar gelukkig speelde hij ook viool. En hij trok met zijn broers en zussen langs middelbare scholen om op te treden. Dus voor Bob viel die appel niet ver van de boom.

1984. Een jaar later was dit liedje de hele wereld over gedwarreld. Zelfs in China. Alleen was Sheila zelf daar niet te horen. Maar wel de Chinese artiest Sandy Lam.

0: muzikale drieling.
1: Drie plaatjes achter elkaar met één overeenkomst. Denk je even mee over de derde plaat, heel gezellig. Thema kom je vanzelf achter door even te luisteren naar de eerste twee. En al je suggesties kan je kwijt in de NPO Luister-app. We beginnen met Dionne Warwick.

Bobby Wright, I'll put my boots on backwards. Daarvoor Rascal Flatts en Backwards. En als eerste Dionne Warwick, Walking Backwards Down the Road. Nou, het thema is backwards. Dat betekent achteruit of achterstevoren. Heb je wel eens een piano solo gehoord van Deep Purple achterstevoren?

Tame Impala komt binnen met Feels Like We Only Go Backwards. Donna Summer, Slide Over Backwards. En een liedje van Bill Anderson. So walk out backwards if you must go. En ik heb hier een liedje over een kraai die achteruit vliegt. That's the strangest thing you ever will see. You won't believe your eyes. Is a black crow flying backwards to keep the dust out of his eyes. Chad Morgan was dat. Nou, wat zie ik verder nog? Lou Bond, Why Must Our Eyes Always Be Turned Backwards? Geweldig nummer. Hij

0: Sheeran en Galaxy. Everybody's laughing.
1: De avondspreuk.
0: Chuck Berry heeft ooit gezegd: mensen vragen, waar komt jouw stijl vandaan? Nou, ik speel muziek uit het big band tijdperk, maar dan op gitaar. Dat is de beste manier waarop ik het kan uitleggen. Heel veel dank voor alle weergaloze muzikale suggesties. We vinden deze wel zo leuk van Barry Hay. Hij heeft in 2008 een album gemaakt samen met de Metropool Big Band. Het heet Big Band Theory en daarvan hoor je nu Ice Cream Man.

on You. En Nancy Wilson die vertelde ooit dat die snelle gitaar geïnspireerd is op Question. Ja, ik hoor het. Oh, geweldig toch? Ja, je houdt hem te goed.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Grote uitdagingen op de Weusden.
7: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
6: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
8: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
6: Woeste Grond, vanavond om 7:30 bij Avrotros op NPO 1.
9: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 7 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20, die vorige maand inrijdt op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen, reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
11: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
10: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van het 14-jarige meisje is verdachte en kampt volgens de OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies omdat minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Egg.
12: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
10: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentrée in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: De avondstart. Simone Walraven.

uiteraard aandacht voor de Ierse artiest Glen Hansard, die helaas eerder vandaag is overleden op 56-jarige leeftijd. Verder gaan we het hebben over de grootste muzikale invloeden op onze avondster Prince. Maar eerst fijne muziek van de Doobie Brothers. Het was midden jaren 70 een pittige tijd voor de band. Voorman Tom Johnston die was een tijd lang ziek en de andere leden overwogen om er maar mee te kappen. Maar ze besloten eerst om hulp te vragen van een oude bekende, Michael McDonald. Die liet ze meteen een demootje horen van Taking It to the Streets.

0: tot in de eeuwigheid. Sausalito Summer Night van Diesel.
1: Er komt nu een heel interessant muziekje. Dank u wel, heer Van den Burg. Er was ooit een Engelse folkband genaamd Amazing Blondel. Nou, die Blondel, dat was een Franse troubadour uit de 12e eeuw, genaamd Jean Blondel de Nesle. Hij was componist, muzikant aan het hof van de Engelse koning, Richard Leeuwenhart. En ze waren heel close, die twee. En op een gegeven moment werd Richard Leeuwenhart gegijzeld. Nou, niemand wist waar hij was, dus Blondel die reisde langs alle hoven van Europa en zong in ieder kasteel in een poging om meneer Leeuwenhart op te sporen en te bevrijden. En hij heeft hem gevonden in Oostenrijk. Maar die Engelse folkband Amazing Blondel, zij eerden die dappere troubadour niet alleen met hun bandnaam, maar ook met de instrumenten die ze speelden, zoals luiten en blokfluiten. Je hoort ze nu uit 1970 met Spanish Lace.

0: De Avondster.
1: En Ramses Shaffy brengt ons bij een ander muzikaal genie. Prince, onze avondster. Hij kon eigenlijk alles zelf, werkte keihard. Zijn grootste voorbeeld als one-man band, dat was Stevie Wonder. Die had laten zien dat je een album helemaal zelf kan bouwen. Van het schrijven van de liedjes tot de productie, van de instrumentatie tot de zang. Wat betreft discipline en ritme werd hij enorm beïnvloed door James Brown. En voor het vormen van een band was Sly and the Family Stone de blauwdruk. Met zowel mannen als vrouwen en van elke kleur. Prince heeft dat zelf ook toegepast met zijn eigen band, zoals The Revolution. Verder was Parliament Funkadelic van George Clinton een mega-inspiratie. Maar misschien wel de meest verrassende invloed van allemaal, dat was Joni Mitchell.

mooie, A Case of You. Prince heeft het zelf ook opgenomen. Was enorm bewonderaar van Joni Mitchell. Hij had ook al een verwijzing naar Joni op het Sign of the Times album uit 87. Op The Ballad of Dorothy Parker.

Michel Delpech. Hij was als tiener gefascineerd door Gilbert Bécaud en Charles Aznavour. Maar een van zijn allergrootste liefdes, dat was toch wel Luis Mariano. Maar waar kennen we die toch ook al?

0: Oh ja.
1: Radio.
0: Het is alsof ze bij elkaar horen, die twee. Dat was de hint voor de notenkraker. Zometeen hoor je het hele fragment. Kun je bellen met de studio. Maar eerst gaan we nog even genieten van Sienna Spyro. Material Lover.

0: don't talk back.
1: Jaggedy yak, jaggedy yak.
2: Jaggedy Jack van de Coasters met King Curtis op de saxofoon. Zo, er ligt hier een sleutelhanger op jou te wachten. Als je er nog nooit één hebt gewonnen, dan zou ik zeggen, grijp je kans. Want je gaat dit vast raden. Deze Evergreen die door onze huisband is getransformeerd. Ik ben alleen op zoek naar de titel van het origineel. En als jij het weet, bel je eventjes 0800 3000 555. Succes!

De titel, daar gaat het om. Artiest mag ook, maar dat hoeft niet. 0800 3000 555. Ik ben heel benieuwd of ze toch te hoog gegrepen hebben. Misschien met deze cover. Nog een keer. Hallo.

0: avond met de avondstart. Met wie spreek ik?
1: Hi, met Sabrina.
0: Dag Sabrina, vertel het maar.
1: Maar ik denk Queen met Radio Gaga.
0: Ja.
1: Yay! Ja, ik ben een groot Queen-fan. Ik heb ze nooit echt bewust meegemaakt. Mm-hmm. Maar ik heb heel veel platen, waaronder dit een mooi nummer natuurlijk
0: ja,
1: ook.
0: Ja, gaaf.
1: Dus ja.
0: Superleuk. Hey, blijf even aan de lijn, Sabrina. Je krijgt ons sleutelhangertje. En ik ga nu het origineel voor je draaien. Dank
1: voor het bellen.

Mary Wells en My Guy. In de vroege uurtjes van deze woensdag is een geliefde artiest overleden als gevolg van een motorongeluk in Dublin. Glenn Hansard van de Frames onder andere. 56 is hij geworden. Er wordt heel veel gereageerd op dit verdrietige nieuws. Liam van de Hothouse Flowers bijvoorbeeld, die zei iets op Ierse radio waarmee je meteen een idee krijgt hoe Glenn was als persoon. Hij zei: Hansard was zo'n oprecht mens, vol liefde en plezier. En hij maakte altijd tijd voor zoveel mensen om van het leven te genieten. Of het nu filmregisseurs in Hollywood waren of vrienden die op straat leefden, hij had tijd voor hen. Nou, Glenn, thank you for being and for the music. Hier is hij in duet met Marqueta Iglova en het prachtige Falling Slowly.

music van Kenny Loggins en Jim Messina. Ze zijn allebei inmiddels 78 jaar. En we stuiven meteen door met Eurythmics uit 86. When Tomorrow

En faithful as tears go by. Zo mooi. Tot zover je woensdagavond start. Morgen en vrijdag is Angela hier. Heel veel plezier zometeen met Gerja Wolf. En nog even snel een reisje maken naar Taos, New Mexico. Daar hebben ze de heerlijkste taal.

0: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 8 uur. 8 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
6: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
5: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer terug naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentrée in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van 5. Gerja Wolf.

Wat een lekker begin van deze avond van 5. De OJ's en de Love Train. En van die trein, daar kunnen er niet genoeg van rijden, toch? En de Doors openen deze avond van 5 met Light My Fire.

0: Het is woensdagavond vanavond en Female Wednesday. Ja? Welkom bij jou, Cynthia.
1: We zijn er, dankjewel.
0: Ja, gezellig dat je er bent. Ja, mensen die appen dan al om 8 uur meteen naar de studio. Ja. En die denken het is woensdag, dan zit Niels
1: er. Niels er, nee.
0: Niels is op vakantie. Die is heerlijk met zijn gezin op pad. Ja. Welverdiende vakantie en gelukkig ben jij er.
1: Dus, ja, tuurlijk. Ik neem het graag over van Niels.
0: Nou, fijn dat je er bent. En samen maken we er een mooie 3 uur van. En dat doen we samen met jou, jij die lekker zit te luisteren. Blijf dat vooral lekker doen. En zo meteen spelen we natuurlijk weer Waar is Bob? Hij staat ergens in Europa en aan jou de vraag waar die vanavond staat. En met 3 hints help ik je om weg om te raden waar die uithangt vanavond. En verder natuurlijk dit uur, ja, eigenlijk gewoon de hele avond. En hoe later op de avond, hoe fijner, maar nu ook al. Muziek. Toen ABBA in 82 een pauze inlaste, dacht Agnetha Veldskok, weet je wat, ik ga het gewoon eens even solo doen. En later vertelde ze hoe spannend ze dat vond om haar eigen stem ineens op de radio te horen, zonder de rest van de groep erbij. Maar het resultaat mag er zijn. Hier is ze, Agnetha Veldskok met The Heat Is On.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: voor wat mensen. Van, goh, die biljetten komen eraan, die eurobiljetten, we mogen gaan stemmen. En in eerste instantie vond ik het helemaal niks. geen van de ontwerpen, maar als je er toch wat langer naar kijkt en wat beter in verdiept, er zitten toch wel een paar mooie dingetjes tussen.
1: Ja, want als je ze zo even globaal doorneemt, hè, je was niet op slag verliefd, zeg je. Maar zit er toch eentje tussen die je wel steeds meer bent gaan waarderen?
0: Ja, zeker. De allerlaatste van de hele serie, dat is een ontwerp met verticale opmaak.
1: Ja.
0: En een soort van getekende vogels. Dus het is niet alsof het een foto is, maar echt alsof het tekening is.
1: Ik zie het hier voor me. Ik heb hier een plaatje inderdaad van alle ontwerpen. Je moet je hoofd even 90 graden draaien en dan kun je ze inderdaad allemaal zien.
0: Ja. En dan word ik toch wel een beetje verliefd op de 20 euro met een bijenvanger erop. Zo heet die vogel, geloof ik.
1: En beschrijf hem eens even, voor iedereen die het niet kan zien.
0: Net als het 20 euro biljet nu, is hij blauw van hoofdkleur. En dan verticaal, hè, dus je moet een kwartslag draaien.
1: Het lijkt een beetje op zo'n ijsvogel, toch? Zo'n mooie knalblauwe vogel met de oranje snavel.
0: Ja, maar kijk dan eens naar het tientje en daar staat de ijsvogel als het goed is op. En in dit ontwerp klopt die ijsvogel daar niet met wat wij gewend zijn hoe een ijsvogel eruit ziet. Maar in die andere ontwerpen dan weer wel.
1: Ja.
0: Maar die bijvanger die heeft een bruine kop met een gele krop.
1: Ja, precies.
0: En daardoor die tegenstellingen in kleuren zijn wel mooier.
1: Ja,
0: maar die achterkant, ik weet niet of je ook naar de achterkant hebt gekeken.
1: Nee, nog niet.
0: Nou, daar staan allemaal gebouwen die te maken hebben met de Europese Unie.
1: Ja.
0: Ja, dat zie je over de hele wereld. Dat banken over het algemeen het geld uitgeven. Die zijn zo trots op hun gebouwen. En dat ziet er toch niet uit.
1: Nee, jij ziet liever dieren op die biljetten. Of mooie portretten misschien van mensen? Of dat ook niet?
0: Ik ben toch meer van de dieren, merk ik hoor. Ik ben toch meer van eigenlijk ben ik meer van het verhaal erachter. Hè.
1: Ja, precies.
0: Hoe komen we er nou toe dat we zoveel vertrouwen hebben dat een papiertje geld waard is?
1: Ja.
0: Dat is mijn fascinatie.
1: Ja.
0: Maar als je dan naar de ontwerpen kijkt, dan toch liever dieren. En dan, de uitvoering is wel erg belangrijk, hoor.
1: En want als je die dieren neemt, wat mist er dan volgens jou nog om van een aardig ontwerp een echt schitterend bankbiljet te maken? Wat moet er dan in elk geval opstaan? Of hoe moet het eruit zien qua kleuren?
0: Goeie vraag. Nou, ik ben helemaal verliefd op de serie van Oxenaar. En daar stonden dan koppen op, helaas. En die series van Oxenaar, die heet dan Erflaters. Hè, met die oude Hollandse bekende mensen, zeg maar. Zoals de Michiel de Ruiter en zo stonden daar allemaal op.
1: Ja.
0: En wat je daaraan ziet is dat het zo anders is dan wat al die andere landen doen.
1: En is dat belangrijk? Vind je dat belangrijk in een biljet?
0: Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja. Dat is om zeg maar, je moet eruit springen op een of andere manier.
1: Ja.
0: En de oude eurobiljetten, nou, ik weet niet wat jij er precies van vond, maar het was eigenlijk twee keer niks. Hè. Het waren niet bestaande poorten, het waren niet bestaande bruggen.
1: Ja, want ik ben bang dat ik een van die mensen ben die vooral naar het bedrag kijkt wat erop staat en niet zozeer naar het ontwerp. En we doen nog maar heel weinig met cashgeld ook. Tenminste, ik doe er heel weinig nog mee. Dus je kunt ook afvragen, hoe belangrijk is het helemaal? Of mag ik dat eigenlijk niet zeggen?
0: Het is nog heel belangrijk, hoor. Er zijn zoveel mensen die niet in staat zijn om met elektronisch geld om te gaan.
1: Om
0: verschillende redenen. Deze biljetten zijn ook weer erg belangrijk. Bijvoorbeeld voor mensen met een visuele beperking.
1: Ja.
0: Maar dat soort details zie je nog niet in de ontwerpen terug, hoor. Dat gaat in de definitieve versie zeker tevoorschijn komen. Allerlei echtheidskenmerken die er nog in moeten komen. Maar ook herkenningspunten voor visueel gehandicapten.
1: Ja.
0: Die gaan er zeker nog in komen. Ik zie wel wat randjes dat ze er alvast ingetekend hebben. Van die voelbare inkt en zo, weet je wel.
1: Maar hij is nog niet klaar dus.
0: Nee, er gaat nog veel aan veranderen, hoor, aan de ontwerpen die je ziet.
1: Terug naar de tekentafel.
0: Ja, maar ze kunnen ook niet alles nu al publiceren, want anders komen ze straks op de markt. En een van de doelen is te voorkomen dat ze nagemaakt worden.
1: Precies, ja.
0: En als je nu al die details al bekend maakt, dan zijn de valse munten straks de echte drukkers.
1: Dat wil ik ook zeggen. Hey, en zo'n compleet nieuwe serie, wat betekent dat nou voor verzamelaars? Zet dat jullie wereld nou weer echt op de kop?
0: Er zijn niet heel veel eurobiljettenverzamelaars, moet ik zeggen. Er zijn er wel veel, maar niet zoveel als van alle andere biljetten.
1: Ja.
0: En het mooie van het krijgen van een nieuwe serie is dat de oude serie verdwijnt.
1: Ah,
0: dus alle biljetten die al lastig waren, die worden nog veel lastiger. En dan zie je dat het voor een heleboel mensen niet alleen maar verzamelen is, maar het is ook een investering. Het is ook echt iets wat je achterlaat aan je kinderen, zeg maar, of je kleinkinderen.
1: Ja, dus al die oude biljetten die worden straks alleen maar meer waard, zeg je eigenlijk?
0: Als ze ongevouwen zijn. Dat is wel een hele belangrijke randvoorwaarde. Als ze ongevouwen zijn, en het liefst met de allereerste handtekening, hè, die van meneer Duisenberg nog erop. Die combinatie is nu al heel lastig. En laat me voorspellen dat het een jaar duurt ongeveer voordat de oude biljetten volledig vervangen zijn door de nieuwe biljetten als ze komen. Het duurt nog wel even op voordat de nieuwe biljetten er zijn, maar dat gaat ongeveer een jaar duren.
1: Okay.
0: Ja, en hoe ga je dan aan de oude serie komen?
1: Ja,
0: dat is voor een verzamelaar dan de uitdaging en de sport. Dus dan moet je naar beurzen en dan moet je naar een vereniging en dan moet je naar via het internet soms. Ja.
1: Ik denk, ik hoor aan jouw stem dat je ogen beginnen te glimmen als je hierover nadenkt.
0: Ja, er zijn wel een paar eurobiljetten waar ik nu nog niet in geïnteresseerd ben. En dat zijn dan echt die lelijke ouwe.
1: Maar dat komt.
0: Daar ga ik wel achteraan hoor.
1: Ja, de 500
0: eurobiljetten zie je nu al helemaal niet meer. Probeer er dan maar eens eentje ongevouwen te vinden.
1: En krijgen deze nieuwe ook weer een bijnaam, net als de oude hadden? De geeltjes en dat hadden ze allemaal, hè?
0: Ja, maar die oude bijnamen die stammen echt uit halverwege 19e eeuw, hoor.
1: Maar we kunnen ze toch nieuwe bijnamen geven, de nieuwe biljetten?
0: Ja.
1: Misschien een leuke prijsvraag.
0: Ik denk dat die 100 euro toch weer in Nederland of een Meijer gaat heten... Ja. Of dat we hem toch Snip gaan noemen, ook al staat er nou een Grutto op.
1: Ja, precies. Hey, kunnen we nog steeds stemmen, toch, of niet?
0: Jazeker, dat is tot eind september volgens mij.
1: Kijk, we hebben nog even de tijd. En op de Europese Centrale Bank, de ecb.europa.eu... op die website, daar kun je je stem uitbrengen. Ik zou zeggen tegen iedereen, ga het vooral doen. Want hoe meer stemmen ze krijgen, hoe eerlijker het wordt, zeg maar. Dank je wel, Patrick, voor je toelichting. En,
0: graag gedaan.
1: Heel veel plezier met het verzamelen.
0: Ja, dank je wel.
1: Ja hoor, dag.
0: Dag.

0: Liefs uit Londen van Bluff. En ja, ik moet een beetje aan Bob denken. Kijken waar het kaartje van hem vanavond vandaan komt. Ik ben heel benieuwd. De eurobiljetten die krijgen een nieuw gezicht. En daar kunnen we zelf over meebepalen. Dat is het mooie ervan. We mogen stemmen op ons favoriete ontwerp. Je hebt het misschien wel gezien in het nieuws. Worden het nou beroemde Europeanen zoals Marie Curie en Leonardo da Vinci? Of toch liever vogels, rivieren of andere Europese landschappen? Nou, waar de meesten van ons vooral naar het bedrag kijken wat op dat biljet staat, ziet een bankbiljettenverzamelaar natuurlijk veel meer dan alleen dat bedrag. Nou, Patrick Plomp is zo'n verzamelaar en ik heb hem aan de lijn. Goedenavond, Patrick.
1: Goedenavond.
0: Dag. Zeg, jouw verzamelhart, gaat het nou meteen sneller kloppen van die mogelijke ontwerpen of moet die liefde nog een beetje groeien?
1: Nou, het moest eigenlijk nog een beetje groeien. Ik ben vorige week een beetje erop geweest.

0: denk zomaar dat je deze volgende week donderdag ook nog een keer gaat horen op de duettenuitzending. Ashford en Simpson met Solid. Typisch jaren 80 muziek.
1: Waar is Bob?
0: We hebben al heel veel duetten binnengekregen. En ik zei tegen jou, Cynthia, ik denk, zouden we daar 3 uur mee kunnen vullen met alleen maar duetten? Nou, dat hebben we geweten. Je doet gewoon een paar keer een oproep in je programma. En we hebben, ik zeg het wel vaak, we hebben echt de leukste luisteraars van Nederland. En dan stromen de verzoekjes binnen.
2: Ja, iedereen is gewoon actief, die doet het meteen.
0: Ja, en natuurlijk zit er ook best wel vaak dullen bij. Heel veel mensen vragen Kenny Rogers en Dolly Parton aan, Islands in the Stream.
2: Ja, snap
0: dus,
2: ik.
0: Dus misschien dat we iets van een top 5 of zo gaan maken, van de meest aangevraagde duetten.
2: Oh, dat is leuk.
0: Zoiets, ja. Dus we gaan ook duo presenteren. Ik ga het samen met Jeroen doen.
2: Oh, wat gezellig.
0: Leuk, hè? Dus de hele avond staat in het teken van tweetallen. Hoe leuk is dat?
2: Nou, perfect.
0: Ja, nou.
2: Bob is er eentje of...
0: Bob gaat... Nou, het is misschien wel leuk dat we iemand met hem meesturen. Heb je tijd of niet?
2: Nou, ik met Bob ga ik altijd mee.
0: Ja, hè?
2: Toevallig heb ik volgende week vakantie, dus ik kan zo met Bob mee.
0: Dan ga ik nog niet verklappen waar je heen gaat. Nee. Maar hou je koffertje paraat.
2: Ja. Warm of koude kleding?
0: Nee, dat van alles wat. En je bent binnen 2 dagen weer thuis, hè, dus dat scheelt. Eens kijken waar die vanavond uithangt. Ik heb net als elke avond 3 hints voor je klaarstaan. En dit is hint nummer 1.
3: Ik loop hier door smalle straatjes en het is overduidelijk. Deze wijk, paleis of ja, wat is het, is klassiek vormgegeven. Prachtig hoor. Hier wil ik mijn pensioen ook wel doorbrengen.
0: Moet je nog wel even wachten, volgens mij. Want met pensioen is hij nog niet. Ja, jongens, zeg het maar. Dit kan natuurlijk ook wel overal zijn. Gisteren was het weer zover. Na de eerste hint komen er gewoon goede antwoorden binnen.
2: Ik ben heel erg benieuwd vanavond.
0: Een diepe buiging. Ja. Als dat vanavond ook gebeurt, nou, dan neem ik mijn pet af voor degene die het nu kan raden. Maar ja, je hebt er altijd gekke mensen bij die 1 hint genoeg hebben die er bijvoorbeeld net zijn geweest zelf. Dat kan, hè?
2: Wat scheelt dat, hè?
0: Dan herken je dit. Als jij het denkt te weten, app het naar de NPO Luister-app. En als je het niet weet, geen paniek. Straks komt hint nummer 2 en je hebt sowieso nog tot 10:30 de tijd, hè? Dus maak jezelf niet gek, daar is het veel te warm voor.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...

0: Het is crooner Barry Manilow meets tropische swing. En het is een gouden combinatie. De energieke zanger Kid Creole, die altijd in die mooie pakken optreedt en zijn band uitdost in vintage jaren 30 stijl. Een lekkere dosis mambo naar deze crossover. En twee totaal verschillende werelden die eigenlijk muzikaal perfect samensmelten. En daarvoor hoorde je de vorige schijf van NPO Radio 5. Raccoon samen met Velja. En morgen dan gaan we als DJ's om de tafel. Gaan we eens een stevig robbertje discussiëren. Wat gaat de nieuwe schijf van NPO Radio 5 worden? Dat zijn altijd leuke meetings. Daar kan het soms heerlijk aan toegaan. Maar we komen er altijd uit met elkaar. Ja, tegenwoordig zouden veel jongeren het waarschijnlijk een toxic relationship noemen. Je weet wel, zo'n relatie waarvan je weet dat die niet goed voor je is, maar waar je toch niet los van kunt komen. En precies daarover gaat Chasing Pavements van Adele. Het nummer voor dat nummer ontstond, of het idee voor dat nummer, dat ontstond na een ruzie met haar toenmalige vriend.
1: Chasing Pavements, I slapped my boyfriend and was running down Tottenham Court Road in London to get make sure I didn't get in trouble. And then no one was chasing after me. And I was like, you're chasing pavements, it's going nowhere.
0: Ah ja, ze had haar vriend een klap gegeven, als ik het goed versta. Want ze praat heerlijk snel en met echt zo'n Londens accent. En ze liep de straat op, maar niemand kwam achteraan. Dus denk, ja, wat loop ik hier nou? Chasing pavements. En terwijl ze over die lange stoepen voor de uitkijkt, vraagt ze zich af, moet ik nou doorgaan? Of blijf ik achter iets aanrennen dat er eigenlijk al helemaal niet meer is? En twee dagen later schrijft ze het nummer Chasing Pavements. Adele is dan nog maar 19 jaar oud, hè? Ze heeft pas net haar eerste platencontract op zak en ze zoekt inspiratie voor een album. En die relatie die levert uiteindelijk genoeg materiaal op voor een groot deel van haar debuutalbum, 19. Achteraf kan ze er zelf wel om lachen. Ik heb hem eigenlijk meer gebruikt dan hij mij, zegt ze. Maar haar ex die ziet dat toch een beetje anders. Als het album een succes wordt, vindt hij zelfs dat hij recht heeft op een deel van de royalties, omdat zoveel nummers over hem gaan. Een week lang blijft hij haar maar bellen. Adele is er snel klaar mee. Ze zegt, ja, jij maakte mijn leven tot een hel. Ik heb het meegemaakt en daarom verdien ik dit. En jaren later blijkt hoe sterk het nummer met die periode verbonden blijft. Tijdens haar concertreeks in München in 2024 speelt ze Chasing Pavements voor het eerst in 7 jaar tijd.
1: The reason I don't sing this song very often, and I shan't sing it again after this music residency, is because the way I pronounce the words in this song when I was 19 years old, I sound like I'm 19 years old. And when I sing it now, I still sound 19 years old, a bit noisy.
0: Ja, ze zegt dus als ik het zing, dan klink ik weer als die 19-jarige. Maar juist dat jonge geluid, dat herinnert haar ook aan het begin van alles. Want hoe weinig ze het nummer tegenwoordig ook speelt, Chasing Pavements is het nummer dat de wereld kennis liet maken met Adele. En daarmee blijft het een van de belangrijkste nummers van haar debuutalbum, 19. Hier is ze, Adele.

vanavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste.

Ruby Heart van een van mijn muzikale helden. Naast Stevie Wonder staat Bruce Springsteen ook absoluut aan de top van die lijst. Geweldige artiest, geweldige zanger, geweldige muzikant. Ik ben gewoon gek op die man, ik weet niet waarom. Bijna, we gaan richting het nieuws van

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: 9 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte ook tientallen anderen gewond. Een van de 3 terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Henrik Willem Hofs.
6: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten, hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken, de reclassering, met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
5: Inmiddels is deze verdachte 19 jaar. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketten beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel aanstond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen alleen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van 5. Gerja Wolf.

toch één van de mooiste nummers die ooit gemaakt zijn. Hè? Marvin Gaye en What's Going On. En het scheelde maar een haar of we hadden deze plaat nooit gehoord. Ik kan me niet voorstellen. Want Motown-baas Berry Gordy, hij vond het nummer veel te politiek. En hij dacht, ja, dat gaan we echt niet uitbrengen. Dat kunnen we niet maken. En Marvin Gaye ging spontaan in staking. Hij zei, ik zing geen noot meer totdat het nummer in de winkel ligt. En uiteindelijk werd de single Buiten de Baas om toch uitgebracht. En gelukkig maar. En vooral die zin, war is not the answer. For only love can conquer hate. Oorlog is nooit het antwoord. Alleen liefde kan haat overwinnen.

0: mensen. Alleen liefde kan haat overwinnen. Nou, een beetje het thema vanavond van 5. Ja,
1: mooi.
0: Ja, ja, eigenlijk wel, hè? Ja.
1: Alleen maar liefde. Alleen maar love.
0: Alleen maar liefde. Want het lijkt wel jaren 60 in de hippies. In Amerika, de vorige eeuw.
1: Zweverig.
0: Ja, een beetje zweverig. Nee, nee, nee. We staan met onze beide voeten op de grond. En Cynthia en ik, we houden je tot 11 uur vanavond gezelschap. En we hebben weer een heerlijk uur voor je klaarstaan. Zometeen Bob met de tweede hint over de plek waar die staat. En ik zie echt van alles langskomen.
1: Ja.
0: Ik zie Windsor Castle in Engeland. Ik zie Napels. Ik zie Mont Saint-Michel in Frankrijk. Ik zie Monaco, Parijs. Paleis Soestdijk zie ik zelfs. Dat is allemaal fout, mensen. Allemaal fout.
1: Allemaal fout, ja.
0: Ik heb ook 2 goede antwoorden gezien. Tussen alles wat er binnenkomt. Maar 1 ding wat Adam vraagt, is, staat hij in Nederland? Nee, hij staat niet in Nederland. Hij is ergens in Europa. Dus zoek het niet te dicht bij huis, zou ik zeggen. Dus alles wat hij net noemde, Engeland, Napels, Frankrijk, Monaco, staat hier allemaal niet, mensen. Dus gewoon even wachten op die tweede hint. En op de douche die zo meteen aangaat, want dan spelen we Shower Power. En welke muziek je hoort, dat bepaal jij zelf ook van dit uur, want we reizen vanavond af naar Italië. Ik ben op zoek naar een vakantielandplaat uit Italië. Je mag een plaat aanvragen uit dat lekkere land. En heb je daar een mooie herinnering bij of een leuke anekdote? Laat het vooral even weten via de NPO Luister-app. Ga ik door met een geweldige klassieker uit 1964.

0: André van Duin en Als de zon schijnt. En daar gaat de zon toch spontaan van schijnen op je radio. Heerlijk nummer. En hij kwam op het idee voor dit nummer toen hij op tv naar de film Buena Sera, Mrs. Campbell zat te kijken. En dat klonk zo.
1: Bella, bella, Gustavo Kelle, vine, zucre e cannella. Tu me guarda, pomeriggio, buonasera.
0: Ja, buonasera, Mrs. Campbell. En die melodie die bleef meteen in zijn hoofd hangen. En hij vond het zo'n aanstekelijk wijsje dat hij er spontaan een eigen Nederlandse tekst op schreef. Als je André van Duin bent, dan kun je dat gewoon. En in no time was zijn eigen zomerklassieker geboren. Ja, nou we het toch nog over Italië hebben. Ik ben op zoek naar jouw Italiaanse vakantieplaat. Welke plaat kan ik straks voor jou draaien? En welk verhaal hoort daarbij? Ciao.

0: Ja, Buona sera, Mrs. Campbell. En die melodie die bleef meteen in zijn hoofd hangen. En hij vond het zo'n aanstekelijk wijsje dat hij dus spontaan een eigen Nederlandse tekst opschreef. Als je André van Duin bent, dan kun je dat gewoon. En in no time was zijn eigen zomerklassieker geboren. Ja, nou we het toch nog over Italië hebben. Ik ben op zoek naar jouw Italiaanse vakantieplaat. Welke plaat kan ik straks voor jou draaien? En welk verhaal hoort daarbij?
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: De avond van vijf douche is weer aan. En daar wordt naar hartelust onder gezongen. En wat er wordt gezongen is aan jou om te raden. Het klinkt vanavond als volgt. Oké, beetje vaag. Moet een beetje op gang komen, geloof ik. Ik weet niet helemaal lekker bij stem vandaag. Ik zal hem zo nog een keertje laten horen. Maar als jij weet wie dit is en welk liedje het is, en ik wil van jou de titel en de uitvoerende weten, dan mag je bellen 0800 3000 555... of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. En Brigitte zegt, ik was net aan het wegdutten eerder vandaag. Je is er nu niet bij. Als jij een kans wil maken op dat strandlaken, dan moet je even luisteren. Dat klinkt als volgt. Ik zal hem nog één keer laten horen. Ik zie jou in één keer. Ga je oogjes stralen, Cynthia.
2: Tweede keer, denk ik. Oh ja.
0: Ah ja, ik ben in een goede bui, dus vandaar die tweede keer. Als jij weet wie het is, titel en uitvoerende 0800 3000 555.

0: Nou weet ik in één keer waarom ik soms een beetje schorrig de studio uitloop om 11 uur 's avonds. Ik zit echt werkelijk waar alles mee te neuren en mee te zingen. En Pedro zei net van je moet niet overal doorheen zingen. Ik heb dan niet mijn microfoon aan staan. Wil je dat even ook in de gaten houden?
1: Ja,
0: Cynthia? Stel voor ik dat wel doe, dat wil ik niet namelijk.
1: Ja, maar ik hoor je natuurlijk constant zingen. Dus als ik ook een keer op moet letten of de microfoon
0: of dit lampje brandt hierboven. Nee, maar ik wil echt, die microfoon die moet lekker dicht blijven. Want gewoon genieten van de artiesten, zou ik zeggen. En zeker die artiesten onder de...
2: Sour Power, doe mee en raad de plaat.
0: Kijken wie er onder de douche staat te zingen. Wat er wordt gezongen in elk geval. En daar heb ik Roy voor aan de telefoon. Goedenavond, Roy.
3: Goedenavond, ja.
0: Hi, hoe is het ermee?
3: Ja, goed. We zitten lekker buiten te luisteren.
0: Oeh, wat lekker. En in de tuin? Onder een afdakje? Of onder een...
3: Ja, klopt. Onder het afdak.
0: Lekker.
3: Waaijesje erbij.
0: Wat drinken bij de hand?
3: Drinken bij de hand. Heerlijk. En radio 5 natuurlijk, hè.
0: En hoe is het nu buiten? Koelt het al een beetje af?
3: Het voelt wel een beetje af, maar het is nog wel drukkend. Ja. Dus we hebben nog wel een lekker wiretje aan.
0: Oh, dat is heerlijk. Oh, als je me zo het adres even hebt, dan komen we misschien na de uitzending even langs. Want dat klinkt heel erg goed, moet ik zeggen.
3: Goh, leuk, kunnen we komen zwemmen als je wil.
0: Oh, ook nog. Heb je zo'n zwemvijver of een zwembad?
3: Een zwembad.
0: Oh, joh. En zit je dan in Nederland of ben je ergens in het buitenland ook nog? Laatste
3: ik
0: vraag.
3: Ik woon in Nederland, in Brabant.
0: Oké, dus je hebt een huis met een zwembad. Wauw. Kijk, die mensen moet je te vriend houden. Yeah. Nee, leuk dat je luistert.
3: Kom,
0: ja, nou, dank Roy. Dat is fijn om te weten. En wie weet dat ik je er een keer aan ga houden. Maar voor nu wil ik even van jou weten, wat wordt er gezongen onder de douche?
3: Dat is Here Comes the Sun van de Beatles.
0: Ja, dat zie ik goed. Een echte Beatles-fan?
3: Ja, zeker. Ja. 60-70 is echt mijn favoriet.
0: Ah, wat mooi. Nou, want we hebben al een week van de jaren 60 gehad. We hebben een week van de jaren 70 gehad. En na de zomer komt de week van de jaren 80. En dan komt de Evergreen Top 1000 week weer.
3: Oh,
0: en dan beginnen we volgend jaar gewoon weer helemaal opnieuw. Weer van voren af aan. Dus
3: genoeg
0: om naar uit te kijken. Maar ondertussen heb jij het goede antwoord gegeven. Dus dat betekent dat het strandlaken jouw kant op komt.
3: Helemaal geweldig.
0: Dus als ik nou een keer langskom, dan wil ik natuurlijk wel dat je op een van die strandstoelen ligt aan het zwembad, zeg maar.
3: Ja, dat komt helemaal goed. En dat was goed erbij.
0: Nou, hartstikke goed. Hey, heb het goed vanavond nog. Geniet nog lekker buiten van de radio en van alles om je heen. En wij zorgen dat je strandlaken, dat het jouw kant op komt.
3: Helemaal goed.
0: Okay.
3: Succes met het programma.
0: Dankjewel, Roy. Fijne avond. Doei.
3: Doei.

0: Nee, er valt me iets op de laatste dagen. We hebben Luke Combe, die draait een prachtig nummer van vanmiddag al. En nu hebben we Ella Langley met Choosing Texas. Het is een beetje de country vibe op NPO Radio 5.
1: Ja.
0: Ik vind hem lekker. Ik vind hem heerlijk.
1: Komt wel goed uit, ja.
0: Het komt heel goed uit. En ja, het is goed geproduceerd. Het klinkt fijn. Het is mooie muziek. En dit nummer is trouwens heel apart. Het ontstond heel op een gekke manier. Want een andere countryster, Miranda Lambert, die schreef ook mee aan dit nummer. En je hoort haar ook backing vocals zingen. Die vertelde Ella een bizar verhaal uit haar jeugd. Dat ze werd een keer aangehouden door de politie. En toen had ze een kangaroo op de bijrijderstoel zitten. Zoals je dat doet in Amerika. Een kangaroe als bijrijder. En die politieagent die zei van, oh, you're from Texas, are you? And yeah, she's from Texas. En dat kwam in dat liedje terecht, wat je net hoorde. En ik vind het een lekkere vibe, hoor, die country. Mooie kant die per NPO Radio 5 opgaat. Van mij mag het meer zijn.
2: Ah. Waar is Bob?
0: Tussen staat Bob op de plek waar hij staat. En er komen nog steeds antwoorden binnen, maar niet heel veel goeie. Dus ik denk dat het hoog tijd is voor hint nummer 2. Nou, Bob, jij, ik heb hem voor je klaarstaan. Hij klinkt als volgt.
3: Degene die dit liet bouwen, wilde er tijdens zijn pensioen veilig bij zitten. Vierkant, sterke muren. Maar ja, daar ben je dan ook een César voor.
0: Oh, oké. Okay. Je bent er een César voor, dus een keizer.
1: Ja,
0: oké. Okay. Dit is een goede hint. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. En wordt het nu langzaamaan duidelijk waar die zou kunnen staan, hier ergens in Europa, dan mag je dat appen naar de NPO Luister-app. En wie weet is het goed, dan ga je mee in die hoge hoed. En als het niet goed is, dan doe je het gewoon na de volgende hint nog een keer proberen. Geeft allemaal niks, je hebt de hele avond de tijd tot 10:30. Dan trekken we een winnaar uit die rode hoge hoed.

0: Een vet domino. En deze kwam helemaal uit 1957. I'm Walking. Hadden wij eigenlijk vorige week moeten draaien tijdens de Vierdaagse van Nijmegen.
1: E ora, musica italiana.
0: Ja, en voor de muziek, vakantieplaats. Wat zeg ik? Hoe zeg ik dat goed? Vakantielandplaats, zo moet ik hem zeggen. Het is een raar woord. Gaan we volgend jaar iets anders op verzinnen. Maar we hebben hem nu. En vanavond komt die plaat uit Italië. En ik heb Miranda aan de telefoon. Goedenavond, Miranda.
2: Goedenavond, Gea.
0: Hoi, hoe gaat ie met je?
2: Goed hoor.
0: Ja?
2: Ja.
0: Je hebt een prachtige vakantielandplaat, maar je hebt er volgens mij ook een leuk verhaal bij. Vertel eens.
2: Ja, zeker. We waren in de jaren 90 waren we in Toscane en dan zaten we in een appartementencomplex en het ging omweren.
0: Wie is we?
2: Mijn man en ik.
0: Oké, ja. Nee, ja. We hebben het er even voor de setting.
2: Ja, nee, ja, je hebt helemaal gelijk. En het ging onweer en de stroom viel uit. En die man, die gast was super aardig. Hij zegt, weet je wat, we gaan gewoon grappa testen met z'n allen met kaarslicht.
0: Wauw, en wat even voor mij, wat is grappa testen?
2: Nou, grappa, dat is echt een heel sterk drankje.
0: Oh, oké. Okay. Oh, en die had hij zelf gemaakt, dat je hem even moest testen?
2: Ja, klopt.
0: Oh,
2: ja, allerlei verschillende soorten had hij.
0: Zo.
2: Ja.
0: Het werd een bonte avond, denk ik, of niet?
2: dat was hartstikke gezellig.
0: De volgende ochtend was het toen ook nog leuk, of niet?
2: Ja, zeker wel.
0: Oké, gelukkig.
2: Ja,
0: gelukkig.
2: Toen bracht u ons naar de trein en zijn we naar Firenze geweest.
0: Ja, nou, wat een aardige prachtig. Gast hier.
2: Ja, ja. We hebben daar ook, dat was ook wel heel leuk. We vroegen aan hem van, joh, waar kunnen we nou lekker eten? En toen zei hij, joh, moet je een dorp teruggaan? Dan heb je een voetbalveldje, komen alle Italianen. Daar kan je echt gewoon goed Italiaans eten. En daar hebben we echt zo lekker gegeten.
0: Weet je nog wat je gegeten hebt toen?
2: Penne al arrabbiata. Daar zijn mijn man en ik echt helemaal de rol.
0: Oh, wauw. En heb je het recept meegekregen?
2: Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, was maar waar.
0: Ja, hè? Ja.
2: Ja.
0: Nou, wat heerlijk, joh. Wat een mooie herinnering. Hey, en welke plaat hoort daarbij?
2: Doris je musica van Eros Ramazzotti.
0: Want die plaat staat voor deze herinnering, voor die vakantie?
2: Ja, zeker. Ja?
0: Oh, oké. Okay. Ja. En zet je hem vaak thuis op ook, of niet?
2: Ja, zeker.
0: Is je man ook bij in de buurt, of niet?
2: Nee.
0: Och,
2: nee, die zit tv te kijken.
0: Oh, die zit tv. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, ik ga hem lekker natuurlijk draaien voor je. Ik heb hem klaarstaan, Eros Ramazzotti. Ik wou zeggen, anders haal je hem even uit de bank en dan gewoon even samen door de kamer gewoon een beetje dansen. Heel voorzichtig.
2: Ja? Ja, ik kan ook zo naar beneden lopen en dan trek ik hem even uit de stoel.
0: Precies, nou dat. Weet je wat, dan zet ik hem vast op. Loop jij naar beneden en dan even gezellig samen door de kamer walsen. En dan is mijn avond ook weer goed in elk geval.
2: Ja, gaan we doen. Dankjewel.
0: Jij ook, Miranda. Een fijne avond nog, hè?
2: Hetzelfde.
1: Doei. Musica italiana.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 10 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of dat haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbo Duk.
7: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B. in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
6: In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren, van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. En als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. Daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: De avond van 5. Gerja Wolf.

Ja hoor, in de jaren 60 werd hij geschreven door Frankie Valli als een meeslepende popballad, kunt je voorstellen. 15 jaar later trok de Boys Town Gang de plaat een sprankelende, opzwepend discojasje aan. En Brigitte gaat er heel goed op, ze zegt heerlijk deze, ik ben weer klaar wakker.

klaar wakker, Cynthia en ik. En tot 11 uur houden we jouw gezelschap met de allerfijnste muziek. En met de derde hint van Bob. Hij komt zometeen nog één keer langs met zijn laatste hint. En weet jij na die derde tip waar de ter wereld die ergens uithangt? Nou, ter wereld, we zeggen gewoon hij is ergens in Europa vanavond. Laat het ons dan snel weten via de NPO Luister-app. En ik zeg het nu nog maar vast een keer. Als je meespeelt, als je een antwoord opstuurt, dan kun je dus verwachten dat we je gaan bellen als je uit de Rode Hoge Hoed komt vallen. Dus hou dan ook rond 10:30 je telefoon in de gaten. Want als je dan gebeld wordt, dan is dat geen naarbedrijf wat iets van je wil. Dan zijn wij het. Dan krijg je Cynthia aan de lijn. En die wil maar één ding, dat jij die waterfles krijgt thuisgestuurd. Dus gewoon opnemen dan. En verder dit uur nog heerlijke muziek. Ik ga door met Bob Marley en The Wailers. Een van de meest invloedrijke protestsongs aller tijden. Hij schreef het samen met Peter Tosh nadat hij op tournee was geweest door Haiti. Hij was zo diep geraakt, en ik heb het natuurlijk over Bob Marley, door de armoede daar, dat hij vond dat hij niet langer alleen maar over de liefde kon zingen. Tijd om op te staan voor je rechten. Hier zijn ze, Bob Marley en The Wailers. En Get Up and Stand Up.

0: Begin jaren 60 was Chris Montez bekend als een ruige rock'n'roller met hits als Let's Dance. Maar zijn platenbaas, ene Herb Albert, die haalde hem over om het eens over een hele andere boeg te gooien. En het was een schot in de roos met dit The More I See You.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, vanavond in 2 voor de prijs van 1, Katie Melua. Misschien gaat er nu al een wenkbrauw omhoog en denk je, wie zeg je? Ik zeg Katie Melua. Ze is ondertussen alweer 41 jaar, maar ze is in Georgië geboren en als kind naar Noord-Ierland verhuisd. En ze groeide uit tot een succesvolle Britse singer-songwriter. Haar muziek beweegt zich moeiteloos tussen de jazz, de folk en de pop. Geen grote gebaren, het zijn vaak wat kleinere liedjes die heel eenvoudig klinken en daardoor juist ook weten te raken. Ze zong bijvoorbeeld ook op het huwelijk van prins Pieter Christian en prinses Anita. In 2005 was het, geloof ik. Weer een tijd geleden. En zometeen beginnen we dan ook met die betoverende hit 9 Million Bicycles. Die ken je ongetwijfeld. En dat ontstond nadat haar producer in Peking hoorde hoeveel fietsen daar rondrijden in die stad. En welk nummer van Katie Melua kan ik daarna voor jou draaien? Misschien wel The Closest Thing to Crazy of een van haar andere prachtige parels. Die keuze is helemaal aan jou en die mag je me appen naar de NPO Luister-app.

in 2005 was het, geloof ik. Weer een tijd geleden. En zometeen beginnen we dan ook met die betoverende hit 9 Million Bicycles. Die ken je ongetwijfeld. En dat ontstond nadat haar producer in Peking hoorde hoeveel fietsen daar rondrijden in die stad. En welk nummer van Katie Melua kan ik daarna voor jou draaien? Misschien wel The Closest Thing to Crazy of een van haar andere prachtige parels. Die keuze is helemaal aan jou en die mag je me appen naar de NPO Luister-app.

0: ligt op het puntje van mijn tong. Zegt die stem als hij dat zo zingt aan het einde. Denk, oh, aan wie doe jij mij denken? Misschien heb jij dat ook wel als je naar hem luistert. Naar John Sebastian en Welcome Back. Een heerlijk nummer hoor, 1976. Bekend van de Loving Spoonful. En natuurlijk van zijn optreden van het Woodstock Festival in 1969.
1: Waar is Bob?
0: Ja, voor iedereen die met smart zit te wachten op de derde en de laatste hint van onze Bob, die moet even goed luisteren, want dit is hem.
2: Dit grote paleis groeide uit tot een stad en ligt prachtig aan de Adriatische kust. De keizer in Ruste woonde er van 305 tot 311 na Christus.
0: Nou, oké. Ik zou zeggen, kom maar door met de goede antwoorden. Bij de eerste hint denken we altijd, dit gaat hem niet worden vanavond.
3: En dan, de laatste.
0: En bij die laatste in denken van nou, dit is wel makkelijk. Het
3: komt binnen, denk ik nu.
0: We kunnen die waterfles wel weggeven. Nee hoor. Stuur je antwoord door via de NPO Luisterapp. Is die goed, ga je mee in de Rode Hoge Hoed. En als je meespeelt, hou dan ook je telefoon in de gaten. Want dan gaan we jou binnen nu en een minuut of 6, 7 opbellen. Om te zeggen dat je hebt gewonnen.
4: People take heart. It will get better. Our world. Come apart at any moment could end. There'll be no retreating.

reason to sing, but we're not giving in. Take heart.

is een bemoedigend lied, Take Heart. Een lied dat zegt, houd moed, ook als het leven tegen zit. En soms is een paar eenvoudige woorden precies genoeg om weer verder te kunnen. En ik draaide het, is van Glen Hansard, een Ierse singer-songwriter die ooit doorbrak met de band The Frames, maar die wereldwijd bekend werd dankzij de film Once. En daarin speelde hij niet alleen de hoofdrol, hij schreef ook de muziek. En het leverde hem een Oscar op voor het prachtige Falling Slowly. En die draaide Simone vanavond in de avondstart. En dat hebben we natuurlijk gedaan omdat bekend werd vanmiddag dat hij vannacht is overleden. Een motorongeluk en pas 56 jaar geworden. Wat laat hij een prachtig oeuvre naar. Je kunt mij nog even laten weten, de oplossing voor Waar is Bob? Daar heb je nog één nummer de tijd voor. En dat nummer duurt 2 minuten en 51 seconden.

0: Ben E. King en Stand By Me, een echte evergreen als er ooit geweest is. Ha.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar is Bob? Dat is de vraag van vanavond. Je hebt 3 hints van mij gekregen en ergens in Nederland gaat er nu een telefoon over. Ik ben zo benieuwd. Is diegene nog wakker die we nu proberen te bellen? Ligt hij al op bed? Misschien staat hij zijn tanden te poetsen?
2: Nee, met Vincent.
0: Hey Vincent, goedenavond. Je spreekt met Gerja van de avond van 5.
2: Goedenavond, hallo.
0: Hey, wat leuk dat je opneemt. Het is altijd weer een gok of het goed gaat of niet, maar je neemt op. Dus ben ik echt heel blij om. Ja, want jij dacht te weten waar Bob staat vanavond, hè?
2: Ja, het was een hele moeilijke naam natuurlijk, dus ik moet het even voorlezen. Wacht even hoor.
0: Ja, spel het maar even. Ik ben benieuwd hoe je het gaat uitspreken.
2: Het paleis van... Wacht even, ik moet even... Ik had het hier aan beeld staan, want het is echt heel lastig.
0: Ja, ik ben benieuwd.
2: Oh. Nou heb ik die pagina hier.
0: Ja.
2: Het paleis van Diocletianus. Het paleis van Diocletianus in Split, Kroatië.
0: Oh, oké. Nou, zal ik je even laten horen hoe het uitgesproken moet worden?
2: Ja.
0: Hier komt de Bob zelf.
2: Goed.
3: De plek waar ik ben is... het paleis van Diocletianus in Split, Kroatië. Jesus.
0: Nou, het deed je hartstikke goed hoor. Diocletianus, dat was hem. In Split, in Kroatië. Helemaal goed gedaan. En ik vind het knap. Ik vond hem lastig vanavond.
2: Ja, zeker was hij ook. Maar goed zoeken kom je er toch wel.
0: Ja, wat leuk, hè? En het is echt zo leuk hoe iedereen aan het zoeken en googelen met de bosatlas erbij en de laptop erbij. En er komen altijd goede antwoorden binnen. Dus de waterfles van de avond van 5 is voor jou, Vincent.
2: Ontzettend leuk.
0: We gaan hem naar je opsturen. Nou.
2: Ja, graag.
0: Hey, en als je ook nog een suggestie hebt voor een tweede nummer van Katie Melua, dan hoor ik dat ook nog graag via de app.
2: 5 Million Bicycles, is dat van Katie Melua?
0: Ja, dat klopt. Die ga ik al draaien als eerste.
2: Oh, die ga je al draaien. Oh,
0: ja, die ga ik al draaien. Dus je mag nog even nadenken over een tweede. Ja?
2: Oké.
0: Hey, fijne avond nog, hè?
2: Jullie ook.
0: Dag Vincent. Doei.
2: Hoi.

0: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè? Dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters.

ik neem eigenlijk allemaal voorproefjes nu op de duetuitzending. Want dit waren Johnny Mathis en Denise Williams met Too Much, Too Little en Too Late. En de volgende wat ik klaar heb staan, dat is ook weer een prachtig duet tussen Ella Fitzgerald en Louis Armstrong uit de opera Porgy and Bess. Het wereldberoemde Summertime. Eindeloos gecoverd door heel veel artiesten op heel veel mooie manieren. Maar ja, deze is toch wel iconisch, kan je wel zeggen. Alleen al door de twee uitvoerenden. Ik hou snel mijn mond, geniet ervan.

0: Mr. Neil Diamond en Stargazer. En hij zingt ons naar...
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, en 2 voor de prijs van 1 zetten we het spotlight eens even op Katie Melua. De allereerste plaat die we van haar draaien... die bracht haar in september 2005 definitief naar de wereldtop. En het idee voor die tekst, die 9 Million Bicycles... die ontstond duizenden kilometers verderop... toen Katie met haar producer Mike Bett op bezoek was in Peking. En een gids die liet terloops vallen dat er in de Chinese hoofdstad... naar schatting wel zo'n 9 miljoen fietsen rondreden. En Mike Bett die schreef die simpele observatie op... hij koppelde het aan een prachtige liefdesverklaring... en hij schreef dit dromerige meesterwerkje. En let zo meteen ook eventjes op het bijzondere instrumentarium. Die oosterse klanken die je zo mooi door de melodie heen weven... die worden gespeeld op een traditionele Chinese bamboefluit... en een ocarina... En dat geeft de plaat een beetje die magische sfeer... die al na al die jaren nog niets van die kracht heeft verloren. Ik zou zeggen, het is 10 voor 11 bijna. Leun even lekker achterover en geniet van die 2 platen op rij. Zometeen hoor je welke jij wil horen, maar hier is die eerste. 9 Million Bicycles, Katie Melua.

0: prachtige stem, zegt Vincent. Een mooie stem van Katie Melua. Nou, deze was de tweede en die wilden jullie graag horen, If You Were a Sailboat. En het was een beetje een female einde van deze Female Wednesday, Cynthia. Dat jij en ik aan het roer en Katie als twee voor de prijs van één.
1: Ach,
0: heerlijk weer, dus weer genieten.
1: Cirkels rond.
0: Het is omgevlogen, de cirkel is rond. Morgenavond dan ben ik er gewoon weer. Is Bob weer op pad voor ons. Gaat de avond van 5 douche aan. Hebben we een nieuwe twee voor de prijs van één. En ik hoop dat jij dan ook weer gaat luisteren morgenavond. En als je nu nog niet genoeg hebt van de muziek, blijf lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. Jij gaat zaterdag naar Amsterdam.
1: Ja.
0: De Pride. Ik heb gehoord dat Madonna gaat optreden.
1: Nou, ik heb echt alles opgezocht om te kijken waar ze optreedt. Het werd vandaag bekend dat het in de avonds live is. Daar heb je gewoon kaartjes voor nodig.
0: Oké, dus nou ja.
1: Ja, dus misschien blijft
0: het niet worden. Nou. Nee. Weet je wat? Dan ga ik gewoon afsluiten met de mooie woorden. Waar jij ook bent en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, jij bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Odido. Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: Ja. live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ongecontroleerd op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle en duizenden inwoners mogen daardoor daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie en een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt, 1 in Rotterdam en 1 in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn vanavond herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. In een Egyptische haven aan de Middellandse Zee is een gasopslagtank aangevallen. Het gaat om een tank die in Amerikaanse handen is. Een beveiligingsbedrijf zegt dat het is geraakt met een drone. Daardoor ontstond er brand en die sloeg vervolgens over op een schip. Inmiddels is de situatie wel weer onder controle. De bemanning zou in veiligheid zijn gebracht. Wie er achter de aanval zit, is nog niet bekend. De verdachte van het ongeluk bij Terhole in Zeeland werd eerder die dag al 3 keer geflitst omdat hij te hard reed, bleek vandaag in de rechtbank. Bij het ongeluk vorige maand kwamen 3 kinderen en de directeur van een basisschool met leven. De verdachte bleek al vaker roekeloos te hebben gereden. Hij blijft voorlopig nog vastzitten. In de Spaanse enclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. De opvangcentra in Ceuta zitten vol. Waarom precies nu zoveel migranten er naartoe zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is ook niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. En noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK moet gaan beheren en ook aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start dan zonnig. Later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: hij anders doet.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Mannix Ampersen met het NOS-journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur wel ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu verder onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is niet bekend. De KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Aankomende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder, koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 2 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De Amerikaan kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse Waddeneiland Noorderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.